Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac. En in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: come from Katnado.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een lage inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van een kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: GPR

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: EPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
0: GPR

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: GTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwonding overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50 Oss richting Eindhoven is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen, geen Nederlanders meer die succesvol waren in de eerste ronde in de US Open. Hoe het precies zit, we gaan het je zometeen allemaal vertellen tijdens je sportontbijt.

Daar zijn we dan op deze vroege ochtend. Dit is GPR Sportradio, de tweede dag dat wij de vroege ochtend lekker kunnen verzorgen. En je kunnen bijpraten over datgene wat er allemaal gebeurde terwijl je lekker in bed lag. Want er is het nodige gebeurd, onder meer op de US Open. Praten je daar zo over bij met Cas uiteraard, die dat in de gaten houdt. Sterker nog, er wordt op dit moment nog altijd getennist in Amerika. Zometeen dus meer daarover. En we hebben tal van onderwerpen waar we de komende uren over praten. Dus waar je ook heen gaat, ook als je uit de auto bent, laat de radio lekker aanstaan. Want we hebben transfernieuws, we praten hierbij over PSV. We hebben wat race-informatie, maar er zijn ook nog wel wat dingen waarvan je denkt, oh, is dat daadwerkelijk gebeurd? Ja, dat is daadwerkelijk gebeurd. Dan het weer nog even. We beginnen op veel plaatsen rustig. Helemaal droog is het nog niet overal. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar het wordt later op de dag allemaal veel vriendelijker. Er zijn zonnige perioden. Het blijft overal droog dan. Vanmiddag, hè, 20 graden maximaal bij een matige westenwind. Ja, nou ja, dat is het eigenlijk voor deze dag. Dus na het behoorlijk onstuimige weer van gisteren is dat goed nieuws. Er staan geen waarschuwingen meer uit. En als er verkeersproblemen zijn, hoor je dat ook. We hebben een compleet programma waarbij sport de boventoon voert. En wij zijn er. En dat is Cas en ik. Tot een uur of 10.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Even een sportontbijt en dat is altijd stevig. We praten hierbij, hè, elke dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week... over het allerlaatste sportnieuws. En het mooie is dat in de openingsweek van deze nieuwe ochtendshow... hier op GPR Sportradio... dat de US Open nog altijd in vol ornaat aan het draaien is... op het moment dat wij hier zeg maar de deur open doen. En dat betekent, Cas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat er het nodige gebeurd is de afgelopen uren... terwijl iedereen lekker met een oor in het kussen lag in elk geval. En we kunnen even kijken wat er allemaal gebeurd is op de US Open. En dan willen we natuurlijk eerst weten hoe is het met de Nederlanders gegaan.
1: Ja, je zei het net al, dat is helaas nog niet zo goed begonnen. Anouk Koevermans verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse McNally... En die ligt dus helaas uit het toernooi. Ja. Die verloor in 2 sets.
0: En zij deed voor het eerst mee, hè, aan een hoofdtoernooi ook.
1: Ja. Ja. En verder hadden we natuurlijk Griekspoor.
0: Ja.
1: Waarvan we eigenlijk al hadden gehoord dat hij het lastig zou gaan krijgen.
0: Ja.
1: Ook omdat hij het opnam tegen de Ben Shelton. Die heel goed is in die 5 sets. In de eerste set deed hij het wel echt goed. Won hij met 6-1. Maar helaas, daarna verloor hij de tweede set ook met 6-1. En... kwam het niet meer goed en verloor hij met 3-1 in sets.
0: Ja, hij zei ook al, daar hadden we het gisteren over... hij had eigenlijk niks te verliezen. Hè? Hij was een beetje onbevangen aan deze wedstrijd begonnen, volgens mij.
1: Ja,
0: misschien klopt. Dat ook wel een beetje het verhaal is van de eerste set.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat we hebben het natuurlijk niet live kunnen zien door ons slaapritme. Ik heb wel even goed alles teruggekeken. En je zag inderdaad dat het best wel goed ging.
0: Ja.
1: Maar misschien dat toch dan met die blessure achter de rug en alles... dat het uiteindelijk niet meer goed was.
0: Nou ja, en de tegenstander was een hooggeplaatste. Was
1: zeker.
0: Nummer 8.
1: Nummer 8, ja.
0: Nummer 8 op de wereldranglijst. En dat is een positie waar Griekspoor alleen van kan dromen op dit moment. Dus dat is ver weg.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk zelf ook wel hoog gestaan, maar...
0: Dit moment niet. Dat waren de Nederlanders die, waar we natuurlijk reikhalzend naar uitkeken. Er zijn wel meer mensen waar we reikhalzend naar uitkijken. Er zijn namelijk ook favorieten. Ondanks terug van een blessure, Alcaraz natuurlijk.
1: Ja, ja, die mocht het gisteren eindelijk weer opnemen tegen Roman Safuyin. En die won in 3 sets vrij gemakkelijk eigenlijk, zou je zeggen. 6-4 in elke set. Dus die is door.
0: Ja, dus die favoriet hebben we wel. Zijn er verder nog opvallende dingen?
1: Nou, we hadden bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Berrettini en Stan Wawrinka.
0: Ja.
1: De Italiaan die won uiteindelijk in 3 sets. En beëindigde daarmee de carrière, Grand Slam carrière moet ik zeggen... van toch wel een legende voor mij. Eentje waarmee ik ben opgegroeid. Stan Wawrinka, absoluut legende van het tennis. Won in 2016 ook de US Open. Maar is nu klaar, want heeft aangekondigd dat hij na dit jaar gaat stoppen. En dit was de laatste Grand Slam.
0: Ja, daarover gesproken, dat kunnen we straks nog wel eventjes een keertje laten horen. Wij hebben het natuurlijk gisteren ook uitgebreid gehad over Djokovic. Hè. We hebben zijn afgang hier, dat konden we wel live meemaken. Maar die heeft aangekondigd dat hij nog te veel van het spelletje houdt. En eigenlijk nog gewoon doorgaat. Hè. Althans, of hij nog Grand Slams gaat spelen, dat is nog maar...

0: gevraagd. Dat moet hij nog bespreken. Maar hij zegt wel van ja, ik hou nog te veel van de strijd en het respect en het plezier.
1: Ja, ja, maar ik denk ook dat iemand van zijn statuur en iemand, ja, hij gaat gewoon zijn toernooien uitkiezen, denk ik, waar hij kan spelen, waar hij wil spelen. En dan kan hij echt altijd nog wel eens moois neerzetten.
0: Ja, als je er maar van kan genieten. En dat kan hij. Hij is bijna 40 jaar. Maar je ziet hoe verslavend het is. Ik bedoel, we hebben gisteren een 46-jarige besproken. Die ook weer gewoon op de tennisbanen loopt. En ook gewoon in het enkelspel van een Grand Slam meedoet. Hè? Venus Williams.
1: Ja, ja.
0: Was overigens wel haar, wat was het, 17e nederlaag op rij, geloof ik. Dus zij zit niet helemaal in de winning mood. Als er nog wat gebeurt, gaan we het zo meteen zeker horen. En nou ja, we hebben straks dat nog even Novak Djokovic, die we dan ook laten horen. Hier bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Ja, de sport gaat gewoon door, ook als u ligt te slapen thuis.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En we zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week om je lekker bij te praten over de sport en alles wat ons natuurlijk bezighoudt qua sport. Waar zitten we deze week heel erg in? Ja, dat is toch een beetje in de transfers natuurlijk. Ajax heeft toch ook weer toegeslagen op de transfermarkt. Lijkt een versterking voor de linkerflank binnen te hebben. Ze hebben volgens Sky Sports namelijk een akkoord bereikt met Sunderland over de huur van Simon Adingra. Dat is een 24-jarige Ivoriaan. En die kostte een jaar geleden nog 25 miljoen euro. Dat betaalde Sunderland in elk geval aan Brighton. Maar hij wist bij Sunderland eigenlijk geen vaste waarde te worden. Dus de tweede helft van het vorig seizoen speelde hij al op huurbasis. Dat deed hij bij Monaco. Ja, hij heeft wel wat Premier League ervaring en moet dus bij Ajax de ruimte gaan invullen. Die vrijkwam na het vertrek van Mika Gods naar Paris Saint-Germain. Er zit wel één nadeel aan, maar dat zal Jordi Cruijff dan hebben meegenomen, denk ik, in zijn verhaal. Die Adingra is op dit moment nog herstellende van een enkel blessure, maar wordt volgens de berichten snel weer op het veld verwacht. Als we dan toch bezig zijn met spelers van de top 3 of ex-spelers van de top 3, ken je Santiago Jiménez nog? Ja, dat is een man die de Kuip in vuur en vlam heeft gezet in zijn Feyenoordperiode. Ging vervolgens naar AC Milan, maar daar kon hij geen potten breken. Sterker nog, kwam niet meer in de plannen voor van Amorim, de coach van AC Milan. En gelukkig voor Santiago Jiménez, de Mexicaan, heeft hij nu een nieuwe club. Hij gaat namelijk naar FC Porto. Dat gaat hem huren met een optie tot koop. En dat betekent dus dat hij in de Champions League weer terug gaat keren in een wedstrijd tegen Feyenoord. Want Porto is in de Champions League gekoppeld aan Feyenoord. En Farioli, dat is natuurlijk de oud-trainer van Ajax, wordt dan zijn nieuwe trainer. En ook AZ is druk geweest. Hè. We gaan straks nog wel even kijken naar Wesley Hoed, want die is teruggehaald. 32-jarige verdediger, die na 12 jaar afwezigheid weer terug is in Alkmaar. Maar er is ook een Deense middenvelder gekomen. Die heeft zich gemeld. Vladimir Biskov is dat. Midtjylland komt hij vandaan en hij tekent in Alkmaar een contract voor 5 seizoenen. Hij is de creatieve middenvelder, offensieve middenvelder waar ze nog naar op zoek waren. Hij is nog jong, dus hij krijgt de tijd om zich daar wat verder te ontwikkelen. En ja, hij heeft een contract getekend voor een jaar of 5. Nou, dat is een vrij lange periode. Straks natuurlijk nog veel meer transfernieuws. Sterker nog, we hebben de hele week transfernieuws hier. Want in Engeland is het vanaf vandaag klaar met de transfers. En dat geldt in Nederland morgen, Cas, hè? Voor de morgen om, wat is het, 12 uur, dan houdt het op, hè, in Nederland.
1: Ja, 1 minuut voor 12.
0: 1 minuut voor 12, oké. Okay. Ja. Dus als je 30 seconden voor 12, dan gaat het niet door, hè?
1: Nee, je moet het papierwerk snel indienen, denk ik.
0: Ja, het grappige is dat met dat papierwerk is het ook zo dat je moet eigenlijk al om 10 uur klaar zijn. Want je moet allerlei dingen nog registreren en zo. Dus. Maar goed, dat wordt morgen een hele enerverende dag. En ik weet zeker, als wij donderdagochtend dan ons visnet erin gooien en we halen het op, dan komt het wel goed. Dan komen we heel veel tegen.

0: NTR Sportradio. Ook op deze dinsdagochtend, de 1e van september, zijn wij natuurlijk paraat om je bij te praten over alles wat er maar is qua sport. En we vinden het leuk om het ook met je te doen. Dus als je een leuke reactie hebt of een vraag hebt, dan staan wij daarvoor open. He, we zitten niet in een
1: torenkast. Ja.
0: Dus hoe kunnen mensen even reageren als ze nu in de auto zitten? Of misschien straks als ze willen reageren als ze op hun werk arriveren?
1: Nou, misschien als je in de auto zit waar je aan het rijden bent, is niet zo handig. Nee. Maar ga even naar de site, dat is gprsportradio.nl. En daar zie je een grote groene knop, dat is een WhatsApp-knop. En daarop zal ik je berichten kunnen lezen.
0: Ja, en dan kom je hier rechtstreeks binnen in de studio. En wij willen zeker in de ochtend ook een soort klantenservice zijn. Dus als er een vraag is en wij kunnen daar een specialist op loslaten die het antwoord op de vraag heeft, dan kan je die altijd stellen. Sterker nog, we hebben daar morgen al, als het goed is, een voorbeeld van. Want dan hebben we een vraag over waarom Engelse voetballers van de een naar de andere club gaan maar zo ontzettend duur zijn. En daar schijnt een aardig verhaal achter te zitten. Dus nog één keer, hoe reageren de mensen?
1: Ga naar gprsportradio.nl en klik op de groene WhatsApp-knop. En dan zien wij je berichtje tegemoet.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
2: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR, Sportradio.
23: Sportradio.
22: Nieuws, headlines.
24: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. Over daders is nog niets bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur 30 jaar geleden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen. Dat kan levenslang worden. En veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit, of ze besparen op boodschappen.
22: GPR Spotradio. Verkeer.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En 207 Bergen Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Ja, goedemorgen. We zijn bezig met de ochtend van 1 september. En Lionel Messi stopt als international. Met welke woorden hij dat doet, vertel ik je zometeen hier op GPR Sportradio.

0: Vrolijk worden we van sport, maar vrolijk worden we natuurlijk ook van de weekend. En can't feel my face. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de 1e van september alweer. Wat dat betreft zijn er andere maanden begonnen. Het zijn de bermaanden, dat zijn natuurlijk de maanden die eindigen. Met groot feest en vuurwerk. Ja, het is dan toch zover gekomen. Het leek al enige tijd in de pen te zitten. En dat is ook een mooie verwijzing gelijk naar het bericht op de socials waarmee het gebeurde. Lionel Messi heeft namelijk zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gespeeld. Ja, 39 inmiddels. Record international. Hij stopte ook valt bij de nationale ploeg. En dat doet hij na 207 interlands, 125 doelpunten. En dan is hij zowel record international als topscorer aller tijden van Argentinië natuurlijk. Hoogtepunt voor hem als international dan was het WK van 2022 in Qatar. En daar werd hij dan eindelijk wereldkampioen. En daar was hij al een tijdje op aan het wachten natuurlijk. Afgelopen zomer kwam hij dichtbij nog een wereldtitel. Ja, dat hebben we allemaal nog vers op het netverlies liggen natuurlijk. Argentinië bereikte de WK-finale met minder weerstand dan gedacht. Maar Spanje was te sterk met 1-0. Nou, Messi was ondanks zijn 39 jaar wel weer belangrijk daar tijdens het WK. Instagram, daar heeft hij het bekendgemaakt. Het is een mooie post, moet maar even kijken. Het zijn een beetje blaadjes uit een agenda die zijn uitgescheurd. En een pennetje daarnaast. Heb je het gezien of niet?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik te veel op Instagram heb gezeten. Dus dat ik dat mezelf even heb geblokkeerd daarvan.
0: Oké. Hij schrijft daar de woorden dat het hem diep in zijn ziel pijn doet. Hij heeft zijn afscheidsbrief al 2 dagen na de verloren WK-finale geschreven. Maar hield hij dus nog een ruime maand voor zichzelf. Hij zegt met trots en een gerust hart afscheid te nemen. En bedankt zijn ploeggenoten, trainers, familie en natuurlijk ook de Argentijnse supporters. Ja, het is mooi geweest. Dus dat kun je wel zeggen. Op 39-jarige leeftijd niks meer te winnen met dit elftal in elk geval. En natuurlijk ook het overlijden van zijn vader zal daar een rol in hebben gespeeld. Maar zoek die post op. Ik vond hem ontzettend mooi. Echt een, ja, daar krijg je toch een beetje kippenvel van. Dan nog even terug naar de actualiteit in Nederland. Want we hebben zaterdag de wedstrijd tussen Ajax en PSV. En we krijgen een primeur, want Sander van der Eijk is de arbiter in die wedstrijd. 35 jaar is hij, aangesteld door de KNVB voor dit duel. En dat wordt zijn eerste wedstrijd tussen twee clubs uit de traditionele top 3. Hij is er al een tijdje, sinds 2019 in de Eredivisie. Ook internationaal actief, maar dit was hem nog nooit gegund. En nu mag hij dus deze wedstrijd gaan fluiten. En heeft hij Paul van Boekel als VAR, als assistent. Ja, het is de eerste topwedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. PSV is de nummer 2, 10 punten uit 4 wedstrijden. En Ajax speelt vanwege Europese verplichtingen nog maar 3 duels. En staat met 7 punten vierde. Ja, nou ja, we gaan het zien hoe het gaat. Het is dan ook van felicitatie waard. Denk ik voor Sander van Dijk. Zijn eerste topper in de Nederlandse competitie.

0: en John Waite, Missing You. Ja, dit is ook op 1 september, want dat is het vandaag. Gevoelsmatig ook een afscheid van de zomer. Tenminste, zo voelt dat altijd. Als je van augustus naar september gaat, ja, dan ga je toch echt wel de koude maanden tegemoet.
1: Ja, we hadden natuurlijk, ik denk de afgelopen dagen al een beetje het idee dat de zomer voorbij was met de regen.
0: Ik moest vaak aan Gerard Cox denken. En het is weer voorbij. Die mooie zomer.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, en dat komt mooi uit, want de US Open is nog bezig. Tenminste, laatste balomwentelingen, denk ik, hè, zo'n beetje.
1: Ja, ja.
0: En dan
1: ja.
0: Gaat iedereen lekker naar huis. Maar levert dat nog wat op?
1: Nou, we hadden net natuurlijk nog 2 wedstrijden eigenlijk. De wedstrijd tussen Naomi Osaka en Anastasia Zacharov.
0: Die?
1: Zacharova.
0: Die, ja, ja, ja.
1: Tongbreker.
0: Ja, ja.
1: Die is afgelopen inmiddels. Door 2 tiebreaks te winnen heeft Osaka de volgende ronde bereikt. En we hebben natuurlijk nog de wedstrijd tussen Martin Dam en Tiafoe. Die is bijna afgelopen. Het lijkt erop dat Tiafoe gaat winnen in de 5-setter. Dus dat is een zeer interessante wedstrijd.
0: Ja, en dan even terug, hè, want er zitten weer nieuwe mensen in de auto en die zullen zich afvragen, we hebben toch ook Nederlanders op de US Open? Ja, die hadden we wel.
1: Zeker, zeker. We hadden natuurlijk Griekspoor, die helaas afscheid heeft moeten nemen van het toernooi. Begon de wedstrijd wel erg goed tegen Ben Shelton, de 8e geplaatste. Maar uiteindelijk bleek hij toch te sterk voor hem en werd het 3-1. En verder hadden we natuurlijk
0: Meisje Koevermans, hè?
1: Ja.
0: Die haar eerste US Open speelde.
1: Ja, dat was heel bijzonder natuurlijk voor haar. Helaas was het een beetje een koud begin, om het zo even te zeggen. Ze verloor in 2 sets. Dus,
0: ja. Nou ja, goed. Ze is nog jong en ze kan nu met
1: genoeg kansen.
0: Vader Mark gaan praten over deze ervaring. En dan weer klaarmaken voor de volgende. Wie is eigenlijk de eerstvolgende Nederlandse deelnemer?
1: Uit mijn hoofd is dat Jesper de Jong.
0: Ja.
1: Dat is geloof ik om 7:15 vanavond.
0: Oké. Okay.
1: En daarnaast hebben we om 9:00 hebben we nog Botik van de Zandschulp.
0: Ja.
1: Dus een vol Nederlands programma nog vanavond.
0: Dan tot slot even Alcaraz. Is door, hè?
1: Ja, ja, in 3 sets vrij eenvoudig door naar de volgende ronde. En lijkt toch wel wat beter te gaan spelen inmiddels.
0: Je bent weer helemaal bij over het tennis hier bij GPR Sportradio. Yeah.

0: werelden die bij elkaar komen, muzikaal. En dat kan gewoon, hè. Coldplay en BTS en My Universe. Dit is GPR Sportradio. We zijn er elke dag nu. Zowel 's ochtends, 's avonds als 's nachts. Oftewel 24 uur per dag. Om je lekker deze sportbeleving mee te geven. Aan het begin van je werkdag zijn wij er, Cas en ik. En we praten hierbij over van alles en nog wat. En ook over de KKD. Want in de tweede competitie van Nederland, de keukenkampioendivisie, waren gisteren twee wedstrijden. Bijvoorbeeld een leuke warming-up voor de wedstrijd die komende zaterdag gaat plaatsvinden tussen Jong PSV en Jong Ajax. Grote ploegen spelen zaterdag tegen elkaar. Nu werd het 1-1. De wedstrijd werd gespeeld op de Hertgang in Eindhoven. Emre Univar opende na rust de score voor de Amsterdamse belofte. En niet veel later maakte Austin Jones vanaf de penalty-stip de gelijkmaker voor de thuisploeg. Ja, die Emre Univar die is goed begonnen aan het seizoen bij Jong Ajax. Hij maakte tegen Jong PSV alweer zijn vijfde goal in vijf wedstrijden. Hij evenaarde met de vierde wedstrijd op rij een doelpunt. Het record van Gods, die dus bij Ajax is vertrokken onlangs. Wat is dit allemaal voor geluid? Oh, het is een stofzuiger. Ja, we zijn net mensen, hè. Maar goed, hij is dus goed aan het seizoen begonnen. Maar hij was niet heel erg vrolijk na afloop van de wedstrijd. En dat kwam eigenlijk omdat hij vond dat dat punt niet genoeg was.
1: Nee, ik denk 2 verloren. Als je ziet hoe we de wedstrijd spelen. Ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd spelen. Vooral eerste helft. Tweede helft, we hebben ook prima gespeeld. Krijg je een onnodig puntje tegen, dan wordt het iets lastiger. Maar ik vind dat we hier wel 2 punten verliezen.
0: Ja. Emre Univar zei dat voor de camera van ESPN. De andere wedstrijd gisteravond door Jong AZ. Met 2-1 van Jong FC Utrecht. Doelpunt gemaakt door Tycho de Wit. Hij maakte het winnende goal. Doelpunt voor de Alkmaarders. Oefkeer had een vroege achterstand weggewerkt. En daar hadden we ook, net als van de week bij Per Schuur, zijn hele familie op de tribune. Want twee broers, speelden samen in één elftal. Hessel en Tycho. Dat was natuurlijk een reden voor de familie De Wit om daar ruim aanwezig te zijn. En dan maakte Tycho ook nog eens zijn eerste profdoelpunt. Die jongens zijn trouwens al geruime tijd actief in de opleiding van AZ. En ja, nog maar eens een keertje terughalen, Tycho, hoe speciaal het was, de manier waarop ze eigenlijk in Alkmaar binnenkwamen.
2: Ja, parkeerplaats, vaak verteld al. Ja, nee, het was mijn vader die ons opgaf. We moesten een filmpje insturen, dat hebben we toen gedaan. Toen mochten we op de parkeerplaats, volgens mij was het bij het AZ-stadion. Ja, mochten we een training doen daar. En dat programma heette De Scout. En via daar inderdaad zijn we een beetje ontdekt. Op de straatvoetballen was dat. Dat deden we altijd vroeger ook echt heel veel. Dus dat lag ons wel. Dus we zijn inderdaad ontdekt. Mochten we stage lopen. En toen ging het draaien vanaf de onder-11 inderdaad.
0: Ja, zo kan een bezoek aan een parkeerplaats zeer lonend zijn. Dat blijkt wel uit het verhaal van de familie De Wit. Nou ja, Jong AZ won in elk geval met 2-1 van Jong FC Utrecht in de keukenkampioendivisie. Straks gaan we nog praten over de koploper van de KKD. Dat is Heracles. Maar dat is in het volgende uur.

0: GPS Sportradio, ook op de tweede dag, de tweede werkdag natuurlijk van deze week, waarin we ook eventjes van maand wisselen. Het is 1 september vandaag. Als je het leuk vindt om te reageren of een vraag te stellen aan ons hier bij GPR Sportradio, dan staan we daar ruim voor open natuurlijk. We hebben gewoon een site en we hebben een soort button, hè?
1: Ja, je kan gewoon op de site gprsportradio.nl en dan zie je een hele grote groene button aan de rechterkant met het WhatsApp-logo erop. Nou, duidelijker kan niet, denk ik.
0: Nee, en dan gaan we zo meteen een leuke vraag verzinnen en dan eens kijken of we een beetje de mening kunnen peilen, de temperatuur kunnen meten bij onze luisteraars.
1: Zeker.
0: Dat is misschien wel aardig zo op de vroege dinsdagochtend, want vroeg is het. We gaan de 7 uur aantikken. In jullie afwezigheid, qua bewustzijn dan, heeft Barcelona gewoon gespeeld. Gisteravond heeft ook een overtuigende zege geboekt. Op Rayo Vallecano. In het eigen kamp nou werd het 5-2 voor de Catalanen. Blijven ook net als Real Madrid eigenlijk foutloos in de Spaanse competitie. Leuk is dat. Grote uitblinkers aan de kant van Barcelona waren R2. Dat was uiteraard Lamine Yamal en Rafinha. Ze scoorden beide 2 keer voor het elftal van Hansi Flick. En door deze overwinning herovert de ploeg de koppositie in La Liga. Er is daar natuurlijk ook nog een nieuweling gekomen voor een paar miljoen. Gabriel Jesus van Arsenal volgens mij. En die speler zat nog op de tribune en keek nog werkloos toe. Maar dat zal snel gaan veranderen. We gaan straks praten, als het allemaal technisch lukt, dat voorbehoud moeten we natuurlijk maken, met een speler die wij kennen van FC Groningen. Die we ook kennen van Heracles Almelo, die in Engeland heeft gespeeld. Maar op dit moment verrast. Want we hebben gisteren bijvoorbeeld gesproken over Willem II, ADO en Cambuur, dat zijn de ploegen die promoveerden vanuit de keukenkampioendivisie naar de eredivisie. Maar dat gaat nog niet zo heel erg goed. In België is dat heel anders. Daar hebben we Lommel, dat tot ieders verrassing promoveerde het afgelopen jaar, naar de hoogste klasse in België, de Jupiler Pro League. En daar gaat het goed. Zij staan gewoon op een 6e positie. En Joey Pelupessi is een van de spelers die waar heeft gemaakt. Dus met hem gaan we zometeen praten over die kickstart die zij toch in België hebben meegemaakt.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident in het Gelderse Overasselt. Het is niet duidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat en hoe ze eraan toe zijn. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Ook over daders is nog niets bekend en wat er aan het schieten vooraf ging. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen op Zomer richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West. 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Dat ben ik. Goedemorgen. Van harte welkom bij deze ochtendshow op GPR Sportradio, waarin we zometeen praten over het gepromoveerde Lommel en over PSV.

0: Luister, een beetje als een damespartij op Wimbledon, dit einde van Fleetwood Mac en The Big Love. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. 24 uur per dag, 7 dagen in de week praten we hier lekker bij over het allerlaatste sportnieuws. En praten natuurlijk ook met betrokkenen uit de sport. Nog even terugkomend op de Nederlandse volleybalsters. Zij staan in de kwartfinale van het EK. Dat is een prachtige prestatie. Gisteren 5-6 nodig om af te rekenen met Slovenië. Nederland begon goed, pakte de eerste set met 25-18. Maar Slovenië kwam terug. Uiteindelijk leek het duel Oranje het duel in de vierde set al te kunnen beslissen. Maar dat gebeurde niet. Nederland kreeg nog 4 matchpoints. Liet ze allemaal liggen. Uiteindelijk won Slovenië de set met 31-29. En moest een vijfde set de beslissing verzorgen. En daarin stelde Oranje alsnog orde op zaken. Vanaf 7-6 pakte Nederland 5 punten op rij. En het zesde matchpoint van de wedstrijd, ja, toen was het raak. Met 15-9. Bondscoach is Felix Kozlowski. En moet het doen zonder Nika Daaldrop, de geblesseerde aanvoerder. Maar er is een andere aanvoerder nu. En dat is Britt Bonkaerts. En zij blikt even vooruit op wat er nu gaat gebeuren natuurlijk. In de kwartfinale van dit toernooi. Want daar heeft Oranje zich nu voor geplaatst.
1: Ja, Polen is wel een heel goed team. Ze staan ook best hoog op de wereldranking. Dus dat gaat sowieso wel een moeilijke pot worden. Maar het is niet... Er zitten wel kansen in. Zij draaien ook nog niet een heel fantastisch toernooi. Nu moet ik zeggen dat zij ook nog wat wisselvallig waren. Maar er zitten zeker wel kansen in.
0: Ja, kansen dus, zegt Britt Bonkaerts. En dat is mooi. Polen is de tegenstander in de kwartfinale. En dat is een geduchte tegenstander. Dat mogen duidelijk zijn. Zometeen praten over het Belgisch voetbal. Dat doen we niet elke dag. We moeten het wel een beetje in de gaten houden. Want er spelen Nederlanders in de Belgische competitie. En die zijn buitengewoon succesvol. Je hoort er zometeen meer over hier. Bij ons sportradiostation GPR Sportradio. Waar je overigens kunt reageren. Als je zin hebt op deze uitzending, Cas... De lijnen staan wagenwijd open.
2: Ja, ja. Ga naar gprsportradio.nl en dan zie je daar een grote groene knop, de WhatsApp-knop. En reageer daar even. Stuur ons een leuk berichtje en dan gaan wij kijken of we daar iets mee kunnen doen.
0: Joey Pelupessi is zometeen de man die wij hier aan de lijn gaan krijgen op GPR Sportradio. Het is een droge dag, 20 graden vandaag. Goedemorgen.

0: DJ van Robbie Williams hier bij GPR Sportradio. Het is 7:15 precies op deze dinsdag, de 1e september. Gisteren hadden we het met Alfons Groenendijk over de ploegen die gepromoveerd waren vanuit de KKD naar de Eredivisie, Willem II, Cambuur en ADO Den Haag. Nou ja, dat ging nog niet crescendo en daar was nog wel het een en ander aan de hand. Ja, het is altijd even stroef als ploegen die promoveren het gaan doen op een hoger niveau. Maar er zijn uitzonderingen zo hier en daar. En nou ja, in België is die uitzondering. Want de club Lommel promoveerde na weet ik hoeveel jaar afgelopen jaar naar de hoogste Jupiler Pro League in België. En daar gaat het fantastisch. En nou ja, de man die de controle uitvoert op het middenveld is een oude bekende uit de Eredivisie, Joey Pelupessy. Goedemorgen, Joey.
1: Goedemorgen.
0: Oudspeler van in Nederland in elk geval van Heracles Almelo en van FC Groningen en ook in Engeland gespeeld. En nu, ja, de man op het middenveld van Lommel. Laten we eerst eventjes teruggaan naar het afgelopen jaar. Want dit was een ploeg die eigenlijk op het tweede niveau speelde. Altijd in België, vaste waarde was daar. Maar dan heb je een mooi verhaal meegemaakt het afgelopen jaar.
1: Ja, zeker. Wij zijn uiteindelijk na een redelijk stroeve start zijn wij uiteindelijk in de play-offs terechtgekomen. Wat in België natuurlijk al jaren gebruikelijk is en dit jaar voor het eerst is afgeschaft. En die wonnen we uiteindelijk. We moesten 3 rondes doorstaan. 3 rondes van 2 wedstrijden uit en thuis. En ja, als je dan uiteindelijk promoveert en in de competitie 5e bent geëindigd, ja, dan is dat wel een klein sprookje, denk ik. En dat was prachtig om mee te maken met deze club, die overigens na 23 jaar weer op het hoogste niveau speelt. Dus dat was een geweldig jaar.
0: Ja, dat kan ik me helemaal zo voorstellen. Kun je ons eens een beetje een beeld geven van dat elftal? Want met wat voor elftal promoveer je? Met wat voor elftal ben je eigenlijk bezig om promotie af te dwingen in België? Kun je dat vergelijken met het niveau hier?
1: Ik denk het tweede niveau in België is denk ik te vergelijken met de KKD. Het is wat fysieker, minder technisch, maar wel fysieker, grover. Ook lange ballen die er meer gespeeld worden dan in Nederland.
0: Ja.
1: Wat ik vanuit daar natuurlijk gewend ben. En ons team is eigenlijk een best wel een mix van hele jonge talenten die ook van de Citygroep afkomen, waar Lommel SK onderdeel van is. Met een aantal ervaren Belgische jongens die al lang hier in de competitie spelen. En ook een paar Nederlandse jongens, waaronder Al Seuntjes, Jason van Duiven, Lucas Schoofs als Belg die in Nederland heeft gespeeld bij Heracles Almelo en NAC Breda. Dus we hadden echt een hele leuke mix van jong en oud. En dat is natuurlijk super gaaf dat je het met elkaar hebt bewerkstelligd uiteindelijk.
0: Ja, en Seuntjes is natuurlijk die kille afmaker en die was ook belangrijk, hè, in de play-offs.
1: Ja, die was enorm belangrijk. Ook in de play-offs, maar ik moet ook zeggen door het hele seizoen. Want ja, als je 20 goals maakt en 10 assists aflevert, dan is dat erg knap, vind ik. En Seuntje speelt natuurlijk misschien nog 1 of 2 jaartjes, want hij is inmiddels 37, hij wordt 38. Dus dat was voor hem denk ik zelf ook een heel bijzonder jaar. En het viel allemaal samen, daar leek het op.
0: Maar dan ga je met zo'n jong elftal naar de Jupiler Pro League. Hè? Dan is het toch van, nou ja, laten we maar kijken of we kunnen overleven. Maar uiteindelijk zit er toch zoveel bluff in dat elftal van jullie dat de resultaten goed zijn aan het begin van het seizoen.
1: Ja, we zijn goed gestart. We begonnen uit met een wedstrijd tegen Sint-Truiden, die Europees voetbal gaat spelen. En daar speelden wij 1-1. Dus daar kregen we al best wel een gevoel van oké, nou weet je, we zijn goed begonnen. We kunnen het. De tweede wedstrijd verloren we van Olympique Charleroi, die eerste staan, die alles hebben gewonnen. Dus achteraf bleek dat geen schande te zijn. En nu hebben we 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus dat is een behoorlijke start. Alleen nu krijgen we wel Club Brugge en Union achter elkaar. Dus dat zijn 2 hele serieuze tegenstanders die de Champions League ingaan. Maar goed, dan kan je maar beter goed starten en dat hebben we gedaan.
0: Maar dat zijn wel de ploegen waar je tegen wil spelen, waarvoor je ook in België bent. Want ik neem aan, jullie hebben een stadion van 8000, hebben we even snel opgezocht. Dat zit ramvol komend weekend.
1: Ja, ik hoorde gisteren toevallig op de club dat het is uitverkocht. Dus ik denk dat dat ook heel lang niet is gebeurd bij deze club. Dus nee, super gaaf dat Club Brugge bij ons op bezoek komt aankomende vrijdag. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit, dat soort potjes, absoluut.
0: In welk opzicht is het elftal veranderd? Want er is volgens mij ook nog wat Nederlandse versterking gekomen, toch?
1: We hebben Tristan Gooyer, die bij PEC Zwolle onder contract stond en van Ajax is gekomen. Sam de Grant heeft ons wel verlaten, die is naar AZ gegaan. En verder zijn er ook wat jonge jongens bijgekomen. Vergeet ik dan nog iemand?
0: Een huurling van Ajax, volgens mij.
1: Ajax gekregen. Yeah. Ja, Don Angelo Cornadou, die is gehuurd. Volgens mij wel met een optie tot koop, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. En die staat nu gewoon de basis. Dus ja, dat is ook wel een groot talent. Dat zie je aan alles. Dus ja, de Nederlandse inbreng die blijft ook wel aanwezig, moet ik zeggen. Maar dat is wel leuk, hoor, die mix.
0: Hey, en tot slot even, want we hadden het gisteren met Fons Groenendijk over de spelopvatting. Dat hij ook bij de Promovendi in Nederland anders is geworden. Dat ze steeds meer willen uitgaan van hun eigen manier van voetballen en wat minder aanpassen. Hoe zit dat in België? Hoe zijn jullie die strijd eigenlijk aangegaan? Zijn jullie hetzelfde spel blijven spelen? Of hebben jullie toch ook wel aanpassingen gedaan in de spelopvatting?
1: Ik moet zeggen dat wij ook redelijk veel hetzelfde doen als vorig seizoen. Tuurlijk bekijk je het wel elke week, hè, per tegenstander. Vandaag gaan wij aan het plan werken richting vrijdag voor Club Brugge. Dus ja, daar zal de staf ook goed naar kijken van ja, tegen zo'n topploeg. Van wat is er daar nodig? Maar in de basis doen wij ook wel veel hetzelfde. Dus veel vanuit uit eigen kracht uitgaan. Veel in hetzelfde systeem en hier en daar een kleine aanpassing. Maar het is niet dat we het helemaal overboord hebben gegooid, zeg maar. Ten opzichte van vorig seizoen. Dus ja, dat helpt ons tot nu toe. Dus ik denk dat we daar ons redelijk aan gaan vasthouden.
0: Ja. Jij hebt het aan je zin, hè, weer? Je zat een beetje op een dood spoor, ja, en ineens ben je er weer, hè?
1: Heel erg naar mijn zin, Ronald. Ik zit hier nu anderhalf seizoen alweer. Ik heb nog een jaar contract. Dus ja, zolang ik hier goed op mijn plek zit, dan ben ik helemaal happy. Dus ja, ik mag nog een paar jaar voetballen, hopelijk. Dus nee, ik zit goed in mijn vel en ik hoop dat we weer een mooi jaar van gaan maken.
0: Nou, we gaan je nauwgezet volgen dit seizoen en we weten je nu te vinden. Dus als we vragen hebben over het Belgisch voetbal, dan zal je telefoon rinkelen, Joey.
1: Altijd welkom, altijd welkom. Okay. En succes met de uitzendingen.
0: Okay. En jij met Lommel tegen Club Brugge. Dat was Joey Pelupessi.
1: Dank je wel.
0: Groetjes. Hoi hoi.
1: Hoi.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
9: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Mama, mama, mama.
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat.
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
16: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
0: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog één iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken en de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6 Joure-Emmeloord, tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoopt het Rotterpolderplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knoopend Gorkum en Noordeloos, 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom 2 rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Ja, ik was buitengewoon nieuwsgierig over PSV. Of naar PSV eigenlijk. Die blijven maar kopen, kopen, kopen. Wat is daar de bedoeling achter? We horen het zometeen hier van Rick Elfrink.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op dinsdagochtend. En zo komen er een aantal dingen samen die een start van een dag dinsdag 1 september ideaal maken. De muziek van Bruno Mars en de ochtendshow hier bij GPR Sportradio, waarin we je zometeen gaan bijpraten over het tennis. En we hebben meer informatie over PSV en hoe dat elftal er zo langzaam maar zeker uit gaat zien. Maar ook KZ maakt zich erg druk over de selectie. Heeft een Deense middenvelder binnengehaald, Vladimir Biskov. Hij komt over van Midtjylland, tekent in Alkmaar een contract voor 5 seizoenen. Hij moet zorgen voor extra creativiteit op het middenveld. De technisch directeur Niels van Duinen noemt de Deen precies de offensieve middenvelder waar ze in Alkmaar eigenlijk naar op zoek waren. Hij krijgt wel de tijd om zich verder te ontwikkelen. Hij heeft een contract getekend voor 5 jaar. En dan kwam gisteren ook een oude bekende weer terug in Alkmaar. Eerder Calvin Stenks natuurlijk al. Maar nu heeft de AZ ook Wesley Hoed weten te verleiden tot een terugkeer. En dat is eigenlijk best lang geleden. Hij is 32 jaar inmiddels. De verdediger heeft een contract getekend voor 1 seizoen. En was ooit onderdeel van de jeugdopleiding van AZ natuurlijk. Hij was transfervrij. Heeft zijn contract uitgediend bij Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. Nu dus terug. Daar waar het allemaal ooit voor hem begon. En het grappige is, hij heeft altijd een goed gevoel gehad bij AZ. En dat gevoel was gisteren bij zijn terugkeer eigenlijk nog steeds hetzelfde.
1: Ja, dat voelt supergoed. Voelt als thuiskomen. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Ik heb de volledige jeugdopleiding doorlopen. Ik ken een heleboel mensen die hier ook nog werken van mijn tijd toen ik hier begon. Dus het is een fantastische club. En ook dat die mensen hier nog steeds werken geeft aan dat het... dat er gewoon een fantastisch gevoel heerst met je kan het wel een soort van familiegevoel noemen.
0: Nou, familiegevoel bij AZ. Nou, dat is mooi om te horen. En dat is ook een compliment eigenlijk wel voor de club natuurlijk.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: En dat gaat over de US Open, Cas. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ze zijn nu klaar, hè? Ik geloof dat de mensen er nu uitgeveegd worden.
3: Ja, wij zijn druk bezig. Daar zijn ze nu een beetje klaar. Daar is het ook wel diep in de nacht inmiddels al.
0: Ja.
3: Dus ook wel goede tijd, denk ik, om te stoppen.
0: Uiteindelijk moet je een keer stoppen. Maar dan blijven er wel altijd prikborden met resultaten hangen. Wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in favorieten en Nederlanders.
3: Ja, nou, voor de Nederlanders hebben we natuurlijk Anouk Koevermans, die helaas haar wedstrijd verloor. Ze begon de wedstrijd wel erg goed. Kon zelfs gaan serveren voor de setwinst.
0: Okay.
3: De eerste set. Dus ik denk een hele goede ervaring voor haar. En ik denk dat ze zich daar echt niet voor hoeft te schamen.
0: Nee.
3: Verder hadden we natuurlijk Griekspoor. Die begon zijn wedstrijd ook heel goed. Dus dat was veelbelovend. Zeker tegen de sterke achtste geplaatste Ben Shelton. Helaas werd het in de volgende set 6-1 voor Shelton. En kon Griekspoor niet meer terugtrekken. Wel nog een tiebreak gespeeld. Maar het mocht niet baten. En werd het 3-1 in sets voor Ben Shelton.
0: Ja, ik hoop wel dat hij een beetje houvast vindt bij die eerste set. Hè? Dat je dan toch het gevoel hebt, ja, ik heb het toch in me weer.
3: Nou, zeker. En je zag het ook. Hij begon echt goed. En eigenlijk een beetje alsof hij inderdaad zorgeloos aan tennissen was. Dus dat... Ja, zag er heel leuk uit.
0: Nou ja, dat biedt weer perspectief voor de toekomst wellicht. En gelukkig hebben we tegenwoordig, als Nederland, hebben we wat meer troeven. Hè? Er is een tijd geweest dat we na 1 tennisser klaar waren. Maar het risico is nu wat meer gespreid, denk ik.
3: Ja, we hebben vanavond nog Jesper de Jong om 18:40 Nederlandse tijd. Dan hebben we natuurlijk nog Botik van de Zandschulp om 9 uur. Dat gaan wij denk ik niet meer meemaken met ons slaapritme. Of
0: nee,
3: wel, Ronald?
0: Nee. Maar dan morgenochtend weer.
3: Precies. Wij kunnen terugkijken. En dan hebben we bij de vrouwen nog Arantxa Rus.
0: Oh ja, tuurlijk.
3: Ja, en die speelt om 7:50 Nederlandse tijd.
0: Kijk, en dan, de muziek is wel voorbij, dus eigenlijk is je bijdrage klaar. Maar toch, ik wil toch even weten, Alcaraz, die lang geblesseerd is geweest, favoriet toch ook is voor de overwinning. Hoe heeft hij het gedaan?
3: Ja, het was natuurlijk we waren allemaal heel erg benieuwd hoe die terug zou komen.
0: Ja, zeker.
3: Ik zal het snel maken, hij heeft alle 3 de sets met 6-4 gewonnen. Dus hij is gewoon door naar de volgende ronde en mag zich klaar gaan maken daarvoor.
0: En dat is fijn dat hij weer terug is. Want hij en Sinner maken toch een beetje de dienst uit in het huidige tennis.
3: Ja,
0: en dat is jammer als een van de twee ontbreekt.
3: Precies.
0: Dankjewel, Cas. Zo meteen meer over tennis. We praten daar natuurlijk de hele ochtend over. Maar het is transferweek. En als we toch kijken naar de Nederlandse competitie, dan zijn de clubs uiterst bedrijvig. PSV bijvoorbeeld heeft een hele dikke bank straks. Spelers die misschien wel bij andere clubs allemaal in de basis zouden staan. We praten erover met Rick Elfrink. Zo meteen hier op GPR Sportradio. Dacht ik, toch? Ja.

0: Het zou lekker zijn als de muziek nooit zou stoppen, maar dat doet hij wel. Want er is sportnieuws op GPR Sportradio, zoals je dat van ons gewend bent natuurlijk. We zijn er elke dag, we zijn er 24 uur per dag. En we zijn er 7 dagen in de week met het allerlaatste sportnieuws. En we praten ook over dingen die ons opvallen. En wel opvallende zaken bij PSV op dit moment. Waar de miljoenen toch gretig gespendeerd worden en waar een brede selectie ontstaat. We gaan het erover hebben met Rick Elfrink. Dag Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ronald.
0: Ja, als ik zeg dat, we gaan zo meteen wel even wat verder inhoudelijk op de zaak in. Maar ik heb het idee dat Peter Bos vorig seizoen een paar keer rechts van zich gekeken heeft en gedacht heeft, nee, ik heb toch te weinig keuzemogelijkheden. Dat moet dit jaar anders. Zit ik dan dicht bij de waarheid?
1: Bos houdt niet zo van hele grote selecties. Dus het is de afgelopen jaren natuurlijk allemaal goed gegaan. Ja, in een seizoen ontstaan er altijd wel wat blessures, hè. Hij heeft daar een regel voor. Het zijn er vaak een stuk of 3. En als je midden in een seizoen zit, zijn het er vaak een stuk of 7. Dus inderdaad, je moet daar voldoende mensen voor hebben. En als je dan dat nu vertaalt naar PSV. Ja, dan heb je eigenlijk voor de buitenkanten voorin heb je minimaal 5 mensen nodig. Maar ook weer niet 7. Dus dan kun je al uittekenen dat er nog wat weggaat bij PSV. En dat er nog wat bij gaat komen. Nou, daar is de afgelopen weken natuurlijk veel over in het nieuws geweest.
0: Ja, nou als we kijken naar, er is natuurlijk wel het een en ander weggegaan. En dat geeft dan ook financiële ruimte. Hè? Met Saibari, met Veerman, met Driers, ja, die nu weg is. Nou ja, dat is alles bij elkaar. Toch een miljoentje of 70, denk ik? Wel meer waarschijnlijk.
1: Nee, zelfs wat meer. Een miljoen of 90 heeft PSV nu opgehaald op de transfermarkt. En daar mag nog best wat van uitgegeven worden. Je moet je wel voorstellen, hè? PSV schrijft jaarlijks een miljoen of 40 ook af, hè, op de spelersgroep.
0: Ja.
1: Dus je kunt dat bedrag niet zomaar uitgeven. Maar dat ze in totaal een miljoen of 50 gaan uitgeven deze zomer, dat is een feit. Als het goed is worden vandaag nog wat deals afgerond. Die van Sam Lammers, die van Sammy Oaiza en die van Ioni Santos van Sparta. Die moeten vandaag ook nog gaan vallen. En er komt er heel misschien nog een hele talentvolle spits van 17 jaar bij. Mikkel Bro Hansen. Die zou dan vanavond of morgen vroeg moeten komen als het allemaal valt. Ja, en valt het niet, dan gaat er een kruis doorheen. Hè? En dan is de deal geklapt, zoals dat tegenwoordig heet.
0: Maar als ik nou, laten we er even eentje uithalen. Want daar heb je ongetwijfeld ook je vragen over kunnen stellen. Of die vragen zijn inmiddels, die worden binnenkort gesteld. Maar Sam Lammers, dat is toch een opvallende terughaler, zeg maar. Die hebben ze zelf opgeleid. Dat is een jongen die eigenlijk nooit echt basisspeler is geweest bij alle clubs waar hij heeft gespeeld. Maar is toch heel welkom bij PSV. Wat gaat hij toevoegen wat wij niet zien?
1: Nou ja, Lammers heeft natuurlijk bij PSV heeft hij een goede periode gehad. Toen scheurde hij volgens mij een kruisband. Toen was hij 2,23. Hij was daarvoor ook verhuurd aan Heerenveen. Daar heeft hij wel een goed jaar gehad. Is hij, met 16 goals is hij toen volgens mij is hij toen toch behoorlijk op schot geweest.
0: Ja.
1: Na PSV is hij toen verkocht aan Atalanta voor 10 miljoen. Dat was een beetje een verrassing, maar het idee was juist dat hij daar door zou breken. Maar goed, zover kwam het niet. Dus hij besloot om voor Atalanta te kiezen. Ja, vanaf toen is het eigenlijk niet zoveel geweest. Hè. Atalanta, Rangers. Toen is hij weer naar FC Utrecht gegaan, waar hij weer daar bloeide hij weer op. En bij Twente had hij toch vorig seizoen, in de tweede seizoenshelft, een prima periode. FC Twente had het eigenlijk heel goed voor elkaar vorig seizoen. Best vierde. Sterk, ook met Lammers in de punt van de aanval. Nou ja, en nu is de situatie daar veranderd. Wout Weghorst is erbij gekomen. En PSV ziet in hem eigenlijk een spits die in de kleine ruimte toch iets kan forceren. En een iets ander type dan Peppi. Bijvoorbeeld eerder dit seizoen speelde PSV tegen Fortuna een moeilijke wedstrijd. Nou, dat zijn dan de potjes waar hij iets extra's kan brengen. En waar hij met zijn technische vermogen. Ja, ze noemden hem hier vroeger Samba Sam. daar moet hij dan iets toevoegen.
0: Ja. Is de selectie sterker geworden ten opzichte van vorig jaar? Of hebben ze toch iets ingeleverd? Als je Sano, Mijnans, Uaisa, Kovar, Geertruida, Kostic. En laten we niet vergeten, Van Bommel is natuurlijk ook eigenlijk een aankoop die dit seizoen pas gaat renderen. Zijn ze dan sterker geworden of zwakker?
1: Ja, weet je, het is vroeg, Ronald. En dat blijft lastig. Als ik PSV afgelopen weekend zag spelen in Utrecht, dacht ik, nou, dat is een wedstrijd die heb ik lang niet meer gezien. Dat ze zo dominant waren. Ja, natuurlijk kwam die tegengoal heel snel. Maar daarna hebben ze eigenlijk 85 minuten lang hebben ze gedomineerd. Ja, dat heb ik lang niet meer gezien van PSV. Dus ik vond ze afgelopen zondag in ieder geval heel sterk. Ja, of de selectie dat op papier ook is. Ja, inderdaad, Saibari met name. Zo'n type mis je toch wel eigenlijk een beetje in de selectie. Hè? Veerman is natuurlijk ook een vrij unieke speler. Nou, dat moet Kodai Sano dan gaan opvangen. Die heel sterk speelde afgelopen weekend. Maar ja, vanaf het middenveld iemand die echt de goals kan maken en de punch heeft. Ja, dat mis ik wel een klein beetje inderdaad. Ja, het zal blijken of dat PSV gaat opbreken. He, je had tot vorig jaar ook Malik Tillman erbij. Hè? Nou, zo'n type speler die vanaf het middenveld echt 10, 15 goals kan maken. Ja, dat moet ik nog zien. Natuurlijk hebben ze Guus Til. Die kan dat ook. Alleen die kan ook in de punt van de aanval spelen. Maar ja, je idealiter zou je er eigenlijk nog iemand bij hebben die dat ook heeft. Nou ja, dat zal dan bijvoorbeeld Sven Meijlands moeten oppakken. Die nu geen basisplek heeft.
0: Nee, en dat is nou nog even het laatste waar ik eigenlijk naartoe wilde. Want dat hangt natuurlijk ook al boven de markt. Want Guus Til zei gisteren ook al, of ik las ergens dat hij dat had gezegd. Ja, er is een nieuwe tafelschikking. En daar moeten we even rekening mee houden. Maar die kan natuurlijk ook, zorgen voor onvrede, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk is PSV de afgelopen jaren daar altijd wel goed in geweest. Om die onvrede een beetje, als die er al was, om die in ieder geval niet te groot te laten worden. Ja, alles. Een nieuwe selectie, weer wat nieuwe jongens. Daar moet altijd iedereen zijn weg weer in vinden. En daar zijn jongens als inderdaad, je noemt hem terecht, Til, Mauro Junior. Ik denk toch ook Ivan Perisic, Sergio Dest. Dat zijn voor PSV natuurlijk de mannen die overgebleven zijn uit de succesvolle periode van afgelopen jaar. Ja, en die moeten nu weer eens voortouw nemen om iedereen aan boord te houden. En natuurlijk Bos zelf ook. En ja, dat zal hij gaan proberen, Peter Bos, om daar weer een goed geheel van te smeden.
0: En niet vergeten, het is gewoon de kampioen van Nederland die Champions League gaat spelen en de beker wil winnen en heel veel wedstrijden gaat spelen. Dus je hebt ze ook uiteindelijk allemaal nodig aan het einde van de rit.
1: Ja, dat is een beetje een cliché inderdaad, maar dat is absoluut waar. Je gaat, om naar het begin van ons gesprek terug te gaan, je gaat altijd 3 tot 7 blessures heb je meestal. Ja, dus is uiteindelijk in een seizoen, mensen gaan een keer geschorst worden, gaan een keer uit vorm raken. Ja, je hebt altijd vervangers nodig. Die doet het nooit met zijn 11, maar wel met zijn 25.
0: Er is dus nog enige activiteit te verwachten bij PSV vandaag. En dan zal de selectie klaar zijn. Rick, dankjewel voor je duiding zover.
1: Graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Even voor alle duidelijkheid, Rick is de volger van PSV voor het ED en AD, het Eindhovens Dagblad en het AD. Dankjewel, Rick.
1: Graag gedaan.

Harry Styles en Golden hier op GPR Sportradio. Goedemorgen, van harte welkom bij de ochtendshow, waarin we straks gaan praten over de keukenkampioendivisie en over met name Heracles Almelo. En wat de kracht is eigenlijk van Heracles Almelo dit seizoen, want ongeslagen bovenaan, samen met MVV, dat nog wel. Maar de ploeg die dus degradeert uit de eredivisie heeft razendsnel de rug kunnen rechten. Daarover zometeen meer. Het is leuk dat je luistert ook. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, met dit sportstation, waarin je eigenlijk niks hoeft te missen. Dus als je naar ons luistert, ben je sportief gezien helemaal bij. Maar er zijn ook rupjes nood genoeg in dit leven, en die willen daarnaast ook nog wel een podcast luisteren. En dat kan ook, hè. Want we hebben iedere maandag en vrijdag een nieuwe F1 aan tafel. Dat is de podcast van GPR Sportradio. En er is er gisteren om 16:30 ook weer eentje online gegaan. Die is opgenomen in de Harbour Club, Vinkeveen. En die is al een aantal keren natuurlijk gedownload, maar kan altijd nog gevonden worden. Met aan tafel gisteren Rick van Veldhuizen, die je zometeen na 10 uur hier ook weer hoort bij GPR Sportradio. Maar ook Max Koebold, hij is voormalig coureur, Formule 1-analyst en ook co-commentator bij ons. En Ronald Molendijk, die wordt gezien als de meest controversiële Formule 1-analyst. Maar de presentator is Frank Evenblij, dus die houdt hem wel in zijn kooi, denk ik. Raad het autogeluid en meer, dat zijn de spelletjes die worden gespeeld. Je kunt daar een volle tank brandstof voor je personenauto winnen. Ja, als je nou denkt, hey, F1 aan tafel, dat klinkt eigenlijk best leuk. Nou, dat is ook leuk. Je kunt het vinden via gprsportradio.nl. Je kunt ook even op je favoriete podcast-app kijken. En als videocast is het zelfs te downloaden via Kijk-app. Dus dan ben je eigenlijk helemaal bij. Dan is er geen enkel sportfeitje meer wat je hoeft te missen. Lekker dat je met ons de ochtend wil beginnen. Daar zijn wij trots op en blij mee. Met zometeen dus meer informatie over de keukenkampioendivisie. En dit gaat niet.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van de 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Nog 309.000.
21: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding. En,
22: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
25: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
24: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
25: Heel lang.

0: minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Ja, die creëert vandaag een lekker sportontbijt hier bij GPR Sportradio. We gaan het zometeen hebben over Heracles Almelo. En we zitten natuurlijk ook de US Open nog even op een rijtje.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En zometeen sta je bij de koffiemachine op het werk. En dan kan het gaan, sportief gezien, over de volgende onderwerpen. Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gespeeld. Hij stopt op 39-jarige leeftijd bij de nationale ploeg na 207 interlands en 125 goals. Een primeur, Sander van Eyck, krijgt zaterdag een primeur te verwerken. Hij is 35 jaar, de scheidsrechter, en door de KNVB aangewezen voor de topper tussen Ajax en PSV. Hij fluit al sinds 2019 in de Eredivisie, maar toch wordt dit zijn eerste wedstrijd tussen twee clubs uit de traditionele top 3. Dan nog wat versterkingen. Ajax lijkt

0: de linkerflank te hebben gevuld met de huur van Simon Adringa. Dat is een speler uit de Ivoorkust die gehuurd wordt van Sunderland. Nog wel eventjes moet herstellen van een blessure, maar snel weer op het veld kan staan. En een voormalig held van de Eredivisie, dat is Santiago Jiménez, die gaat naar FC Porto. De oud-Feyenoordspit zat op een dood spoor eigenlijk bij zijn club AC Milan. En is dus nu verhuurd aan FC Porto, waar hij de oude Ajax-trainer Farioli tegenkomt. En dan het tennis in de Verenigde Staten.
1: Ja, vannacht zijn Koevermans en Griekspoor helaas uitgeschakeld op de US Open. En later vandaag spelen Jesper de Jong van de Zandschulp en bij de vrouwen Arantxa Rus hun wedstrijden.
0: Goedemorgen, dit is het perfecte sportontbijt. Wij zijn...

0: GPR Sportradio en Nickelback, How to Remind Me. Carlos Sainz, laten we het eens over hem hebben hier bij GPR Sportradio. Even over het Formule 1 racen. Hij gelooft dat hij zijn Formule 1 carrière kan verlengen tot 2040. Hij is vandaag jarig, daarom komen we ook even bij hem, deze Williams-coureur. Hij viert zijn 32e verjaardag en hij zegt, ja, ik kan eigenlijk makkelijk tot mijn 45e actief blijven.
1: Ja, waarom niet,
0: deze koningsklasse. Ja, dat is ook, ik zou het niet durven weerspreken, eerlijk gezegd.
1: Als hij er dan nog zo fit bij zit als jij, dan moet het wel goed komen,
0: zeker,
1: toch?
0: Zeker, en dan heb ik de 45 toch al lang aangetikt. Spanjaard is momenteel bezig aan zijn 12e seizoen. En hij is natuurlijk, en dat kan ook niet uitblijven op je 32e... een van de meest ervaren coureurs op de grid. En hij heeft 4 Grand Prix-overwinningen geboekt. Maar hij hoopt de komende jaren nog een hele belangrijke rol te kunnen spelen in deze sport. Ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend verslavend is om dat werk te doen. Hoewel Jos Verstappen of Max Verstappen natuurlijk zijn van, ja, die regels die bevallen me niet. En misschien stop ik wel met de Formule 1. Ook daar is overigens aan die fantasie een einde gekomen. Dan nog even het voetbal. Er zijn transfers. Ja, wat dat betreft kunnen we elke minuut wel een transfer melden. Maar dit is wel een hele opvallende, want Mykhailo Mudryk die gaat zijn loopbaan voorzetten bij Tottenham Hotspur. Hij is 25 jaar en wordt dan verhuurd door Chelsea. Maar ja, het is natuurlijk heel bijzonder omdat hij een tijd lang geschorst is geweest. Vanwege het dopingverhaal. Hè? Daar stond hij een tijdje mee langs de kant. Hij mag inmiddels dus weer voetballen en trainen. Maar er is ook een optie tot kopen opgenomen. Nou ja, hij hoopt dan ook wel bij Spurs meer aan spelen toe te komen. Dat lukte bij Chelsea helemaal niet. En hij mag dus nu tijdelijk vertrekken. Het was ooit een man die vele miljoenen waard is. Maar zo zie je ook de glans kan van zo'n carrière gewoon afgaan, natuurlijk. En dan nog even over Barcelona. Barcelona is heel dicht bij de komst van Gabriel Jesus. Dat is de speler van Arsenal, de spits die overkomt van Arsenal. En de trainer zelfs, Hansi Flick, is heel verbaasd en verheugd eigenlijk dat zijn club erin is geslaagd een speler van dit kaliber aan te trekken. Hij heeft Deco, dat is de sportief directeur, ook even bedankt voor het realiseren van de aanstaande transfer. Hij zat gisteravond al op de tribune tijdens de competitiewedstrijd van Barcelona tegen Rayo Vallecano. Die wedstrijd werd overigens gewonnen door Barcelona met 4-1. Nou, dat is inderdaad bijzonder, want een paar jaar geleden leek het bij Barcelona toch eerder tot een faillissement te gaan leiden dan dat er nog geld op de bank zou zitten. En tegenwoordig zitten de spelers gewoon
1: helemaal omgedraaid,
0: massaal op de bank. Ja, dat zijn de mooie verhalen. Moeten we toch eens een keer iemand over raadplegen hoe dat nou kan? Welke zakken hier nou op het juiste moment gevuld zijn? We gaan kijken of we zo meteen nog even kunnen kletsen over Heracles Almelo. Anders hou je dat er goed.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het is jouw ontbijt en de ideale sportvoorbereiding voor weer een nieuwe werkdag. Als het straks op je werk ongetwijfeld over sport gaat, dan weet je hoe je kunt meepraten. Onder meer ook over Heracles Almelo. Ploeg die afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Maar we dachten allemaal, die komen voorlopig niet meer terug. Maar het begin is goed, want onder de pas 29-jarige trainer Vincent Heilman is Heracles uitstekend begonnen in de keukenkampioendivisie. Kijken of wat er nou precies veranderd is. Stijn van Wissing is de volger van RTV Oost. Als het gaat om het voetbal in Overijssel. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En een goed zicht op Heracles Almelo. Ik kom toch eventjes bij die trainer terecht. Wat heeft hij nou veranderd aan alles waardoor het ineens zo succesvol is en zo positief?
1: Nou, echt een ongekende energie. Ik heb in al die jaren nog nooit überhaupt een trainer van 29 meegemaakt. Maar op jonge leeftijd dat je een hele ploeg meekrijgt. Dus de staf, de medische staf, al die spelers. Het zijn er meer dan 30. Ja, daar zit een partij energie in. Dat is echt heel aanstekelijk. En ja, Vincent Heilman is zelf best al, ondanks zijn 29-jarige leeftijd, een ervaren trainer. Staat al heel lang op het veld. Raakte ernstig geblesseerd als speler. En ja, heeft daarna met Mark van Bommel al genoeg op ervaring opgedaan, ook in de Bundesliga bijvoorbeeld. Dus ja, het is echt wel een jongen die weet wat hij doet. En ja, zijn enthousiasme is, wat ik al zei, heel aanstekelijk.
0: Ja, hij is vorig jaar gekomen al. Want toen wilde Ernst Faber hem eigenlijk als hoofdtrainer hebben. Hè? Dat ging toen niet. Heeft hij toen ook al invloed uitgeoefend als assistent binnen die staf?
1: Ja, toen was hij eigenlijk al de laatste weken, de laatste twee maanden de hoofdtrainer. Maar toen was er nog heel veel zaggerijn. Toen had je nog die selectie die al wist dat het ging degraderen. Al die spelers die ook zijn vertrokken. En deze zomer, dat moet je ook niet onvermeld laten, zijn ze ook in zee gegaan met een databureau, JTA. En ja, die dragen dan spelers aan en die hebben een bepaalde inhoud, wat je ook wel in die wedstrijden terugziet. Ze lopen, en Ernst Faber zei het vorig jaar al, die maakte een heel verwarrende indruk, maar het enige wat ik echt heb onthouden is dat hij zei van, we hebben veel meer sprinters, veel meer loopvermogen nodig. Nou, deze spelers, die hebben dat allemaal. Zijn allemaal onbekende spelers. En Jolie, had niemand nog ooit van gehoord. Nee. Is nu de topscorer van de keukenkampioendivisie met 6 goals. Ja, maar ook meer spelers. De backs, dat is echt gewoon echt leuk om naar te kijken. Ik weet niet waar ik naar zit te kijken, als je het afzet ten opzichte van een paar maanden geleden, je bent in een compleet andere wereld.
0: Nou, en die andere wereld is ook wel een beetje, want het was ook een beetje hommeles intern, hè? En dat lijkt nu ook een beetje te zijn opgelost, ook in de trainerstaf.
1: Ja, zeker. Ernst Faber is echt nu de technische directeur geworden. Rob Toussaint, de algemeen directeur, die is vertrokken. Hendrik Kruse heeft echt een hele andere rol. Die had altijd een hele stevige vinger in de pap als assistent trainer, cultuurbewaker. Maar in alles is echt Vincent Heilman nu de leider van Heracles Almelo op technisch vlak. En je merkt gewoon ook dat die resultaten heel veel doen. Ook bij de nieuwe algemeen directeur, die dan wel tijdelijk is aangesteld. Maar je merkt gewoon dat daar wat rust is. En het enthousiasme ook bij het publiek. Want vorig jaar hebben ze naar het grote niet gekeken. Het was echt, ja, ook niet om aan te zien. Het was wekelijks gewoon maar de vraag hoeveel Heracles zou gaan verliezen. En nu zie je eigenlijk een heel enthousiast elftal. En ze scoren ook gemiddeld meer dan 4 goals per wedstrijd. Dus het is ook wat dat betreft genieten voor de fans.
0: Is het één zwaluw maakt nog geen zomer? Of zeg jij van, hier zit zo'n danige basis in. Dit gaat een mooi verhaal worden dit seizoen.
1: Ja, dit seizoen denk ik wel. Maar je vraagt je af hoe duurzaam het is. Hè? Want ja, kan Enjoli het ook in de Eredivisie? Henk Veerman is ook een fenomeen, een treetje lager. En ik denk dat de concurrentie gewoon minder is om direct te promoveren. Vorig jaar had je goede ploegen zoals ADO en Cambuur. Dit jaar heeft Volendam toch wel wat opstartproblemen. Ja, en voor de rest zie ik niet echt een team. Almere City doet het goed. Maar Heracles Almelo is gewoon uitstekend begonnen en heeft ook nog steeds wel de ervaring van de Mirani, van Schepenman. Dat zijn ook gewoon goede spelers die er vorig jaar ook waren. Ja, en ik zie het dit jaar eerlijk gezegd niet misgaan, maar voor de lange termijn. Want dit voetbal, ik ben geen tacticus, maar ik vraag me af of dit kan in de Eredivisie. Ik bedoel, ze krijgen er ook 2 tegen bij VVV. Ze krijgen er 2 tegen Den Bosch. Ja, het is ook allemaal nog niet dat je denkt waterdicht. Dus het zal echt wel op dat voor lange termijn beter moeten. Maar als je dit seizoen vermaak wil op de vrijdagavond en je woont in het gebied van van Almelo ga naar het Asito Stadion. Want het is echt heel erg leuk.
0: Tijmen van Wissing, volger van RTV Oost van het voetbal in Overijssel. Dankjewel voor je tijd in elk geval. En tot de volgende.
1: Graag gedaan.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes! Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haaier.
5: Yes!
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuur.
19: Alcantara bekleden.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
25: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertraging op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Nog anderhalf uur ontbijten met GPR Sportradio. Met zometeen ook nog motorrace. Uiteraard gaan we daar wat dieper op in. Tennis, we hebben een leuke vraag. En de KKD komt ook nog heel eventjes voorbij. Everybody get up.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We zijn er voor jou om je lekker sportief bij te praten. Dat doen we natuurlijk s'avonds met live flitsen van evenementen. En in de ochtend, ja, dan zetten we eventjes het een en ander op een rijtje. Wat er inmiddels natuurlijk gebeurd is. De KKD van gisteravond bijvoorbeeld, de keukenkampioendivisie. Er waren nog twee wedstrijden, een voorbeschouwing op zaterdag eigenlijk. Hè. Jong PSV en Jong Ajax stonden tegenover elkaar. Zaterdag spelen de grote ploegen tegenover elkaar. Of staan tegenover elkaar en spelen tegen elkaar. Nu was de hertgang in Eindhoven het decor. Het werd 1-1 uiteindelijk. Emre Univar opende na rust de score voor de Amsterdamse belofte. Niet veel later maakte Austin Jones vanaf de penaltystip de gelijkmaker voor de thuisploeg. En met Emre Univar noemen we iemand die uitstekend begonnen is aan het seizoen bij Jong Ajax. Hij maakte tegen Jong PSV alweer zijn vijfde doelpunt in vijf wedstrijden. En scoorde voor de vierde wedstrijd op rij. En dat is een evenaring van het record dat op naam stond van Mika Gods. Nou, we weten allemaal hoe het met hem verder is afgelopen. Overigens was Univar, ondanks dat record dat hij dus evenaarde, niet echt vrolijk. Want één punt overhouden aan het duel tegen Jong PSV. Nee, dat was niet helemaal waar die op had gerekend.
1: Nee, ik denk twee verloren. Als je ziet hoe we de wedstrijd spelen. Ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd spelen. Vooral eerste helft. Tweede helft hebben we ook prima gespeeld. Krijg je een onnodig puntje tegen, dan wordt het iets lastiger. Maar ik vind dat we hier wel twee punten verliezen.
0: Ja, Emre Univar voor de camera van ESPN. Andere wedstrijd gisteravond was Jong AZ. Dat won met 2-1 van Jong FC Utrecht. Tigo de Wit maakte daar het winnende doelpunt voor de Alkmaarders. Ayoub Oefkir had een vroege achterstand weggewerkt. Het was een speciale avond in Alkmaar voor de familie de Wit. Want twee zoons, Hessel en Tigo, stonden daar tegelijkertijd aan de aftrap bij Jong AZ. En Tigo maakte dan ook nog eens zijn eerste profgoal in zijn carrière. Leuk verhaal, deze twee jongens. De andere, Hessel, zit al geruime tijd ook wel eens bij de eerste selectie. En Tigo wordt steeds belangrijker eigenlijk voor Jong AZ. En ze zijn al geruime tijd actief binnen de opleiding van de Alkmaarse ploeg. 9 jaar. En ze zijn op een hele speciale manier binnengekomen.
2: Ja, parkeerplaats vaak verteld al. Ja, nee, het was mijn vader die ons opgaf. We moesten een filmpje insturen. Dat hebben we toen gedaan. Toen mochten we op de parkeerplaats. Volgens mij was het bij het AZ-stadion. Ja, mochten we een training doen daar. En ja, dat programma heette De Scouts. En via daar inderdaad zijn we een beetje ontdekt. Op de straatvoetballen was dat. Deden we altijd vroeger ook echt heel veel. Dus dat lag ons wel. Zo zijn we inderdaad ontdekt. Mochten we stage lopen. En toen, toen ging het draaien vanaf de onder-11 inderdaad. 9 jaar al.
0: Ja, 9 jaar al. Onthoud de naam Tigo de Wit en Hessel de Wit. Sowieso de naam de Wit. Doet het goed in Alkmaar, volgens mij. En nog even Wesley Hoed, die is ook terug. Die komt ook uit de jeugdopleiding, maar heeft inmiddels een hele lange reis in het Europese en mondiale voetbal achter de rug. Maar keert terug bij de ploeg waar hij een goed gevoel aan overhoudt.
3: Oh, ja, dat voelt supergoed. Voelt als thuiskomen. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Ik heb de volledige jeugdopleiding doorlopen. Ik ken een heleboel mensen die hier ook nog werken van mijn tijd toen ik hier begon. Dus het is een fantastische club. En ook dat die mensen hier nog steeds werken geeft aan dat het dat er gewoon een fantastisch gevoel heerst. Je kan het wel een soort van familiegevoel noemen.
0: Ja, dat familiegevoel, dat kunnen we ons wel voorstellen, denk ik. Hij gaat per direct de defensie van AZ versterken, deze Wesley Hoed. Zijn contract was ten einde bij Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. En hij brengt heel wat ervaring mee. Speelde onder meer ook bij Anderlecht, speelde bij Antwerp, maar ook bijvoorbeeld bij Lazio Roma. Veel ervaring dus terug in de selectie van de Alkmaarders. Dit is GPR Sportradio, maar daar kom je nooit.

0: GPS Sportradio, waar je niet alleen naar kan luisteren, maar ook lekker mee kan doen met ons. Want wij vragen zeker input. Wij doen het samen. Het is een soort partnership wat wij hebben hier op de radio. Eerst nog even vertellen, want het laatste sportnieuws is eerst natuurlijk, dat de NEC toch nog een speler gaat kwijtraken op de valreep. En dat is Brian Pereira. Hij gaat de overstap maken naar Engeland. Gaat aan de slag daar bij West Bromwich Albion. 23-jarige Fransman, terwijl volgens mij juist trainer Schreuder had gezegd, we doen de deur op slot. Maar ja, sommige dingen kun je gewoon niet tegenhouden natuurlijk. De interesse was te concreet. NEC ontvangt circa 1,5 miljoen euro... maar moet dus op de valreep nog even op zoek naar een vervanger. Want ze gaan een lang seizoen tegemoet. Spelen niet alleen in de competitie natuurlijk, maar ook in Europa. Dus ja, dat is nog even. Het wordt druk, hoe dan ook. Ik hoor allemaal dingen nog op het laatste moment. Het wordt hartstikke druk. AS Roma, dat is een hartstikke leuk verhaal. Hij heeft zijn tweede duel in de Serie A met 4-0 gewonnen. Dan zou je zeggen, ja, wat maakt het uit? Nou ja, vorige week was Fiorentina in Rome het slachtoffer. Nu moest Letje eraan geloven. En het leuke voor ons is dat Donnyel Malen het zo goed doet. Hij was ditmaal goed voor 2 goals. Hij maakte een hat-trick in het eerste duel. En nu had hij na 3 minuten alweer zijn eerste goal te pakken. En hij maakte ook nog eens de fraaie tweede. Hij heeft nu, dat zijn fantastische cijfers als je die kan overleggen als spits. Hij heeft in de Serie A nu 19 goals gemaakt in 20 wedstrijden. Dat is echt waanzinnig. Bizar. Ja, dat zijn waanzinnige cijfers. En ik denk, jammer dat het dan tijdens het WK niet is gelukt met Donnyel Malen. Hè? Want hij kreeg natuurlijk de kans van Koeman om in de spits te starten. En uiteindelijk heeft hij het daar, ja, lukte het gewoon niet.
1: Nee, dat was inderdaad heel jammer. Maar goed, laten we hopen dat hij zijn vorm doorzet. En ja, dat in de komende jaren wel het geval gaat
0: zijn. En we gaan binnenkort Oranje weer krijgen met Xavi. Dus we zullen het zien. Even nog over Roma en dan is dat verhaal ten einde. Dat Martin Roon zijn debuut ook heeft gemaakt. Kwam natuurlijk een dag of twee eerder over van Atalanta Bergamo. En heeft zijn eerste minuten in de Italiaanse hoofdstad er ook op zitten. Nou, ik zei het al, het is een partnership waar we keihard aan werken. En dat betekent dat we graag communicatie zoeken met jullie. En dat kan eigenlijk kinderlijk eenvoudig.
1: Zeker, ja. We hebben inmiddels al een vraag ontvangen. En een hele leuke vraag. We hebben het natuurlijk al uitgebreid gehad over Alcaraz en zijn blessureleed. Ja. Met zijn pols was dat. En nu hebben we natuurlijk, deze vraag sluit daar ook op aan. De vraag van Joost. Waarom krijgen zoveel jonge spelers allemaal blessures bij het tennis? En daarmee doelt hij bijvoorbeeld ook op Sinner en Casper Ruud, die allebei hebben moeten afzeggen voor de US Open.
0: Ja.
1: En dat is een hele leuke vraag. En die gaan wij behandelen. We hebben zo meteen een gesprek met Stefan Kok. Dat is een podcastmaker. Podcastmaker van de Tennistafel.
0: Oké.
1: Dus daar gaan we zo meteen de vraag, denk ik, er maar aan stellen.
0: Ja, het lijkt mij iets van, want daar hebben de meeste sporters het natuurlijk altijd over, dat er toch, de kalenders worden steeds groter, de commerciële belangen ook, en dat betekent ook dat de belasting toeneemt. Ik denk dat het daar...
1: Ja, overbelasting, ja.

Goedemorgen, GPR Sportradio. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. We praten hier volledig bij, maar er zijn mensen die hebben daar niet genoeg aan. En willen in andere uren van de dag. Hey, er zijn helemaal niet meer uren van de dag. Maar goed, die willen op een ander tijdstip, denk ik, nog iets anders horen. En dat kan, hè, want we hebben gewoon ook podcasts. En deze is er weer bijgekomen. F1 aan tafel. We hebben al geruime tijd iedere maandag en vrijdag een kakelverse aflevering. En dat is gisteren ook weer gelukt. Die is om 4:30 gistermiddag online gekomen en is ter inzage natuurlijk voor jullie nu. Gemaakt in de Harbour Club Vinkeveen met aan tafel deze F1 aan tafel. Rick van Veldhuizen, Max Koebold. Rick is natuurlijk collega, hè, hier bij GPR Sport Radio. Je hoort hem straks weer met koffie en classics. Max Koebold is er. Hij is voormalig Formule 1 of voormalig coureur. Niet Formule 1, dat zou hij willen zeggen. Hij is F1-analyst en co-commentator bij ons. En Ronald Molendijk zit ook aan tafel. Frank Evenblij, die een spel met je gaat spelen. Je maakt kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Maar het gaat over van alles en nog wat natuurlijk. En je kunt het vinden op gprssportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of als videocast. En dan moet je even naar de kijk-app en dan kan je hem tegenkomen. Zeker. Wij gaan straks nog praten over de US Open, want daar is veel over te vertellen na 9 uur.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6 Jouren en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest. 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file. 25 minuten vertraging.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Dames en heren, de daluren beginnen.
16: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
18: De tijd vliegt als het gezellig is. En dat is het op GPR Sportradio. En we gaan het zometeen hebben over de US Open. Iedereen is daar nu slapen, maar er zijn prachtige verhalen te vertellen. Gaan we zometeen hier doen.

0: Als je wil weten waar het in de sport over gaat, dan luister je naar GPR Sportradio en ben je helemaal bij. En kun je straks ook bij het koffieapparaat op het werk gewoon meepraten over alle zaken die ertoe doen op sportgebied. Goedemorgen. De ochtendshow, het laatste uur. Wij hebben een verhaal over Arsenal. Dat heeft een zwaar bevochten zege geboekt op Aston Villa. Het werd maar 0-1 op Villa Park. Het was voor Mikel Arteta een speciale wedstrijd. Hij is alweer voor de 250ste keer coach geweest van Arsenal. Afgelopen jaar kampioen geworden natuurlijk. Hè. En nog even een Nederlands tintje. Ian Maatsen had bij Aston Villa een basisplaats. Dan de Formule 1. De coureurs maken zich na een weekend rust alweer op voor de Grand Prix van Italië. Ja, de race op het iconische circuit van Monza is de eerste van de laatste Europese doubleheader van het seizoen. Ja, alle ogen zullen dus weer gericht zijn op de prestaties van Max Verstappen en zijn concurrent en op dit hoge snelheidscircuit. En dan opvallend beeld. Neymar heeft een eerbetoon gebracht aan Memphis Depay. Twee zijn goed bevriend. En de Braziliaanse sterspeler droeg zondag tijdens de wedstrijd van zijn club Santos een hoofdband. Ja, van de Nederlandse international. Santos won het duel trouwens met 1-0. En Neymar en Depay zijn goed bevriend. Het is een soort steunbetuiging voor het feit dat Depay wat in de verdrukking is gekomen in Brazilië. Hij is van plan het hele seizoen een hoofdband te dragen. Nou, ik vind het bij Depay al geen gezicht. Dus ik hoop dat Neymar dat niet heel lang blijft doen.
1: Ja, en dan hebben we nog een nieuwtje uit de Spaanse competitie. Daar heb je natuurlijk Lamine Yamal, een geweldige voetballer. Die heeft een bijzondere mijlpaal bereikt gisteravond. Hij won natuurlijk met 5-2 met Barcelona en scoorde daarbij 2 keer. En dat was zijn 50ste doelpunt voor de club. En daarmee werd hij niet alleen de jongste speler ooit die deze grens voor Barcelona bereikte, maar ook voor eigenlijk alle clubs in de top 5 competities. Dus een hele bijzondere mijlpaal.
0: Ja, eerder 50 doelpunten halen dan je rijbewijs. Dat gebeurt niet veel.
1: Ja.
0: We beginnen deze dinsdag op veel plaatsen rustig. Helemaal droog is het niet overal. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar een beetje af. Maar verder wordt het vandaag een hele vriendelijke dag. 20 graden en vanmiddag is het overal droog.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Dat is waar je naar luistert. En dat doe je altijd, omdat je natuurlijk van het laatste nieuws het eerst op de hoogte wil worden gebracht. En dat gebeurt bij ons. De US Open is begonnen. En dat zullen we weten ook. Prachtige tennistoernooi. Een van de Grand Slam toernooien heeft nu al eigenlijk zoveel bladzijden opgeleverd dat we al het eerste boek zouden kunnen publiceren. Dat doen we niet. We gaan er lekker over praten. En dat doen we met Stefan Kok. Hij is de maker van de podcast De Tennistafel. Stefan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Als ik jou nou zou moeten vragen, wat is jou in de eerste dagen het meest opgevallen van de US Open? Waar kom jij dan mee? Wat is je openingsverhaal?
1: Nou, dat is mooi. Hè? Je begint al een heel boek en ik moet meteen één punt noemen. Nou, laten we dan zeggen dat Djokovic er alweer uit ligt.
0: Ja, en doet dan ook nog de oogopslag van Djokovic mee in dit verhaal?
1: Ja, het is ongelooflijk. Hij heeft nog nooit verloren in de eerste ronde in de laatste 20 jaar. En nu verliest hij dan in die, ja, in die openingsronde. En fysiek was hij gewoon helemaal op. De 39-jarige goat van het tennis eigenlijk.
0: Ja, ja, het zag er zo sneu uit. Je gunt het hem niet. En hij laat zich er niet door weerhouden om gewoon door te gaan, hè?
1: Nee, hij heeft gezegd, ik wil door tot de Olympische Spelen van Los Angeles 2028. Nou, dat is nog wel even een tijdje weg. En het is een part-time tennisser geworden. Hè? Maar goed, een part-time tennisser die nog steeds nummer 5 van de wereld is. Hij zakt nu wel uit de top 10 sinds jaren. Maar goed, het is sneu om te zien soms inderdaad. En tot tranen toe geroerd stond hij daar in die 5e set. En zijn lichaam kon niet meer. Hij stond te braken in de hoek van de baan. Zijn schouder wilde niet meer, zijn rug niet meer. Zijn energielevel was weg. En dan speel je tegen een Argentijn, Navona, die geen enkele bal fout slaat. Ja, dan word je ook niet geholpen.
0: Nee, en hoe kan je dan nog zeggen dat je ervan geniet, hè? Als je kijkt naar Djokovic en de treurnis die er vanaf straalt.
1: Ja, dat is waar. Maar er is nu een documentaire, een film, Wolf in Winter, die gaat over Djokovic. En dan kan je een beetje in zijn psyche komen. Hij heeft gewoon een beetje externe omstandigheden nodig om het vuurtje in zichzelf te branden, om te laten zien, ik kan het wel.
0: Oké. Nou goed, we hebben afscheid van hem genomen. Dat is pagina 1. We hebben het deze ochtend een beetje gehad over de Nederlanders. Dat is natuurlijk toch altijd leuk als we het hebben over een Grand Slam. En er is Nederlandse deelname. Zullen we eerst het Talon Grieks spoor er even bij pakken? Wat heb jij daar voor indruk van gekregen?
1: Ja, het was maar de vraag of Talon kon spelen. Want hij had een buikspierblessure opgelopen. En hij sloeg het grote toernooi van Cincinnati over, vlak voor de US Open. Maar goed, hij ging de baan op. En hoe? Want de eerste set won hij met 6-1. Met heel agressief aanvallend spel. Hij speelde tegen Ben Shelton. De nummer 1 van Amerika. Dus een grote last op de schouders van Shelton. De grote favoriet misschien wel voor de titel op Amerikaanse grond. Die was nerveus. Dus die moest zich een beetje settelen. Daar maakte het Talon Griekspoor gebruik van. Won die openingsset. Maar daarna was het toch wel Shelton die in zijn spel kwam. En uiteindelijk in 4 sets won. Al moet ik zeggen dat Talon in het begin van set 3 en 4 nog wel wat breekkansjes had. Hier en daar. Maar goed, de linkshandige Shelton met een machtige service werkte dat allemaal weg. En ja, het Grand Slam seizoen voor Talon is dit jaar echt dramatisch. Want hij verloor alle 4 toernooien in de eerste ronde.
2: Ja, jij hebt het net inderdaad ook over zijn blessure die hij heeft gehad. Nou kregen wij net een vraag van Joost. Waarom krijgen zoveel jonge spelers allemaal blessures bij het tennis? Bijvoorbeeld heb je natuurlijk Sinner die nu niet meedoet. Of Casper Ruud die je moest afzeggen.
1: Ja, nou ja, tennis wordt steeds fysieker natuurlijk. Dus dat is één. Ze willen maar doorspelen. Want kijk, als ik een weekje oversla, dan gaat mijn concurrent punten halen. Dus voor de spelers zeg maar van 50 tot 150, die willen eigenlijk geen enkele week missen. Want die hebben al die punten natuurlijk nodig voor de ranking. En om in de grote toernooien ook weer te komen, waar het grote geld natuurlijk ook te verdienen is. Plus, iedereen klaagt over de ballen. Elk toernooi heeft een eigen sponsor wat betreft ballen. Dan zijn ze weer wat harder, wat zachter, dus ze slijten sneller. En dat is ook wel een aanslag op die schouder. Maar vooral het vele spelen. Ik bedoel, je kan 52 weken in een jaar. Je kan 50 weken spelen als je wil.
0: Ja, er zit niet echt een stop meer op. Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, de concurrentie is moordend, hè?
0: Ja, dat blijkt wel. Ik hoop dat Joost daarmee een goed antwoord heeft op de vraag die hij ons heeft gesteld.
2: Ja.
0: Wil ik nog even naar Anouk Koevermans natuurlijk. Hè, die voor het eerst eigenlijk op zo'n groot podium staat, Stefan. Ja, verwachtte jij er iets van eigenlijk?
1: Nou, zelf verwachten ze er eigenlijk toen ze begonnen aan de kwalificaties helemaal niks van. Alles wat tegen had ik begrepen. Het brandalarm ging af in het hotel, et cetera. Maar goed, ze kwalificeerden zich wel voor de allereerste keer, zoals je zegt, voor een Grand Slam toernooi.
0: Ja.
1: En dan speel je tegen Katie McNally, de nummer 64 van de wereld. Nou, dat is op zich, hè, in een veld van 128 met al die wereldtoppers niet eens zo slecht. Ze kwam heel goed uit de startblokken. Ze speelde de eerste set heel agressief. Vooral met die voorhand veel winners. Kwam 5-4 voor. Mocht zelf serveren voor de openingsset. Werd misschien wat nerveus, ging nadenken over de stand. Ja, verprutst die game, kunnen we eerlijk zeggen wel zeggen. Ja, en toen ging het bergafwaarts. 7-5, 6-1, verloor ze die pot. Maar goed, ervaring is er, centjes zijn er. Hè, dat gaat het ook om, en dat is goed voor haar carrière. En de ervaring is er, en nu smaakt het natuurlijk naar meer. Ze is pas 22 jaar. Ze is de dochter van Mark Oevermans, oud-speler. Misschien ken je ook wel als oud-directeur van Feyenoord.
0: Commercieel directeur, en, ja.
1: Ja, en ja, dus het begin is er, laten we het zo zeggen.
2: Ja, en later vandaag spelen natuurlijk Jesper de Jong van de Zandschulp en bij de vrouwen Arantxa Rus hun wedstrijden. Wat verwacht je daarvan?
1: Eigenlijk wel veel. Ik verwacht eigenlijk gewoon 3 overwinningen. Want Botik speelt tegen Jan Chowinski, een 30-jarige Brit. Nou, die moet hij gewoon pakken met zijn status. En Botik speelt altijd wel goed in New York. Haalde een keer een derde ronde. Bij zijn debuut haalde hij zelfs een keer de kwartfinale. En is in goede vorm. Jesper speelt tegen Francesco Passaro, een qualifier, een Italiaan. Die kennen elkaar wel. Want ze speelden ook op Roland Garros tegen elkaar. Toen won Jesper in de eerste ronde. Nu is het dan wel op hardcourt. Is natuurlijk even wat anders. Jesper houdt heel erg van het gemalen baksteen. Haalde ook 4e ronde op Roland Garros. Maar ik denk dat Jesper dat wel kan winnen. En Aranske Rust staat voor haar 10e deelname alweer daar in New York. En zij neemt het op tegen een wildcard-speler uit Frankrijk. Leo Lia Jean-Jean. En dat is de nummer 127 van de wereld. Dus dat is op zich ook wel een goede loting.
0: Dankjewel, Stefan, voor jouw bijdrage. We gaan je zeker van de week nog een paar keer bellen om te vragen wat je van dingen vindt. Dankjewel voor je hele heldere uitleg. En laten we hopen, daar hou ik je ook aan. 3 overwinningen, hè, vanavond. Dus we hebben morgen een hartstikke leuke ochtend als het aan jou ligt.
1: Ik hoor het wel.
0: Oké, dankjewel. Stefan Kok was dit. Hij is maker van de podcast De Tennistafel.
3: GPR Sportradio. I could

0: Sportradio. Sportradio.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
12: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
18: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
1: Sportradio.
0: Nieuws, headlines.
19: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan het in te leveren, meldt RTL Nieuws. Vanaf 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. En na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders.
0: GPR Spotradio. Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrithuis de 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek. 2 kilometer file.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen, onze relatie is prima. Die tussen Fabio Quartararo en Yamaha niet. En hoe dat nou precies zit, we praten hier zo meteen bij. Hier op GPR Sportradio.

0: Heerlijk dat je met ons de dag wil doorbrengen. En wij zijn GPR Sportradio. En we praten hierbij over het sportnieuws. En we duiden datgene wat bij jou thuis daar of in de auto eventueel vragen zou kunnen oproepen. Vragen over relaties, die doen het altijd goed. En er wordt een beetje gestampvoet op dit moment in de MotoGP. En de man die aan stampvoet is Fabio Quartararo en zijn team Yamaha. Ze staan een beetje tegenover elkaar. Ja, er is eigenlijk zoiets van, nou, ik help jou niet langer omdat ik iets niet mag, namelijk testen. Tenminste, Joey Litjes, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een beetje het verhaal. Twee hele volwassen mensen die heel vervelend tegen elkaar doen.
1: Precies dat eerste wat je eigenlijk ook al aangeeft. Dat twee volwassen partijen. Hè, de ene wereldkampioen, Fabio Quartararo. En uiteraard grootmacht Yamaha. Die ja, toch wel weet hoe ze eigenlijk met situaties om zouden moeten gaan. Maar ja, ze zitten wel beide in de hoek waar de klappen vallen. En ze lopen elkaar een beetje tegen te stribbelen met, ja, jij mag niet meer met de nieuwste updates rijden. Je levert geen input meer. Ja, en dat gaat gepaard met grote salarissen. Het rommelt. Heel eerlijk, een schande voor beide partijen. Alleen maar verliezers.
0: Maar waar komt dit vandaan? Want hij gaat weg, hè, bij deze partij. Tenminste, dat weet jij, maar dat, zo heb ik dat begrepen. En daar zeggen ze, nou, dan hoef jij dit niet meer en dit niet meer te doen. En daar baalt hij van. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal, toch?
1: Ja, nou kijk, het zit zo. Belangrijk om hierbij te weten is dat Fabio Quartararo 2 jaar geleden tekende die bij voor nog een keer 2 jaar. Uh-huh. En dat was een verrassing, maar goed, het salaris, 12 miljoen per jaar, is daarmee de best betaalde MotoGP-coureur op dit moment. Althans, wat salaris betreft, basissalaris. Toen gaf hij wel aan, ik wil wel progressie zien. Nou, Yamaha die werkt knijterhard, maar het levert weinig resultaat op. En daarop heeft Fabio Quartararo aangegeven dat, ja, goh, ik ga mijn hel ergens anders zoeken. Ik ga naar Honda. Dat is een gewaagde keuze. Maar ja, dan ga je naar de grote concurrent van de Japanners onderling. Yamaha, Honda, ja, dan is het vragen om argwaan natuurlijk. En aanvullend daarop is, 2027 komt er een nieuw reglement. Alles gaat op de schop. We gaan van de 1000 cc naar de 850 cc. Nieuwe motoren, minder winglets, minder technische snufjes. Het wordt totaal anders. Zelfs andere banden. Dus alle informatie die ze nu al aan het testen zijn, ja, die wil je eigenlijk de kaart op de borst houden. Ja. En niet laten zien aan de concurrent.
0: Ja, en hij is nu de concurrent die je eigenlijk in huis hebt. Dus dit is een hele heldere uitleg eigenlijk voor een punt waarop je zou zeggen, ja, laten we maar stoppen met elkaar. Maar ja, dat kan ook niet natuurlijk.
1: Nee, kan niet. Onmogelijk. Je begint een seizoen en dan ben je er ook echt aan verplicht om dat af te maken. We zien bijvoorbeeld in de Formule 1 wel eens gebeuren dat ze een rijdelwissel doorvoeren. Nou, vergeet het, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. Want dan komt de grootmacht Dorna, Liberty Motorsports, ook al genoemd. Daar komt een grote fabrikant. Ja, nee, joh, dat is onmogelijk. Gaat echt niet.
0: En normaal gesproken heb je wel eens zaken waarin je kunt spreken over een win-win situatie. Maar dit is een lose-lose, hè? Want ja, je hebt hier eigenlijk beide niks aan.
1: Beide niets, want Yamaha ontwikkeling loopt achter. Heeft het heel moeilijk, maakt te weinig progressie. En dan mis je, ze hebben maar 4 coureurs die echt daadwerkelijk op snelheid zijn om die motorfiets te ontwikkelen. En 1 daarvan die gaat weg. Dus die gaat niet testen. Dus daarmee loopt Yamaha achterstand op de ontwikkeling die ze zo hard nodig hebben. En Yamaha is eigenlijk gewoon, Fabio Quartararo heeft gewoon in mijn ogen imagoverlies, want ja, hij is gewoon nergens meer te bekennen, joh. De laatste wedstrijd afgelopen weekend wordt hij gewoon laatste. Ja. Ja, zijn motivatie is ver te zoeken. En de vraag is dan maar, hoe komt hij daar weer uit? Want ja, MotoGP is altijd zo onder druk presteren. Zie dan maar eens uit te komen.
2: Ja. Ja, en dan, je had het net over de laatste race. Nog iemand die aan het kwakkelen is een beetje. Francesco Bagnaia, de wereldkampioen van 2022 en 2023. Die weer DNF'de, weer niet goed qua resultaat. En die zegt zelfs, ik zie geen uitweg. Ja, hoe zie jij dat voor je?
1: Nou, die heeft voor zichzelf een uitweg gevonden. En die gaat ook naar een vergelijkbare situatie. Mm-hmm. Die gaat nu bij het fabrieksteam van Ducati, maar gaat naar het fabrieksteam van Aprilia. En dat zijn dan Italiaanse fabrikanten. Dus dat is een vergelijkbare cocktail, om het zo maar even te zeggen. Dus ook Francesco Bagnaia krijgt niet meer de ondersteuning die hij eigenlijk zou moeten hebben in een fabrieksteam. Ja, en dan krijg je een motivatie-issue. Maar bij een Italiaan is dat net even wat anders. Ja. Die gaan daar echt met de pet naar gooien. En dat is laconiek, lichaamstaal, motorfiets platleggen. Ja, dat is gewoon schandalig. Vergelijkbare situatie, maar ja, ik moet zeggen dat... ik heb wel de indruk dat Ducati toch nog wel altijd koestert wat Bagnaia doet. Want ja, Ducati is wel 2 keer wereldkampioen geworden met een Italiaan, Bagnaia. Dus daar ligt iets beter. Maar tegelijkertijd, het zijn Italianen, het is een spelletje. Het is heel, heel sneaky, zeker. Ja,
0: dat is het zeker. Nou, we hebben weer even een mooi inkijkje gekregen, Joey, in de MotoGP. Dit is vast niet het laatste verhaal wat verteld wordt. Dus we hebben je nummer, we weten je vinden.
1: Check, komt goed. Dankjewel.
0: Joey Litjes, hij is onder meer voor Ziggo Sport commentator bij de MotoGP. Dankjewel Joey en tot de volgende.
1: Graag gedaan. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: my kind.
1: In Excess en Need You Tonight. Tonight zijn wij er ook weer. En dan gaan we weer prachtige live sport volgen natuurlijk. Hier bij GPR Sport Radio. Dat hebben we gisteravond ook gedaan. En dat heeft mooie radio opgeleverd. Blijf lekker naar ons luisteren. Laat dat duidelijk zijn. We zijn er altijd 24 uur per dag. 7 dagen in de week. We zitten in een bijzondere periode als het gaat om het voetbal. Want we zitten in de transferperiode. En dat is altijd buitengewoon spannend. En veel laatste momenten nieuws. En morgenochtend, dan kunnen we het in elk geval hebben over de landen om ons heen. Want daar sluit hij al vanavond, hè?
2: Ja, dus bijvoorbeeld in Engeland, nou, daar staat echt nog wel het een en ander te gebeuren. Dat belooft altijd heel veel hectiek.
1: Veel huren overeenkomsten altijd.
2: Ja, dus en dan kunnen we het morgen natuurlijk gaan hebben over de Engelse transfers.
1: Ja. En de Nederlandse die nog eventueel op stapel staan. Praat onder meer met Frank Schouten. Hij is zaakwaarnemer hier in Nederland. Van diverse spelers. Spelersmakelaar dus ook. En hij geeft ook antwoord op de vraag waarom spelers in Engeland zo ontzettend duur zijn geworden. Als ze van club 1 naar B gaan. A naar B. Even nog laatste nieuws eigenlijk. Bij Feyenoord wordt het steeds leger in de spits. Want nu heeft Feyenoord ook Kasper Tengstedt verkocht aan Toulouse. En ze hebben natuurlijk een gesprek, verregaande gesprekken over Ueda met Lille. Toulouse betaalt 4 miljoen euro en eventuele bonussen voor het Tengstedt die geen pot heeft kunnen breken in de Kuip. En het wordt steeds leger eigenlijk in de spitspositie. Er zijn er nu nog 2 over. En dat zal dus toch wel betekenen dat Feyenoord op zoek zal gaan naar een spits. Een oud-spits van Feyenoord is Santiago Jiménez. Die heeft wel een nieuwe club gevonden, maar komt niet terug naar Feyenoord. Gaat naar FC Porto. Hij ging ooit van Feyenoord, succesvol als hij was, naar AC Milan. Dat is niet geworden wat hij ervan verwachtte. Beide kanten niet. En nu wordt hij verhuurd voor 1 jaar naar de club waar Farioli, de oude Ajax-trainer, op dit moment de coach is. En dan hoopt hij dus ook zijn eigen carrière een nieuw leven in te blazen. En dan, we hadden het er gisteren ook al even over, dat Cody Gakpo waarschijnlijk een hele spectaculaire transfer zou maken. Ook voor vele miljoenen. Hè, van,
2: 100 geloof ik.
1: Ja,
2: bizar.
1: Van Liverpool naar Manchester City. Maar dat lijkt nu toch van de baan. Hij lijkt bij Liverpool te gaan blijven. De clubs hebben wel onderhandeld, maar ze zijn er gewoon niet uitgekomen. Dat blijkt dan toch ook nog te kunnen. Partijen liggen te ver uit elkaar voor de voorwaarden van de transfer om daaraan te voldoen. Dus er komt voorlopig een einde aan de gesprekken. Het zou zomaar kunnen dat dat vandaag nog vlot getrokken wordt. Maar op dit moment is het een status quo. En lijkt het er dus op dat Gakpo gewoon bij Liverpool gaat blijven. Ondanks dat er natuurlijk al nieuwe aankopen zijn gekomen. Dan nog een aankoop ook bij Willem II. Willem II heeft de selectie versterkt met Thijs Muller. Dat is een 19-jarige middenvelder die van FC Eindhoven komt. En voor 3 seizoenen heeft getekend. Vind ik wel opvallend dat deze jongen komt. Omdat ze waren vooral toch, dacht ik, op zoek naar wat routine. En dan, Karim Benzema is vrij. En is weg bij Al Hilal, want daar moest hij vertrekken. 38 jaar, oudspits van Real Madrid. Ja, hij kan natuurlijk nog altijd makkelijk scoren. Dat zou wat zijn voor de Nederlandse competitie. Misschien moet Feyenoord eens aan hem denken. Ja, hij speelde pas sinds februari voor deze club Al Hilal. Hij is wel al wat langer natuurlijk in Saoedi-Arabië. Al Ittihad heeft hij lange tijd gespeeld. Ollie Watkins is bij Al Hilal zijn opvolger. Kostte maar een slordige 60 miljoen euro. Het spitsje van Aston Villa. Ja, en Benzema is als het ware gewoon ingeruild. Dus ik neem aan dat hij niet gaat stoppen, Karim Benzema. Dus hij is nog ergens te verkrijgen. Het is alleen even de vraag wat hij aan salaris moet verdienen. Maar Ajax is nog wel eens op zoek toch naar...
2: Ja, maar ik weet niet of ze dat kunnen betalen.
1: Nou, die hebben al spitsen genoeg, denk ik. Ja. Nou, dat zijn een beetje de op dit moment laatste transfernieuwtjes die er zijn. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar morgen maken we er balans op. En dan hoor je van ons wie er allemaal komt.

0: We zijn er bijna doorheen door deze ochtend op de 1e september. Rick van Veldhuizen is er zometeen. En dat is direct na het nieuws van 10 uur. Fijne dag verder. Wij zijn er morgen weer met deze ochtendshow.
1: Tot morgen. GP.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vanwege de veiligheid mag niemand over Asselt meer in, melden Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht, zijn al een paar mensen opgepakt. Er zouden nog verdachten in een maisveld zitten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. Ja, maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
16: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
24: Hé, wat doe jij nou?
23: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
25: GPR Sportradio.
26: Sportradio.
25: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
27: Goedemorgen, dinsdag 1 september 2026, dag 4 van GPR Sportradio met zometeen Sjoerd Moussou. Hij is voetbalverslaggever bij het AD en natuurlijk gaat het over de FIFA en Infantino in het bijzonder.

0: feiten van de broertjes Gibb. Deze Paying the Price of Love. Goedemorgen, daar zijn we weer.
1: GPR Sportradio.
0: Later in dit uur ga ik praten met Sjoerd Moussou. Hij is voetbalverslaggever bij het AD. En we hebben het over de FIFA en natuurlijk Gianni Infantino. Hij heeft daar gisteren een stuk over geschreven in de krant. En ja, daar willen we toch nog even het nodige over weten. Want het is op zich een interessant onderwerp waar we ons aan zouden kunnen branden als Nederland. Dan nog even wat korte sportfeiten. Donjo Malen is ongelooflijk begonnen aan het Serie A seizoen. AS Roma won gisteravond met 0-4 tegen Lecce. Dan Malen maakte de eerste twee goals en gaf ook nog de beslissende paas bij de derde. Nou, dan gaan we even resumeren. Vorige week had Donjo Malen een hattrick. Gisteren had hij twee goals, dus na twee competitiewedstrijden 5 doelpunten. En Martin de Roon maakte in dezelfde wedstrijd zijn debuut voor AS Roma. Als Xabi binnenkort zijn eerste oranje selectie moet gaan samenstellen, dan kan hij in ieder geval niet zeggen dat Malen niet in vorm is. Ja, toch raar dat hij zo slecht presteerde in Amerika tijdens het WK. Je ziet maar wat er dan kan gebeuren als hij kennelijk gestimuleerd wordt op een betere manier. Ajax die is nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens Sky Sports hebben de Amsterdammers overeenstemming met Sunderland over de huur van Simon Andringa. De 24-jarige international van Ivoorkust kan op beide flanken spelen. Sunderland betaalde vorig jaar nog 24 miljoen voor hem, maar hij wist daar niet door te breken. Ajax liet gisteren ondertussen ook nog even Yuri Regeer naar Werder Bremen gaan en Maher Carrizo naar FC Kopenhagen vertrekken. Dan een bericht van waarschijnlijk Ajax liet gisteren ondertussen ook nog even Yuri Regeer

tegen de nummer 9 van de wereld. En dat is Ben Shelton. Eerste set was helemaal voor Griekspoor. 6-1. Maar ja, goed, daarna draaide alles om. Shelton won 6-1, 7-6, 6-2. En daarmee ligt Griekspoor er opnieuw in de eerste ronde uit. En dat is inmiddels een pijnlijk rijtje. Australian Open, eerste ronde eruit. Roland Garros, eerste ronde eruit. Wimbledon, eerste ronde eruit. En nu de US Open, eerste ronde eruit. 4 Grand Slam Finals in 1 seizoen en 4 keer geen tweede ronde. Hij kwam overigens niet helemaal fit naar New York. Een buikspierblessure kostte hem zijn laatste voorbereidingstoernooi. Voor Nederland zijn vandaag nog Botek van der Zandschulp, de talentvolle Jesper de Jong en een rangsta Rus die eventueel interessant kunnen gaan zijn in New York. We gaan het meemaken en als je er meer over wilt weten, dan zul je dat zeker hier horen bij jou, GPR Sportradio 24/7, het laatste sportnieuws.

0: persoonlijk een van de allerlekkerste van Earth, Wind & Fire. And love goes on.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, het is Monza-week momenteel. En gisteren spraken we er al over tijdens onze podcast F1 aan tafel, opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. En sinds gisterenmiddag om 16:30 staat de boel online. Dit weekend dus de Grand Prix van Italië. En een van de verhalen van de afgelopen weken was natuurlijk de opvallende contractgolf. Eerst was dat Max Verstappen met zijn team Red Bull. Die legt hem vast tot eind 2030. Hé, daar is ineens Lando Norris met McLaren. Tot minimaal eind 2030 vastgelegd. En gisteren hebben we daar bij F1 aan tafel uitgebreid over gesproken. Want er zit een interessante vraag onder. De vraag is: waarom kwam dat langdurig contract van Norris juist nu? Was McLaren al lang zeker dat Norris de man voor de toekomst was? Of niet?

0: nog beschikbaar zou komen. Maar nee, die tekende uiteindelijk bij Red Bull. Nou goed, dat hebben we dus gisteren uitgebreid besproken in de podcast F1 aan tafel.
1: Maar denk je dat ze nog bij McLaren hebben zitten wachten op Verstappen?
2: Nee. Nee, omdat deze deal is zo snel rond. Het is niet zo dat de managers van beide teams elkaar de dag na Max hebben gezegd. Nou, nu moeten we dus...
3: Nee,
2: dus
3: je hebt geluk. Nee,
0: nou, ik denk eerder dat de jas die eerder was uitgegaan dan
4: ik denk, ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Niet per se contractverlenging aan zich, maar de duur. Ik denk, stel, de kans was heel klein geweest. Max ging er misschien wel heen in plaats van Piastri. Hadden ze Norris nooit zo lang contract gegeven. Want ja, we weten, als je naast Max zit, ben je gewoon eigenlijk de lul. Moet je gewoon twee stappen meer doen. Al ben je wereldkampioen.
2: Ja.
4: Dat risico zou McLaren niet nemen. Want ze hebben dan eigenlijk hun nieuwe nummer 1 rijder. Dus daar hebben ze denk ik meer op gewacht de duur van het contract.
0: Ja, het was Max Kubot in de laatste aflevering van F1 aan tafel. De podcast die gisteren om 16:30 online is gegaan. Wil je hem beluisteren? Dan kan dat via gprsportradio.nl. Jouw eigen favoriete podcast app. Of anders kan je hem ook nog bekijken via Kijk. En dan kan je ons allemaal zien zitten. En dan zwaaien naar elkaar. Het is Sjoerd Monsou die wij zometeen aan de telefoon hebben. Hij is voetbalverslaggever bij het AD. En hij kan ons alles vertellen over de situatie. Hoe zit het dan met de KNVB, de FIFA en Gianni Infantino? Dat straks hier.

0: Twee dagen na de zondag hebben wij het over het Kyrie Eleison.
1: Ja.
0: Voor die mensen die nog wel eens naar de kerk gaan, die weten precies wat het is. Maar ga je daar niet mee vermoeien. Wij zijn immers een sportzender. Wij heten GPR Sport Radio, dag nummer 4. Dat we vol trots hiermee bezig zijn. En zelfs de grootste mopperaars op het gebied van radio praten zelfs lovend over waar we mee bezig zijn. Dat is mooi om te horen. Nou, Monza weekend natuurlijk. Dat gaat toch wel iets worden waar we met z'n allen voor gaan zitten. Want Monza is een interessant circuit. De leider in het wereldkampioenschap voor de F1 is natuurlijk Kimi Antonelli. Hij is Italiaan. Hij is de rijder van Mercedes. Hij rijdt op zijn thuiscircuit, namelijk op Monza. En hij begint daar waarschijnlijk helemaal achteraan. Mercedes zet bij Antonelli een volledige nieuwe power unit erin. En daarvoor krijgt Antonelli een gridstraf. Toto Wolff zegt dat de berekeningen aangaven dat Monza daarvoor de beste plaats is. De computer says yes. Graag toch? Maar luister even, Toto. De nationaliteit van Kimi Antonelli is toch Italiaans? Ja, zegt Toto Wolff. Maar daar houdt de computer geen rekening mee. Dat is toch raar? Dat ding is totaal ongevoelig hiervoor. Antonelli heeft na 12 races 242 punten. Dat is 59 punten meer dan George Russell en Lewis Hamilton. En Max Verstappen staat op de 6e plek. Ja, ruimschoots achter met 112 punten. Woehoe, dat kan nog wat brengen, dat kan nog wat geven. Hoe dan ook, het zal een inhaalrace worden. Ja, ik denk persoonlijk zelf, voor iedere jongeling. En dat zagen we ook destijds bij Max Verstappen. Max vond het ook heerlijk om vanuit de pit te moeten starten en dan echt iedereen te mogen inhalen. En dan had hij weer het gevoel dat hij zijn kaart zat en dat hij echt leuke dingen kon gaan doen. Dus ik denk dat Kimi Antonelli niet heel veel anders is. Maar goed, probeer jij maar eens even vanuit helemaal achteraan te kijken of je nog even helemaal vooraan kunt komen. Dus ja, het kunnen spannende uitslagen worden en je snapt het al. GPR Sport Radio is er natuurlijk volledig bij. Olaf Mol zal je zeker van commentaar voorzien. Dat blijft je altijd hier horen als je blijft luisteren naar GPR

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Schat?
7: Hm?
6: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
7: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal. 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Deze week bij HEMA. Vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting. Op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding. En,
20: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's...
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
27: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem aan de grens, 2 kilometer file door de controles, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhulde en Nijkerk, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: We hebben het er al een paar keer over gehad, maar hij komt eraan. AD voetbalverslaggever Sjoerd Mossou. Hij legt ons helemaal uit hoe het zit met de KNVB en de strijd tegen de FIFA. En in bijzonder tegen Gianni Infantino. Dat straks hier
3: bij GPR Sportradio.

0: Imagine Dragons en Thunder. En als donderslag bij heldere hemel ging ineens de KNVB de strijd aan met de FIFA en Gianni Infantino in het bijzonder. Daar wordt al de hele tijd flink over gesproken. Gisteravond ook bij VI Insight hadden ze er ook een mening over. En toch is het even handig om te praten met iemand die dat allemaal even op een rijtje heeft gezet. Gisteren in een artikel in het Algemeen Dagblad, het AD. Hij is daar voetbalverslaggever, Sjoerd Bossou. Tegelijkertijd ook documentairemaker en doet echt heel veel dingen op het gebied van voetbal. Maar ja, hoe zit het nou precies?
1: Ja, je kunt hier natuurlijk de muis tegen de olifant in zien. Hè? Wat hebben wij nou als klein landje te vertellen in de wereld?
0: Exact.
1: Je kunt ook zeggen, het is best wel dapper dat de KNVB hier gewoon een heel duidelijk standpunt inneemt. Ten eerste zeggen zij, wij willen Infantino hoe dan ook weg hebben als baas van de FIFA. Maar, zeggen ze, dat is eigenlijk niet genoeg. Je moet eigenlijk die hele FIFA ondersteboven keren en een heel nieuw bestuursmodel toepassen. Omdat anders raak je van de regen in de drup, dan komt er weer een nieuwe Infantino. Ja? En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Nou, dat is in de kern samengevat wat de KNVB stelt. Daar zijn ze niet de enige in. Er zijn meer Europese landen die er zo over denken. Maar ze nemen wel een soort voortrekkersrol.
0: Maar Blatter was natuurlijk ook geen heilige. Die moest per se weg, want daar kleefde heel veel aan. Het lijkt erop alsof zeg maar, die poging om hem weg te krijgen en schoon schip te maken bij de FIFA er uiteindelijk maar toe heeft geleid dat het alleen nog maar erger is geworden.
1: Maar dat is dus exact waarom de KNVB zegt, Infantino wegsturen is eigenlijk niet genoeg. Want de bestuurscultuur bij de FIFA, die houdt eigenlijk in stand dat je een soort alleenheerser krijgt. Die veel te veel macht heeft en die eigenlijk met een hele simpele formule, namelijk zoveel mogelijk geld betalen aan die 211 bonden, aangesloten bonden, blijft die alleenheerser steeds aan de macht.
0: Ja.
1: Dus deze cultuur, deze structuur, die nodigt eigenlijk uit tot alleenheerschappij, tot machtsmisbruik. Ja. Dat is onder Blatter inderdaad gebleken, precies wat jij zegt. En dat is onder Infantino nu precies hetzelfde. En exact daarom zegt de KNVB, stuur niet alleen Infantino weg, maar zorg er ook voor dat die FIFA totaal anders georganiseerd wordt.
0: Ja, maar Infantino, dat klinkt als een Italiaanse naam, maar hij is toch echt een Zwitser. Misschien vanuit het Italiaanse kanton, dat weet ik niet helemaal. Maar die Italianen hadden vroeger altijd de gedachte, verdeel en heers, geef de mensen wat ze willen, geef ze brood en geef ze spelen. Dus wat deden zij? Dan reikten ze hier wat uit, reikten ze daar wat uit en waren de mensen tevreden. En dan, ja, wiens brood men eet, wiens woord men preekt, was dan uiteindelijk het credo. En uiteindelijk doe je er helemaal niks meer tegen. Want die Infantino heeft het natuurlijk heel handig gedaan met Zuid-Amerika, met Azië, nou noem maar allemaal op.
1: Zeker. Kijk, er zijn 211 aangesloten bonden bij de FIFA en die hebben allemaal één stem. Dus Nepal heeft net zoveel stemmen als Nederland.
0: Ja.
1: En noem maar wat, welk Caribisch eiland je ook kunt bedenken, die hebben net zoveel zeggenschap als Nederland.
0: Curaçao.
1: Dat zorgt ervoor. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar als je dan dus zo'n 106 landen achter je krijgt en die geeft je allemaal genoeg geld,
0: ja
1: dan word je vanzelf weer herkozen. Zo simpel werkt dat hele model. En daarom is het ook vrij simpel. Je moet gewoon zorgen dat je die kleine bonden, dat je die tevreden houdt, dat je die steeds ieder jaar genoeg geld kunt uitkeren. En dan zal iedereen op jou blijven stemmen.
0: Ja, want hoe zit het nou precies eigenlijk? Wat is nou de bedoeling? Men is allemaal boos op Infantino om uiteindelijk bij elkaar te komen en dan bij voorkeur zonder Infantino om vervolgens hem eruit te flikkeren en vervolgens dan weer een beter soort FIFA op te stellen en dan weer verder te gaan in 2028. Wat is nou precies de timeline? Wat moeten we nou gaan verwachten?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. In maart volgend jaar zijn de nieuwe FIFA-presidentsverkiezingen.
0: Ja.
1: Dat is over een maand of, wat is het, 5-6.
0: In Rabat.
1: Op 18 november, uiterlijk, moet er een nieuwe kandidaat zijn. Een alternatieve kandidaat voor Infantino. Ja. Komt hij er niet, dan wordt Infantino automatisch herkozen als president in maart. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je voor die 18 november, dan is de deadline, op zijn minst een alternatieve tegenkandidaat hebt.
0: Ja.
1: Daar wordt momenteel hard aan gewerkt door alle Europese bonden. Er wordt hard gewerkt om bijvoorbeeld de huidige voorzitter van de CONCACAF, dat is de Midden-Amerikaanse regio, om die voor te dragen als opponent van Infantino. Maar dan nog heb je haast. Want er zijn eigenlijk maar daarna zijn er nog maar een paar maanden te gaan. En je moet de hele wereld overreizen om al die stemmen te winnen van al die kleine landen. Je moet iedereen nog overtuigen
0: dat ze op jou
1: gaan stemmen. Dus dat wordt een hele spannende race, voorzie ik. Maar het gaat er uiteindelijk om dat straks bij de verkiezingen in maart, dat er dan een meerderheid is voor een andere kandidaat van Infantino.
0: En toch snap ik het niet. Kijk, er zijn heel veel Europese bonden die zoiets hebben van, weet je wat, kaarten voor de borst. We zeggen er even niks over. We laten het even gebeuren. En we laten nu op dit moment Nederland het vuile werk doen. En dan kom ik een beetje terug bij, ja, misschien een naamgenoot van jou, Sjoerd Sjoerdsma. Niet geheel onbekend in de politiek. Die trok een grote broek aan richting China. Uiteindelijk wordt hij dan, komt hij terecht in het kabinet. Moet dan toch een beetje de boel bij gaan lopen stellen. Je weet dat je dit gewoon never nooit kan volhouden natuurlijk, of wel?
1: Nou, dat ligt eraan. Kijk, blijkbaar heeft de KNVB er vertrouwen in dat Infantino gaat sneuvelen. Want anders zouden ze deze stap denk ik niet gezet hebben. Kijk, afgelopen week is er in Europa, bij de loting van de Champions League onder andere, zijn er heel veel vergaderingen geweest tussen alle topbestuurders in Europa. En het is geen toeval dat een paar dagen later de KNVB met deze stellingname komt. Ik mag aannemen dat ze in ieder geval vertrouwen hebben dat Infantino gaat sneuvelen. En die kans is natuurlijk ook wel realistisch. Hè? Je moet de power van Europa in de wereld ook weer niet onderschatten. Alle rijke, succesvolle bonden zijn ongeveer aangesloten bij de UEFA. Die trekken nu vrijwel collectief ten strijde tegen Infantino. Dan vorm je natuurlijk wel een sterk machtsblok. Dus je staat niet helemaal alleen. Het is wel zo dat als je verliest, dan kom je samen met een heleboel andere Europese landen wel in een hoek te staan dat je niet meer hoeft erop te rekenen dat
0: geen WK's, Nederland bijvoorbeeld niks.
1: Een jeugd-WK, een vrouwen-WK, dat kun je vergeten.
0: Dat kun je vergeten, ja, voor eeuwig en voor altijd. Ja. Maar jij bent ervan overtuigd dat de KNVB een sterke zaak heeft? Dat de KNVB denkt, wacht even.
1: Nou, nee. Als ik het nu moet inschatten, is de kans dat de Infantino verliest, schat ik die in als 50-50. Dus ze nemen in zekere zin een risico. Maar ik vind ook, kijk, er is heel vaak kritiek geweest op de KNVB. Ze waren te afwachtend, te apathisch. Ze namen nooit een keer stelling. Niet over Qatar, niet over Trump, niet over Infantino. Nu doen ze dat wel. En dan vind ik het ook flauw om te zeggen, nu is het ook weer niet goed. Ik vind het op zijn minst dapper dat je staat, dat je durft uitspreken waar je voor staat in dit dossier. En dat hebben ze nu gedaan. Ja, dat kan betekenen dat je er uiteindelijk als verliezer uitkomt. Maar ik denk dat je met het machtsblok Europa een hele goede kans maakt om Infantino te wippen.
0: En het resultaat is ook eveneens 50-50, neem ik aan dan. Hè? Dus of je het wel of niet gaat verliezen.
1: Ja, kijk, het is allemaal afhankelijk van die tegenkandidaat. Dat is echt stap 1. Er moet een goede kandidaat komen en heel snel, want in ieder geval voor 18 november. En pas dan kun je echt goed inschatten, oké, hoe gaan nu de hazen lopen?
0: Wat ik ook een raar verhaal vond, is dat dan Nederland inbrengt. Ja, het was in 1928 bij de Olympische Spelen van toen in Amsterdam, dat alle sportbonden bij elkaar waren. En toen hebben we voor het eerst kunnen bepalen dat we een WK voetbal kunnen gaan houden. En een eeuw na dato kunnen we dit soort dingen toch weer een keer opnieuw gaan doen. Het ijs gaan breken voor iets nieuws, voor iets anders, voor verandering. Heel bijzonder deze historische ingeving.
1: Ja, dat is allemaal een beetje bijzaak natuurlijk. Dat is allemaal een beetje symboliek. Daarmee proberen ze nog een soort van mooie draai te geven aan dit idee. Ik vind het inderdaad allemaal bijzaak. En dat doet er allemaal niet zoveel toe wat er 100 jaar geleden gebeurd is. Ik vind het ergens wel dapper dat de KNVB dit doet. Althans, ik ben blij dat ze in ieder geval een keer uitgesproken zijn over een principiële kwestie, want dat is het.
0: We gaan het zien, Sjoerd. Dankjewel voor je heldere uitleg. Sjoerd Moussou van het AD, voetbalverslaggever al daar. Ik dank je wel voor jouw bijdrage en nog een fijne dinsdag.
1: Helemaal goed, hetzelfde.

maakte muziek in de jaren 60, 70. Grace Slick en haar band Starship, ook in de jaren 80. We Built This City. Dit klinkt wel heel spannend. Klinkt een beetje alsof je zit te luisteren naar de Transformers. We gaan even kijken, en dat proberen we zo vaak mogelijk te doen in de ochtendshow. Te kijken naar een x-aantal jaren geleden, wat gebeurde er toen op deze dag. Bijvoorbeeld, wat gebeurde er op 1 september 2001? Als ik me niet vergis was dat een zaterdag. 25 jaar geleden, wat gebeurde er toen op sportgebied? Nou, toen keken we allemaal naar de wedstrijd Ierland tegen Nederland. WK-kwalificatie was in Dublin. Oranje van Louis van Gaal moest eigenlijk gewoon winnen om uitzicht te houden op het WK van 2002. Maar ja, Ierland kwam met 10 man te staan. Nederland had Van der Sar, Jaap Stam, De Boer, David Seedorf, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy. Een selectie waar je nu nog steeds van kunt watertanden. En wat gebeurde er? Jason McAteer in de 68e minuut scoorde 1-0 voor Ierland. Einde verhaal. Nederland miste het WK in Japan en Zuid-Korea. Ik heb trouwens in 2002 heerlijk relaxed naar het WK kunnen kijken. Want ja, er zat geen druk op natuurlijk. Hè? Dan voelt het ook gewoon een stuk relaxter, kan ik je vertellen. En nog opmerkelijker is, in diezelfde wedstrijd debuteerde niemand. Maar Nederland had een ploeg op die op dat moment toch wel de allerbeste van de wereld was. En toch gingen we niet naar het WK. Een kwart eeuw later hebben we inmiddels weer een nieuwe bondscoach. Dus misschien is de belangrijkste sporthistorische les van vandaag: een prachtige lijst met spelers is nog geen prachtige.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maisveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets. En dan bewolkt met af en toe een bui.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een...

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 80.000. Wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
8: Als het goed is drijven nu de laatste buien in Nederland uit. Dan krijgen we de komende dagen weer wat beter weer. Wat minder goed ging was Tellen Griekspoor bij de US Open. Vannacht, we dachten nog dat het zo goed ging. Maar helaas, zometeen zijn reactie. GPR.

0: Het is nooit te vroeg en ook zeker niet te laat om een plaat van Metallica te horen op de radio. Nothing Else Matters. Blijft lekker.
1: GPR Sportradio. Tennis Update. Ik
0: kom nog heel even terug op Tellen Griekspoor. Niet om het verhaal van het vorige uur nog een keer opnieuw te gaan vertellen, maar omdat wij inmiddels ook nog iets van hem hebben, namelijk zijn eigen reactie. Griekspoor begon fantastisch vannacht tegen Ben Shelton. We dachten allemaal, nou, dit gaat worden. Hij won met 6-1, maar daarna kreeg hij hem om zijn oren met 3 sets tegen. En daarmee is hij dit seizoen op alle 4 de Grand Slam toernooien in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij kwam bovendien met een buikspierblessure naar New York. En de interessante vraag na zo'n wedstrijd is natuurlijk, hoe kijkt hij zelf naar een wedstrijd waarin hij eigenlijk eerst de nummer 9 van de wereld volledig van de baan speelt en dan toch behoorlijk duidelijk verliest?
2: Ik denk dat die eerste set vooral heel matig was vanuit zijn kant. Daar wel heel veel cadeautjes in zaten. Helaas word je zelf heel snel gebroken in die tweede, waardoor het momentum iets te snel al zijn kant op komt. Ongelukkig begin van die derde moet ik zeggen, waar ik goede games speel, breakpoints krijg. Uiteindelijk een betere tiebreak vanuit zijn kant en dan is hij te goed vandaag. Nou ja, ik denk dat je duidelijk hebt kunnen zien dat ik verre van 100% was. Dat ik niet heb kunnen serveren zoals ik normaal serveer. Alleen aan de andere kant blij dat ik hier überhaupt heb kunnen staan. Dat ik überhaupt toch nog wel een oké wedstrijd kan afleveren. Dat het lichaam het goed gehouden heeft. Het was een goede, dat gebied een goede test voor het lichaam. Dan is het uiteindelijk balen dat je verliest. Alleen is het niet anders.
0: Behoorlijke nuchtere constatering van Tellen Griekspoor. Maar hij blijft natuurlijk balen dat hij bij de grote Grand Slam toernooien iedere keer in de eerste ronde
2: is het niet anders.
0: Behoorlijke nuchtere constatering van

0: De zusjes Sledge. We are family. Ja, dat kan ook niet anders.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, we hebben nog even wat sport in het kort. In dit geval gaat het over Vangelis Pavlidis. Hij blijft maar scoren bij Benfica. Gisteravond opende hij tegen Estoril opnieuw de score. Zijn cijfers voor dit seizoen zijn 8 wedstrijden, 11 doelpunten. En alleen in de Portugese competitie staat hij na 3 wedstrijden al op 5 doelpunten. In totaal heeft Pavlidis nu 71 keer gescoord in 118 wedstrijden voor Benfica. En daarmee staat de voormalige spits van Willem II en AZ inmiddels gedeeld 6e op de lijst van buitenlandse topscorers in de clubgeschiedenis. Dan Barcelona, die won gisteren met 5-2 van Rayo Vallecano. En Lamine Yamal scoorde 2 maal. Daarmee staat hij inmiddels op 51 officiële doelpunten voor Barcelona. En hij passeerde de grens van 50 op een leeftijd van 19 jaar en 49 dagen. En dat is de jongste Barcelona-speler ooit. En zelfs de jongste speler uit de 5 grote Europese competities die ooit 50 bereikt trouwens. Ter vergelijking, Lionel Messi was bij zijn 50ste doelpunt voor Barcelona 21 jaar en 120 dagen. Yamal gaat op dit soort leeftijden inmiddels zodanig statistieken verzamelen dat zelfs Messi daar ineens heel erg oud bij lijkt. Dan, Arsenal won gisteravond met 0-1 bij Aston Villa. Saka, die maakte het enige doelpunt. Ian Maatsen van Aston Villa leek aanvankelijk een strafschop te veroorzaken door Saka neer te halen, maar de videoscheidsrechter oordeelde dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt. Arsenal blijft dus foutloos. Aston Villa blijft na 2 wedstrijden nog steeds zonder punt. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.
3: En voor love's sake, each mistake, oh,

0: Ashford en Simpson en As a Rock.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, het is vandaag deadline day in voetballand. Althans, voor een groot gedeelte van Europa. Duitsland heeft de deur gisteren al dicht gedaan. Italië en Frankrijk, daar sluit de transfermarkt vanavond om 8 uur. Engeland en Spanje gaat dicht om 1 minuut voor middernacht. Maar Nederland? Nee, woensdag 2 september. Dan sluit het pas daar om 1 minuut voor middernacht. Dus 1 minuut voordat het donderdag wordt. We mogen dus nog een hele dag langer spelers blijven inschrijven. En daardoor ontstaat vandaag een merkwaardige situatie. Een Engelse, Spaanse, Italiaanse of Franse club moet vandaag weten wat hij wil. Een Nederlandse club kan vannacht nog denken, nou, die speler die daar buiten de boot is gevallen, misschien moeten we daar eens even over gaan bellen. En dat kan een voordeel zijn, maar omgekeerd weet je als een Nederlandse club na vanavond ook dat bepaalde buitenlandse bestemmingen voor jouw eigen spelers ineens helemaal dicht zijn. En het beweegt vanmorgen overal. PSV heeft Bro Hansen bijna binnen. Om even na 9:30 kwam er nieuws uit Enschede. FC Twente staat op het punt om Taylor Booth te verhuren aan Real Salt Lake in Amerika met de optie tot koop. En daar komt hij dan bij zijn broertje Zach Booth. Taylor kwam sinds zijn komst naar Twente tot 18 wedstrijden, 1 assist en totaal geen enkel doelpunt. En zit dit seizoen niet in de plannen meer van John van der Brom, de trainer. En de transferblocks draaien inmiddels op volle snelheid. Ja goed, dan kom je uit bij
2: de spraakmaker.
0: Nederland moet de transfermarkt op dezelfde dag sluiten als alle andere grote Europese competities. Ben je daarmee eens of oneens? Ik bedoel, want waarom zou Nederland een extra dag nodig hebben? Nou goed, laat even weten hoe jij er tegenaan kijkt. Het is wel een spannende dag. En eigenlijk twee spannende dagen. Wat gaat er nog gebeuren op transfermarkt? Welke spelers gaan er nog naar een club? En welke gaan de club nog verlaten? Het gaat allemaal gebeuren binnen nu. En ja, in ieder geval een beetje 40 uur. Daar moet je rekening mee houden. Nou, spannend sowieso. En dat is altijd leuk. Spanning is altijd lekker met sport. Daarom luister je ook naar GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
10: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuis.
1: We legden net bij jou neer dat Nederland de transfermarkt op dezelfde dag moet sluiten als de grote Europese competities. Ben je daarmee eens of oneens? Laat het even weten via de app. Via gprsportradio.nl. Dan hoor je zometeen hier jouw reactie bij GPR Sportradio.

0: John Mayer op de dinsdagmorgen en Perfectly Lonely. Het is de 1e van september.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Dat moeten we even meenemen, omdat 1 september, dan volgt daarna nog de 2 september. Dat zijn twee belangrijke dagen in de transfermarkt van het voetbal. En daarna zijn we van het hele gedoe af. Nederland moet de transfer...

misschien zo. Laat Engeland eerst lekker honderden miljoenen uitgeven. En wij kijken dan de dag later welke spelers er nog zijn overgebleven. En dan hengelen die gewoon naar binnen voor een stuk minder. Ja, zou kunnen. Jullie reacties luiden als volgt. Willem uit Renswoude. Zelfde datum voor iedereen. Voetbal is één Europese markt. Dus maak dan ook één duidelijke deadline. Ja, het hele gevoel van één Europese markt, dat herkennen we al niet in de gewone handelsmarkt. Linda uit Oud-Marsum zegt, laat Nederland lekker een dag langer doorgaan. We hebben financieel al genoeg nadeel ten opzichte van Engeland. Martijn uit het Drentse Diever. Ja, ik vind jou slim. Als spelers vandaag in Engeland buiten de boot vallen, dan kunnen de Nederlandse clubs morgen nog even heel lekker toeslaan. Ja, dat zei ik eigenlijk ook al. Ellen uit Stiens Friesland, die zegt, dan krijg je wel dat Nederlandse clubs morgen iemand meer aan Engeland kunnen verkopen. Dat lijkt me juist weer een nadeel. Even kijken, dan krijg je wel dat Nederlandse morgen. Ja, dat kan. Dat kan, Ellen. Ramon uit Ulft zegt, ik snap sowieso niet waarom een transfermarkt per land verschillende tijden heeft. UEFA organiseert alles gezamenlijk. Nou, maak er dan ook één systeem van. Ja, dat roepen ze over de EU ook al heel lang. Nederlandse clubs, zegt Maaike uit Zierikzee, moeten creatief zijn omdat ze minder geld hebben. Als een extra dag daarbij helpt, ja, vooral houden die extra dag. Dan Nico uit Monnikendam. Ik vind dat gedoe tot september überhaupt helemaal niks. De competitie begint en spelers weten nog steeds niet waar ze de volgende week dan eventueel gaan voetballen. Ja, dat wordt ook lastig om aan je vrouw uit te leggen op een gegeven moment. Ja, schat, we gaan toch ergens anders wonen. En Yvonne uit IJssel zegt, doe de deadline voor de eerste competitiewedstrijd. Dan weet iedere trainer gewoon met welke selectie hij moet gaan beginnen. Nou,

0: Probably Donathan James Ingram en Yamo Be There bij GPR Sport Radio. Leuk dat je luistert deze dinsdagmorgen. Over anderhalve week wordt voor het eerst de Grand Prix van Spanje verreden op het nieuwe Madryn-circuit in Madrid. Het circuit van 5,4 kilometer kent 22 bochten. Het is een miljoenenproject en de Spaanse politie onderzoekt momenteel een kabeldiefstal. In het tunnelgedeelte van het circuit zijn elektrische kabels van generatoren verdwenen. Volgens internationale berichtgeving gaat het hier om ongeveer 300 meter kabel. De politie onderzoekt wie erachter zit en in hoeverre de werkzaamheden hierdoor zijn geraakt. Ja, de allereerste Formule 1 race op Madryn die staat gepland voor 11 tot en met 13 september. Ja, 80 miljoen voor een nieuw Formule 1 circuit. De eerste Grand Prix over anderhalve week. En dan blijkt dat iemand kennelijk heeft gedacht, ja, die stroomkabels, die kunnen we thuis ook wel gebruiken. Gisteren kwam het ook uiteraard aan bod bij F1 aan tafel.
1: Ik denk echt, hoe is dit in godsnaam?
2: Ja, hoe krijg je dat weg dan daar? Hoe? Wat is er gebeurd?
1: Maar ook een dief die zegt, wat zal ik vandaag eens gaan? Je had een autoradio of de bekabeling van de Madryn. Weet je wel?
2: Een kilometertje of drie.
3: Het is in Nederland ook gewoon een heel groot probleem. Vraag het aan de NS, daar wordt non-stop kabels gestolen. Want er is gewoon
1: koper
3: en materiaal. En dat zal in Madrid niet gek voor anders
1: zijn. Maar het wordt toch zwaar beveiligd, zou je zeggen?
0: Nee.
1: In Zandvoort kwam je 2 weken voor het raceweekend helemaal nergens meer bij.
0: Ja, kun je overal binnen laten. Dat is geen probleem, joh. Ja, het is ook open huis.
4: Het is ook deel straatcircuit. Ja, dus het is een openbare weg. Ja. Alleen ik vind het knap dat ze een paar honderd meter of een paar kilometer aan kabels lekker zo in je auto kunnen laden. Van, het valt niemand op.
1: En daar ben je ook wel vrij lang mee bezig.
3: Ze knippen het gewoon in stukken. Dus de stroom gaat eraf en ze knippen die dingen gewoon in stukken en het is gewoon weg.
1: Ja, maar eerder, je moet toch...
3: Heb ik laten vertellen, hè? Sorry, even kijken.
0: Ja, je zou toch hopen dat wanneer straks de Formule 1 aankomt in Madrid in ieder geval alle stekkers er weer in zitten en dat er stroom op staat. De volledige nieuwe F1 aan tafel staat sinds 4:30 gisterenmiddag online. Met Max Koelwold, Ronald Molendijk, Ik zei de gek. Gepresenteerd door Frank Evenblij. En staat nu online via gprsportradio.nl. Jouw favoriete podcast-app en anders via de videocast van Kijk.

Zo, het is dag 4 van GPR Sport Radio. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij mij voelt het zo vertrouwd. Alsof het al jaren zo is. Ja, misschien is het heel raar. Maar je mag altijd reageren via de app van GPR Sport Radio. Altijd even blijven nadenken. Want voor je het weet moeten we geld in het potje omdat je de verkeerde naam hebt geroepen. Maar dat heb je meestal aan het begin van dit soort dingen. De transitie is altijd lastig, ook voor de presentatoren. Maar uiteindelijk pakt het ook heel goed uit. Hey, dit kwam net binnen. Dat PSV 3 miljoen aan het betalen is voor een spits van 17 jaar. Is het nieuws van deze ochtend. Want PSV heeft overeenstemming bereikt met het Noorse Bodø Glimt over Mikkel Bro Hansen. Dat is een Deen. Geen Noor, een Deen. Deense spits. Hij is 17 jaar. En PSV betaalt naar verluidt ongeveer 3 miljoen euro. En hij gaat daarvoor 3 seizoenen tekenen in Eindhoven. En daarvoor krijgt PSV bepaald geen ervaren spits. Bro Hansen speelde tot nu toe bij Bodø Glimt 13 wedstrijden in het eerste van Bodø. Waarvan hij er 2 goals heeft gemaakt en 1 assist heeft gegeven. En hij kwam eerder uit in de jeugd van Midtjylland en Aarhus. En dat zijn weer Deense elftallen. En hij is Deens Jeugd International. Onthoud die naam heel even. Hij heet Mikkel Bro Hansen. Nou goed, PSV heeft met Peppi, Plea en Til natuurlijk al andere mogelijkheden voorin. Dus ja, het lijkt een aankoop voor nu een beetje en straks hopelijk heel veel. En als ik even naar kijk, 3 miljoen voor een 17-jarige klinkt tegenwoordig bijna als heel normaal. Maar laten we niet vergeten, wat je eigenlijk koopt is geen zekerheidje. Hooguit een verwachting. En als hij voor 3 jaar voor 40 miljoen vertrekt, noemt iedereen het in Eindhoven en wijde omgeving is briljant beleid, fantastisch. Als hij over 2 jaar nog steeds bij jong PSV zit, vragen we ons af waarom een jongen met 13 profwedstrijden ineens 3 miljoen moest kosten. Maar goed, dat is tegenwoordig het moderne transferbeleid. Misschien gaan we er nog de komende uren wat van zien, want het worden spannende transferuren. Transferuren? Klinkt heel raar. Maar goed, het is ook meteen international, zullen we maar zeggen. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen. We'll

Enjoy the silence, hoorde je van Depeche Mode bij GPR Sport Radio. Dat was hem voor vandaag, wat mij betreft. Maar hey, hierna gaat alles door. De immer altijd bontere, vrolijke en blije Alexander Stevens straks tussen 12 en 2. Niet vergeten vanavond om 8 uur de eerste kwalificatieronde voor de KNVB-beker. Dus heel veel mooi amateurvoetbal. Als je dat wilt meemaken, dan ben je ook bij ons natuurlijk van harte welkom. We houden alles hier voor jou in de gaten. Wat mij betreft, ik spreek je morgen weer tussen 10 en 12. Tot dan.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement, maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.
6: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself.
12: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes!
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding. En,
17: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
9: Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch. Het is 5 over 12. Arno Verschuren, de Belgische voetballer, gaat bij FC Twente weg. Terug naar België. Zo de details.

0: GPR Sportradio, het is inmiddels bijna 9:09. Het is je dinsdagmiddag.
1: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Smakelijk eten tijdens...
1: Voetbalupdate.
0: Sorry, ik was te vroeg. Smakelijk eten tijdens de lunch. Ja, voetbalupdate. Ik zei het net al, Arno Verschuren, de Belg, gaat terug naar België. De middenvelder was bij FC Twente op een zijspoor eigenlijk beland... en maakt nu zijn overstap naar Beveren. En bij die club zal hij een contract voor 3 seizoenen gaan ondertekenen. De transfer wordt naar verwachting volledig afgerond. Zeer spoedig, misschien nog wel vandaag. Arno zocht naar meer speelminuten, die gaat hij daar krijgen. En FC Twente geeft hem dus nu de ruimte om zijn carrière in zijn thuisland een nieuw vervolg te geven. Ja, misschien hoorde je het net al in het ANP-nieuws. Kickbokser Badahari schijnt opgepakt te zijn. Het is niet bevestigd, nog ontkend. Hij is inmiddels 41 jaar. En iemand, en dan waarschijnlijk dat het vrijwel zeker over Badahari gaat... is vanmorgen op verdenking van bedreiging en belediging opgepakt. En dat bevestigen bronnen tegenover de Telegraaf. Het incident was om 9 uur op de Van Leijenberglaan. En de persoon die is aangehouden zou Badahari moeten zijn. Eerder al, in september 2025, kreeg hij een werkstraf voor mishandelingen opgelegd. Hij zou toentertijd naar verluid zijn ex-partner hebben mishandeld. Dat zou gebeurd zijn vorig jaar en op 2 februari. Badahari werd de laatste keer opgepakt en zat toen 3 dagen vast. En naast een werkstraf kreeg hij ook een contactverbod, een locatieverbod. En dat duurt een jaar en moet hij ook een schadevergoeding betalen. Hij zou nu op herhaling opnieuw opgepakt zijn. Opnieuw dus, als het in dit geval waar zou zijn, opgoeding betalen. Hij zou nu op herhaling

0: werd Alidus Hidding. En hij zong bij de Time Bandits, I'm Specialized in You. En het leuke van Alidus is, hij treedt nog steeds op. Ja, hij heeft nog regelmatig concerten die hij geeft in theaters en op andere plekken. Het is inmiddels 11:15 geworden. Je dinsdagmiddag lunch, smakelijk eten. We gaan even richting het tennis, want Talon Griekspoor, hij niet alleen trouwens, maar ook Anouk Koevermans. Ze zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Dat is geen goed nieuws. We hebben daar Talon zelf even over aangesproken.
1: Ik denk dat die eerste set vooral heel matig was vanuit zijn kant. Dat daar wel heel veel cadeautjes in zaten. Helaas word je zelf heel snel gebroken in die tweede, waardoor het momentum iets te snel al zijn kant op komt. Ongelukkig begin van die derde moet ik zeggen, waar ik goede games speel, breakpoints krijg. Uiteindelijk een betere tiebreak vanuit zijn kant en dan is hij te goed vandaag. Nou ja, ik denk dat je duidelijk hebt kunnen zien dat ik verre van 100% was. Dat ik niet heb kunnen serveren zoals ik normaal serveer. Alleen aan de andere kant blij dat ik hier überhaupt heb kunnen staan. Dat ik überhaupt toch nog wel een oké wedstrijd kan afleveren. Dat het lichaam het goed gehouden heeft. Het was een goede, dat gebied een goede test voor het lichaam. Dan is het uiteindelijk balen dat je verliest. Alleen is het niet anders.
0: Talon Griekspoor verloor in 4 sets van de Amerikaan Bell Shelton en ligt dus uit de USO.

NTR Sportradio. Ze heet Stella Lefty. Nieuwe single heet Boston. Het is 18 minuten over 12. Je dinsdagmiddag smakelijk eten. Even Formule 1 nieuws dit weekend natuurlijk. De Grand Prix in Italië. En de huidige leider van het Formule 1 kampioenschap, Kimi Antonelli, blijft ondanks de druk van de titelstrijd wel met zijn beide benen op de grond staan, zegt hij. Deze Italiaan werd in zijn tweede seizoen de jongste coureur ooit die het klassement in de Formule 1 aanvoert. En dat na onder andere overwinningen in China en Japan. Voor de zomerstop, dus voor Zandvoort, voegde hij daar nog 4 Grand Prix aan toe. En Antonelli heeft hem al eens aangegeven zich te focussen op elke race afzonderlijk. Ja. En zich ook niet meer zo te laten meeslepen door de spanning en de stress van het kampioenschap. En ook beter te kunnen omgaan met de promotionele en sponsorverplichtingen die zo'n raceweekend met zich meenemen. Want de coureurs zijn niet alleen aan het racen, maar moeten ook opdraven bij allerlei activiteiten rondom sponsors. En dat op en naast het circuit. Dan gaan we even richting voetbal. In dit geval voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. Hij heeft bekendgemaakt dat hij stopt als analist. Hij heeft dit inmiddels 11 jaar gedaan. Was een vast gezicht bij de landelijke sportuitzendingen. Hij is inmiddels 56 jaar oud, de oud voetbal international. Hij heeft aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe richting. En dat hij met andere zaken bezig is. En die vindt hij ook leuk. En daar wil hij meer tijd aan besteden. Pierre van Hooijdonk was sinds 2015 een vaste gast in diverse voetbalprogramma's, maar ook bij wedstrijden van het Nederlands elftal. En ten opzichte van Pierre blijft een van de andere analisten, Rafael van der Vaart, wel aan als een van de vaste analisten bij de Interlands van Oranje, waar hij per keer dan een andere collega naast zich krijgt. Het is je dinsdagmiddag, straks nog veel meer sport tijdens de lunch. We duiken straks onder andere in het buitenlands voetbal. Daar is het nodige over te melden. En natuurlijk ook de US Open. Als we het hebben over nationaal voetbal, straks nieuws over NEC Nijmegen en Ajax. Lekker hier blijven, dan mis je niks op je dinsdagmiddag. Wij zijn GPR, Sportradio.

0: GPR Sportradio, bijna 1:55 tijdens je dinsdagmiddaglunch. In het voetbal werkt de Nijmeegse voetbalclub NEC aan de komst van Dele Thomas. De 19-jarige linksbuiten staat momenteel nog onder contract. Dat is bij Duitse Leipzig. En volgens berichtgeving van het Eindhovens Dagblad, die door bronnen rondom NEC worden bevestigd, zijn de Nijmegenaren inmiddels in een vergevorderd stadium om hem over te nemen, deze aanvaller. Thomas is een oude bekende van PSV, waar hij in de jeugdopleiding speelde. En de details van de mogelijke overgang zijn op dit moment nog niet bekend, maar we verwachten dat ieder ogenblik wel te weten. Sowieso heeft NEC, maar ook Leipzig hierover nog geen uitspraken gedaan. Straks even praten, want ja, het transferwindow gaat sluiten. Ajax is ook nog druk bezig op die markt, de transfermarkt. Daar hoor je zo meteen meer over hier.
1: GPR Sportradio.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
14: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A8 Zaanstad Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Knopert-Zaandam, 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door de controles een kwartier vertraging.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
6: Smakelijk etentijdje, dinsdagmiddag lunch, het is 1:05. En ja, in Utrecht, FC Utrecht heeft zich versterkt met Jakov Medic. Straks daarover hier meer.

zitten op een dinsdagmiddag met flinke zonnige periode. En bijna overal droog bij 21 graden. We duiken eens even in de sportfeiten van deze dinsdag. Er is een hoop te melden. Onder andere over Ajax. Ze zijn druk bezig op de transfermarkt. Daar komen we zo dadelijk even op terug. Eerst gaan we naar FC Utrecht, want bekend is geworden dat zij zich versterken met Jakov Medić. De Kroatische verdediger, hij is inmiddels 27 jaar oud, wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Engelse Norwich City. Waarbij Utrecht ook een optie tot koop heeft bedongen. Medić is natuurlijk een oude bekende in Nederland, hè, in de Eredivisie. Eerder was hij bij Ajax. Daar wist de verdediger die vooral bekend werd trouwens, weet je dat nog? Dat hele fraaie afstandsschot bij zijn debuut daar. Ondanks dat wist hij bij Ajax geen vaste basisplaats te veroveren. Goed nieuws is wel, hij keert dus nu terug op de Nederlandse velden. En over velden gesproken, we gaan naar de velden in Italië, AS Roma om precies te zijn. Want daar heeft de Nederlander Donjel Malen een uitstekende start van het seizoen in de Serie A in Italië. De aanvaller van AS Roma was namelijk in de eerste 2 competitiewedstrijden al goed voor 5 doelpunten. Ja, hij kent daarmee een van zijn meest productieve seizoenstarts ooit. Ja, en ook Milan kijkt met een schuin oog, ja, richting Roma. Waarom? Ga ik je zo dadelijk uitleggen. Ik snap de verwarring, maar ga ik je zo meteen even uitleggen. Maar ook AS Roma is blij met Donjel Malen. De prestaties van de Nederlandse international worden in de Italiaanse media vanmorgen uitgebreid bewierookt. Mooi woord is dat. Donjel Malen gaf zelf aan dat hij ondanks deze vliegende start toch nog een beetje teleurgesteld is. En waarom dan? Dat geeft hij dan niet aan. Zometeen gaan we dan toch naar AS Milan. Ja, waarom dan? Ja, dat is het leuke ervan. Gewoon lekker blijven hangen. Kom je er zo meteen achter. Hier op je dinsdagmiddag tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: dinsdagmiddag smakelijk even tijdens de boterham. En net toen we het hadden over Donjel Malen kwam AC Milan voorbij. Ja, die wil hem wel hebben. Die moet namelijk zondag aan de bak tegen Juventus. Ja, die kunnen hem van harte gebruiken. En er is natuurlijk ook nieuws over AC Milan. En dat heeft alles te maken met, Jiménez. Die gaat namelijk zijn loopbaan vervolgen bij Porto. Die huren namelijk die spits van AC Milan. En waar ken je dan Jiménez van? Tuurlijk, Feyenoord, ja. Het mooie ervan is dat Porto heeft bij Milan ook een optie tot koop bedongen. En de transfer betekent dat Jiménez met zijn nieuwe club in de Champions League het moet opnemen tegen zijn oude werkgever Feyenoord. Grappig, hè? De bal is rond. Bij FC Porto wordt natuurlijk Farioli zijn nieuwe trainer. En voor Jiménez is het een kans om zijn carrière na een periode in Italië nieuw leven in te blazen. Weg dus bij AC Milan. Zometeen gaan we eens even duiken in wat andere sporten. Want US Open, ja, potverdorie, wat een teleurstelling voor twee Nederlanders. Wat is daar precies gebeurd? Blijf hier, we praten hier er zo al voorbij.
1: GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio 10 voor 1.
1: Sportradio. Tennis update.
0: Ik zei 10 voor 1, dus goedemiddag, smakelijk eten. Ja, tennis update, want Talon Griekspoor en Anouk Koevermans zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open inmiddels. Talon Griekspoor hadden we al eerder in de uitzending. Die ondervond hinder van een buikspierblessure. Hij verloor trouwens in 4 sets van de Amerikaan Ben Sheldon. En voor de debuterende Anouk Koevermans eindigde de US Open ook, ja, want ze had een nederlaag. In 2 sets verloor ze van de Amerikaanse Cathy McNally. En daarmee zijn de eerste 2 Nederlanders in het enkelspel in New York uitgeschakeld. Wie is er dan nog wel? Nou, bijvoorbeeld Botik van Zandschulp. En die heeft natuurlijk goede herinneringen aan de US Open.
2: Ja, eerste keer kwartfinale hier top 100 halen. Een aantal jaar geleden hier ook 3e ronde gehaald van Alcaraz gewonnen. Dus altijd wel met goede momenten hier eigenlijk altijd gehad. En ik vind de omstandigheden fijn, altijd fijn spelen hier. En ik moet zeggen, het is altijd fijn om even in New York te zijn ook. Voor een paar dagen is het lekker. Of voor 2 weken en uiteindelijk ben je ook weer blij als je dan weggaat. Maar geweldige stad om in te zijn.

0: GPR Sportradio, het is 5-1 met Snap. En in het Europese voetbal heeft, ja, ongelooflijk, Vangelis Pavlidis een goede seizoenstart bij Benfica. En hij heeft dat ook weer gisteravond een goed vervolg gegeven, want de Griekse spits was namelijk trefzeker in de thuiswedstrijd gisteravond tegen Estoril. En mede dankzij een doelpunt won Benfica het duel. De exacte uitslag is natuurlijk bekend, maar voor hem, deze voormalige aanvaller van Willem II en AZ, was het opnieuw een belangrijke bijdrage aan het succes van zijn ploeg met al die doelpunten. De Portugese media zijn trouwens lovend over deze Grieken. Ja, Pavlidis, die zich snel lijkt aan te passen bij deze club. Er is gisteravond nog veel meer geschiedenis geschreven in het Europees voetbal. Want ook Yamal, de aanvaller van Barcelona, scoorde in de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. En zijn 50ste, maar ook 51ste doelpunt voor de club. Het is een mijlpaal. En hij is de jongste speler ooit bij Barcelona in een van de 5 grote Europese competities die de grens van 50 doelpunten bereikt. Dat is een unicum.
1: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beeld is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het ecstasy-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Pak eens een podium.
19: Pak eens een podium.
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pak eens een podium.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker.
4: Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Nog 309.000.
19: Oké, elektrisch en garantie?
20: 7 stuur.
19: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
30: Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch. Het is 1:06 en het is bevestigd. Badr Hari is vanmorgen aangehouden in Amsterdam. Zometeen hoor je hier de details.

naar Sportradio. Het is 10 minuten over 1. Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddaglunch. En ik zei het net al, het is officieel bevestigd. Kickbokser Badr Hari is vanmorgen aangehouden in Amsterdam. De vechtsporter wordt opnieuw verdacht van bedreiging en belediging. En zo zijn ook diverse bronnen die dat bevestigen aan de Telegraaf en inmiddels ook aan ons. Wat er precies is voorgevallen en wie de aangever of aangeefster is, is op dit moment nog niet bekendgemaakt. Maar voorop staat dat het niet de eerste keer is dat Badr Hari in aanraking komt met justitie. De zaak is momenteel in onderzoek door de Amsterdamse politie. Blijven we even in Amsterdam. Namelijk Ajax onderzoekt momenteel de mogelijkheid om zich te versterken met de Duitse voetballer Thilo Kehrer. De Amsterdamse club heeft namelijk interesse in deze 29-jarige lange verdediger. Hij is bijna 1,90 en zou met liefst op huurbasis willen overnemen van zijn huidige 29-jarige lange verdediger. Hij is bijna 1,90.

0: feestje dinsdagmiddag. Het is 1:15. Smakelijk eten tijdens je lunch. Tijdens de US Open moet ook de Nederlander Botik van de Zandschulp aan de bak. Dat is vandaag de eerste ronde voor hem. Om 9:00 op baan 5 mag hij de US Open voor wat hem betreft openen. Hij heeft een zware tegenstander. Ja, Jan Chounsky. Het is maar net hoe je het uitspreekt, maar het is niet zomaar een tegenstander, toch?
1: Ja, hij is ongelooflijk veel gaan winnen dit jaar. Heel veel challenges gewonnen. En ja, staat ongeveer rond de 80 of 70 staat hij ongeveer. Dus ik denk een goede speler, goede service, erg goed vanaf de baseline. En ik denk zeker een jongen die misschien wel zijn meerdere deel op greppel heeft gehaald. Maar ik denk dat het ook wel dat hij het goed doet op snellere banen. Dus ik ga nog verder gaan we nog kijken naar hem. Maar dat is het in ieder geval wat ik nu over hem weet. Ja, ik denk dat ik als ik mijn eigen spel speel, dat ik daar een eind mee kan komen. En ja, ik moet zeggen, 5 sets vind ik altijd fijn. Deze omstandigheden vind ik fijn. Dus ik denk dat we het allemaal gaan zien.
2: GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Als je het mij vraagt, vind ik dit... ik vind het een lekker nieuw plaatje. Ella Langley is haar naam. En het is country van de bovenste beste plank, hè. Choosing Texas.
1: Lekker!
0: Het is inmiddels 14:50. Smakelijk eten tijdens je dinsdag lunch. In de Formule 1. Komend weekend een nieuwe race. Dat is in Italië. En vooruitlopend daarop heeft voormalig teambaas van Haas en analist inmiddels Günther Steiner zich uitgelaten over de kansen voor de nieuwe titel van 2026. De WK-titel. Voor Lewis Hamilton. Ja, die zagen we even niet aankomen. Volgens Günther Steiner maakt namelijk Lewis Hamilton een reële kans op zijn 8e wereldtitel dit jaar, wanneer hij dus nu voor Ferrari rijdt. Echter, zegt hij erbij, het kan alleen als de Italiaanse renstal besluit om de volledige steun achter Hamilton te scharen en niet deels achter Charles Leclerc. Günther Steiner benadrukt dat de teambaas van Ferrari, Fred Vasseur, een duidelijke keuze zal moeten maken tussen, inderdaad, Lewis Hamilton of eventueel dan Charles Leclerc. En dat moet gebeuren om uiteindelijk een recordbrekende titel mogelijk te maken voor Lewis Hamilton, zijn 8e. Of het gaat gebeuren is natuurlijk een heel ander verhaal. Compleet ander verhaal. Over andere verhalen gesproken. De Nederlandse voetballer Mitchell Bakker is per direct transfervrij. Het is een vleugelverdediger. En die vleugelverdediging doet hij bij Atalanta in Italië. Maar nu hebben de club en Mitchell Bakker besloten in goed onderling overleg het contract te ontbinden. En dit betekent dat hij op zoek kan naar een nieuwe werkgever zonder dat er een transfersom betaald hoeft te worden. Waar nu de toekomst van Bakker ligt, is op dit moment niet bekend. Geïnteresseerde clubs kunnen zich dus vanaf nu melden voor de diensten van de voormalig jeugd international, want dat is hij. En hij is momenteel dus een vrije speler en kwestie van afwachten waar hij gaat opduiken. Straks meer over transfers binnen het voetbal. Want het window gaat sluiten. En dat betekent dat veel clubs nog op het laatste moment stappen aan het zetten zijn, onderhandelingen aan het voeren zijn en dergelijke. Je hoort er alles over als je hier blijft, want dan mis je niks. We houden je van alles op de hoogte. Wij zijn GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Het is 2:04 met de Pet Shop Boys en West End Girls. Dit jaar ziet het er niet naar uit dat ze meer naar Nederland komen. Als ze dat doen, moet je zeker, en geloof me, een kaartje regelen. Het is vandaag een dinsdag met flinke zonnige periode. Het blijft vrijwel overal droog, lekker om buiten te sporten dus. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Morgen dan schijnt de zon af en toe, komen er enkele buien voor, maar in het zuiden blijft het bijna overal droog. Temperatuur morgen rond de 19 graden aan zee en 22 in het zuiden en oosten van het land. Zo direct duiken we nog even in diverse sporten. Gaan we het hebben over Badr Hari, die vandaag gearresteerd is, en meer. Blijf hier, dan mis je niks op je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu haal, hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoop het Vaanplein en Rotterdam-Sjaarloos. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
9: Smakelijk eten tijdens je maandagmiddag lunch. Het is dinsdag trouwens. Het is 2:02. Boadu, de voetballer, heeft een nieuwe club gevonden in Engeland. Welke dat is, hoor je zo meteen hier.

GPR Sportradio met Katy Perry om 6:30. Ik vind haar zo leuk. Ja. Mag ik wel zeggen, toch? Ja, ik vind haar echt zo grappig. Het is je dinsdagmiddag lunch, smakelijk eten. En de international, de voetballer, je kent hem natuurlijk, Boadu, heeft een nieuwe club gevonden in Engeland. Hij zet zijn carrière namelijk voort bij Watford. Ja, onze 25-jarige Nederlander. Alles wel natuurlijk onder een voorbehoud van een medische keuring. Maar we gaan ervan uit dat dat geen problemen zal opleveren. Dan moet hij gaan tekenen. Je kent hem van AZ en PSV, maar hij gaat nu tekenen dus bij Watford. Contract zou duren tot medio 2027. In de overeenkomst is tevens een optie voor een extra seizoen opgenomen. Boadu hoopt bij zijn nieuwe werkgever zijn loopbaan, die eigenlijk de laatste jaren wat stagneerde, weer een beetje nieuw leven in te blazen. En zijn loopbaan ook weer wat belangrijker te maken en wat meer ertoe te laten doen. Wat simpelweg betekent speelminuten. Over het voetbal gesproken, Arno Verschuren staat op het punt om FC Twente te verlaten en terug te gaan naar België. De middenvelder was bij de club uit Enschede eigenlijk een beetje op een zijspoor beland en had weinig uitzicht op speeltijd. Hij zal spoedig een contract gaan tekenen voor 3 seizoenen bij SK Beveren. En met het vertrek van Arno Verschuren komt er eigenlijk voor beide partijen, zowel Verschuren als FC Twente, een einde aan een samenwerking die eigenlijk niet zo succesvol is gebleken. De transfer biedt de speler een nieuwe kans en dat fijn in zijn thuisland. En daar kijkt hij naar uit.

0: Kwart voor twee. Dit is je dinsdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Je weet het, de US Open is begonnen. En we hebben natuurlijk een paar Nederlanders daar. Twee zijn er helaas al uitgekukeld. Zijn al uit de eerste ronde zijn ze er al uitgekukeld. En Jesper de Jong moet nog aan de bak. Vanavond de eerste ronde op baan 10 mag hij aan de bak. Hij moet tegen een Italiaan, Francesco Passaro. Daar heeft hij eerder tegen gespeeld, toch?
2: Vorig jaar Roland Garros, eerste ronde tegen hem gespeeld. Toen kwam ik 2-0 sets achter en toen draaide ik hem nog om. En zaak om dit jaar iets beter te beginnen daarin. Het is een goede speler. Hij is iets meer iets gedropt in zijn ranking. Omdat hij wat familie, wat persoonlijke dingen had. Ook in zijn familie en wat blessures. Dus hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Nu is hij weer terug aan het komen. Het blijft een goede speler. Zijn ranking is wat lager dan zijn spel doet lijken. Kijk, het is iemand die sowieso lager staat dan jij staat. Vanaf de acceptatielijst. Kan in de tussentijd nog hoger zijn gekomen. Maar iemand die al 3 potten in de benen heeft, dat is gewoon lekker qua zelfvertrouwen. Dat is niet iets wat onderschat moet worden. Natuurlijk is het lekkerder dat je in een talents geval een Shelton loodt. Dat is een wat gunstige loting. Maar het is een Grand Slam. Het is een hoofdtoernooi van Grand Slam. Iedereen kan ongelooflijk goed tennissen. Dus we moeten gewoon aan de bak.
0: Aldus Jesper de Jong over zijn tegenstander van vanavond. Maar ook Botik van de Zandschulp moet nog aan de bak. En Arantxa Kruse, zij moet ook, het is zover, beginnen vandaag aan het hoofdtoernooi van de US Open.
1: GPR Sportradio. Here we go.

GPR Sportradio, je dinsdagmiddag. En vandaag weer een dag in de Ronde van Spanje, de Vuelta. De renners komen vandaag in actie voor de 10e etappe. Die start vandaag in Alcaraz, is inmiddels gestart trouwens om 1 uur. En over ongeveer 184 kilometer in Elche de la Sierra is de finishlijn. Onder meer Steven Kruiswijk, maar ook Gijs Leemrijzen rijden natuurlijk als Nederlanders mee in het peloton. Het is een heuvelrit. De renners bereiken waarschijnlijk rond 4:15 de finishlijn. En onderweg is de route allesbehalve vlak. Met de nodige klimmetjes, een afdaling, een lastig licht oplopende strook richting de uiteindelijke finish. En een onrustige openingsfase hebben we in de eerste 50 minuten. Met vele aanvalspogingen, die hebben we gehad. De renners gaan momenteel in een dalende lijn richting de eerste gecategoriseerde klim van vandaag. Dat is de Puerto del Palejelo, als ik het goed uitspreek, derde categorie. En het peloton laat de teugels niet vieren vandaag. 7 koplopers komen eigenlijk niet voorbij de 2 minuten voorsprong. En die marge lijkt ook niet meer echt te groeien. En daardoor wordt waarschijnlijk de kans op een massasprint richting de finish weer wat groter. Maar ze moeten nog even, ze zijn er nog lang niet. We houden je ervan op de hoogte, dat beloof ik je. Het is je dinsdagmiddag. Het einde van de lunch is in zicht. Maar nog niet helemaal. Wij zijn GPR Sportradio.

is GPR Sportradio met Redbox en For America. Het is je dinsdagmiddag met zometeen hier niemand minder dan, inderdaad, onze eigen Nout van Sommeren. Hij zit hier voor het tweede deel van je lunch. Blijf hem volgen, want we houden je van alles op de hoogte.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was er gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden, morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dan een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle. Is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simio.nl.
6: Simio.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Hey, goedemiddag. Middels 2 uur geweest onderweg. Sport, Formule 1. Lando Norris aan het woord richting het nieuwe raceweekend in Monza. Ook nieuws over Pogacar en voetbal onder.

Radio met de Hoeders Satellite. Goedemiddag, het is inmiddels 2 uur geweest. Het is dinsdagmiddag 1 september. Start van een nieuwe maand. Zo schiet het jaar alweer lekker op, joh. En het Formule 1 kampioenschap, dat gaat ook lekker door. Lando Norris, die heeft laatst een interview gegeven. En daarin benadrukt hij dat het winnen van de Formule 1 wereldtitel vorig jaar hem als persoon niet heeft veranderd. Hij heeft zijn levenslange droom verwezenlijkt. En dat heeft een gevoel van rust en vertrouwen gebracht, zegt hij. Norris, die onlangs een contract verlengde bij de renstal uit Woking, McLaren, stelt dat zijn persoonlijkheid en benadering van de sport ongewijzigd zijn gebleven, ondanks het grote succes dat hij heeft weten te realiseren in de koningsklasse van de autosport. Ja, en ik moet zeggen, McLaren is toch wel weer aardig aan het inlopen. Het zou wel eens een dingetje kunnen zijn, zo aan het einde van het wereldkampioenschap Formule 1 tussen McLaren en Mercedes. En dan bedoel ik op Lando Norris en Kimi Antonelli. Nou goed, komend weekend belandt het circus op de Temple of Speed in Monza. Ook daar zal Lando Norris aanwezig zijn natuurlijk. En het is een van zijn favoriete circuits. Lando Norris, Speed in Monza. Ook daar zal Lando Norris aanwezig zijn.

0: always almost want to experience the most, as well as the British Grand Prix for me was an incredible one. But you're already a little bit further away from all the fans and things, so you kind of lose a little bit more of that special feeling that you have in Monza, because you're literally over the top of the track.
1: Ja, Lando Norris dus over het circuit in Monza, maar ook over Mexico en natuurlijk zijn eigen thuisrace Silverstone, die ook heel speciaal voor hem is. Komend weekend de actie natuurlijk weer live bij ons te volgen hier op GPR Sport Radio. De kwalificatie op zaterdag en natuurlijk de race op zondag met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Schakelen we even over naar het wielrennen. Tadej Pogacar die is gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat heeft zijn team bekendgemaakt. De Sloveense klassementsleider kwam afgelopen zaterdag hard en val in de Vuelta en moest daardoor noodgedwongen opgeven. Naast de breuk in zijn sleutelbeen liep de topfavoriet voor de eindzege ook een hersenschudding en een breuk in zijn hals op. Pogacar blijft naar verwachting nog een paar dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Laten we hopen dat het allemaal goed afloopt en dat hij binnenkort weer op de fiets kan gaan stappen. Zo dadelijk blik ik nog even met je terug op het voetbal van gisteravond. Onder andere AS Roma, die het opnam tegen Lecce met Tonjan Malen en Drone. Daarover zo meer op GPR Sport Radio.

0: Weather With You. Het is dinsdag 1 september. En ja, je bent lekker sportief bezig door naar ons te luisteren. Ik heb onder andere wat voetbalnieuws voor je.
1: GPR Sportradio.
0: Dorjan Malen heeft opnieuw een hoofdrol opgeëist gisteren bij A.

was met 2 doelpunten en een assist van grote waarde in de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Lecce. Voor Malen waren het zijn 4e en 5e treffer in de eerste 2 competitieduels. Lekker bezig dus. Ja, bij Lecce stond de Nederlandse doelman Olaf Gorter in de basis. In de slotfase maakte Martin de Roon, die deze zomer overkwam van Atalanta, zijn debuut voor de Romeinse club. En die waren dus lekker bezig gisteravond. Over voetbal gesproken, vanavond barst de strijd los in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. 24 amateurclubs strijden om een felbegeerticket voor de volgende fase van het bekertoernooi. Alle duels die worden tegelijkertijd afgewerkt. Dus ja, we maken ons op voor een drukke avond op de Nederlandse velden. Alle wedstrijden, de 12 dus, beginnen om 8 uur vanavond. Onder andere SC Geen en Muiden tegen FC Lisse. Longa 30 tegen HFC. SV Tech tegen VVV Almkerk. En Bikwik 1887 tegen AFC. Die wedstrijden, nog een aantal andere vanavond dus, in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. En wij houden jou daar natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: GPR Sportradio met Alex Warren. Het is dinsdagmiddag 1 september. Dat wil zeggen dat hij voor je klaarstaat sinds gistermiddag. Een kakelverse Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. En voor de tweede keer op rij bekroond met de Dutch Podcast Award. En winnaar van de Radio Ring 2023 als beste podcast van Nederland. Dus dat is er niet zomaar eentje. Deze week te horen in de podcast Rick van Veldhuizen, onder andere discjockey hier bij GPR Sportradio. Je hoorde hem vanmorgen nog met koffie en classics. Stiekem weet hij ook best wel wat van autosport. Vroeger heeft hij volgens mij ook nog wel eens een beetje geraced. Niet dat dat heel goed ging, maar goed, hij heeft het wel gedaan. Wie dat beter afging, Max Koebold, voormalig GT-coureur. Hij is ook de gast in de podcast van deze week. Hij is trouwens ook Formule 1-analyst en co-commentator hier bij GPR Sportradio. En we hebben hem hoor, de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk. Die is ook te horen in de F1 aan tafel van deze week, die gepresenteerd wordt door Frank Evenblij. Ja, eventjes een opwarmertje over wat je zoal kan horen in de podcast van deze week.
1: Waar denk je dat ze nog bij McLaren hebben zitten wachten op Verstappen?
2: Nee. Nee, omdat deze deal is zo snel rond. Het is niet zo dat de managers van beide teams elkaar de dag na Max hebben gezegd. Nou, nu moeten we dus.
3: Hello,
2: dus
3: gaan je praten. Hebt geluk.
4: Nee, nou, ik denk eerder dat de Jastie weer eerder was uitgegaan dan
5: ik denk, ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Ja? Niet per se contractverlenging aan zich, maar te duur. Ik denk, stel, de kans was heel klein geweest. Max ging er misschien wel heen, in plaats van Piastri. Hadden ze Norris nooit zo lang contract gegeven. Want ja, we weten, als je naast Max zit, ben je gewoon eigenlijk de lul. Moet je gewoon twee stappen meer doen. Al ja. Ben je wereldkampioen. Ja. Dat risico zou McLaren niet nemen, want ze hebben dan eigenlijk hun nieuwe nummer 1 rijder. Dus daar hebben ze denk ik meer op gewacht, de duur van het contract.
0: Aldus Max Koebold, GT-coureur, die dus in de podcast van deze week te horen is, samen met Rick van Veldhuizen en Ronald Molendijk. Frank Evenblij die presenteert hem dus. En ook met de editie van deze maandag, van afgelopen maandag dus, maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. De podcast vind je online via gprsportradio.nl of jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien trouwens als een videocast via de Kijk-app. Zo dadelijk ga ik met Joey Litjens terugblikken op het MotoGP-weekend. Dat was afgelopen weekend in Spanje beland. En gaan we ook horen hoe het in de Moto2 ging met de Nederlanders Colin Veyer en Zonta van den Goorberg. Dat en meer onderweg op GPR.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
19: Sportlife. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
23: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
22: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging door een ongeluk. A15 naar Europoort, bij Rotterdam-Charloes 20 minuten extra. Ook dat komt door een ongeluk, de parallelbaan is dicht. En op de A28 Assen-Zwolle bij Westerbork 5 minuten vertraging door een spoedreparatie.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Hey, goedemiddag, het is dinsdag. Zo dadelijk ga ik met de oud-motocoureur Joey Litjens. Tegenwoordig is hij ook commentator bij Ziggo Sports. Nog even terugblikken op het MotoGP-weekend van afgelopen weekend.

0: GTR Sportradio, het is dinsdagmiddag. Aan de lijn heb ik voormalig motorcoureur Joey Litjens, tegenwoordig ook commentator bij Ziggo Sport. Joey, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt weer een druk weekendje gehad, hè?
1: Ja, lekker man. Ja, zeker. Nee, ja, weet je, dit is way of life, man. Zo ben ik opgegroeid.
0: Motorsport. Goed, je hebt het hele weekend ook weer verslagen. De MotoGP in Aragon voor Ziggo Sport. Je was ook regelmatig bij ons in de studio live aanwezig om er verslag van te doen. Laten wij nog eens even teruggaan naar de race, de MotoGP.
1: Zeker. Ja, goh, we moeten beginnen. Behalve dat natuurlijk Marc Márquez weer de absolute favoriet was. En dat was hij natuurlijk eigenlijk voorafgaand in het weekend al. Omdat Motorland Aragon is toch wel een beetje de thuishaven van Marc Márquez. Ongeslagen de laatste 3 jaar. En als je dan met een flinke puntenachterstand naar Motorland Aragon afreist en je weet dat je tegen hele sterke Aprilia's moet, waaronder Ayogura dit weekend helaas moest laten gaan vanwege een duimblessure die hij op had gelopen in een training in Japan, lag de weg eigenlijk wel een stukje vrij voor Marc Márquez. Ja, en dan profiteert hij. Hij scoort wanneer hij moet scoren en hij zingt hem uit wanneer hij even niet alles eruit kan persen. Bijvoorbeeld vorig weekend in Silverstone. Maar ja, dit was Aragon. Ja, dan weet je gewoon, Marc Márquez linksom. Anti-clockwise, tegen de klok in. Ja, dan is die heren meester. Dan is Marc anders dan anders. En ja, dat deed hij. Mooie derde plek op de grid. Geen pole position, maar ja, prima. Daar kan hij wel mee leven. Mm-hmm. En de sprint winnen en de GP winnen, ja. Ja, wat wil je nog meer? Ja.
0: Het zijn nog maar 19 puntjes verschil in het wereldkampioenschap, hè? Met de kampioenschapsleider Jorge Martin.
1: Ja, klopt. En het lijkt ook wel een beetje zo te zijn dat het de kampioenschap dit jaar is zo van blijven scoren. En dat was, heel eerlijk gezegd, was het de afgelopen jaren ook zo. En je moet gewoon blijven scoren. Maar ja, dit jaar is dat wederom zo'n geval dat als je niet scoort, dan loop je zwaar achter de feiten aan. En de realiteit is bijvoorbeeld Marco Bezzek, die tot in het eerste deel van het seizoen de favoriet was. Ja, heeft heel veel punten laten liggen. En Marc is blijven sprokkelen. En nu ondertussen is Marc opgeklommen tot die tweede plek in het kampioenschap. Achter Martin op slechts 19 punten. Tja. Ja, dat is eigenlijk niets meer.
0: Want Marquez die had nog een behoorlijke blessure, hè, begin van het seizoen. Waar die van terugkomen.
1: Ik denk dat iedereen dat zwaar onderschat heeft. En zeer waarschijnlijk hij zelf niet. Maar de mensen rondom hem, denk dan bijvoorbeeld aan Ducati, Lenovo team, dat ook al zoiets had van het valt wel mee. Want Marc is wel herenmeester om het probleem heen rijden. Dat wil zeggen, die kan zichzelf zo aanpassen aan de situatie om daar toch het beste van te maken. En dat heeft hij dus kennelijk ook dit jaar eerder al gedaan. Ja, tot die blessure die hij opliep in de sprintrace in Le Mans in Frankrijk. Ja, want toen brak hij zijn rechtervoet. En toen had hij ook een schroef in zijn rechterschouder die op de zenuw drukte. En dat kostte hem heel veel kracht. En dan heeft hij meteen een operatie aangehaald op die zondag daarna. Een dubbele operatie. En toen begon eigenlijk hij weer met een comeback en weer herstel. En ja, Marc is daarmee wel vijand van zijn eigen lichaam, zeg maar.
0: Ja, dan vraag je echt heel veel van je lijf.
1: Die jongen die gaat zo diep, jongen. Dat is ongekend, wat een atleet.
0: Voor gepensioneerde motorcoureurs, merk je dat ook de rest van je leven, zeg maar, dat je zo'n topprestatie op zo'n motorfiets hebt geleverd?
1: En dat vraag je aan mij.
0: Ja, dat vraag ik aan jou.
1: Zeker. Dit ga je merken. Nou heeft Marc Márquez denk ik één groot voordeel, moet ik zeggen. Want ja, die woont natuurlijk in de warme Spanje. Dus daar is het iets minder gevoelig. Maar hoe je het wendt of keert. De meeste coureurs stoppen wel door blessureleed. En dat gun ik Márquez niet. Maar ja, die heeft ondertussen ook zoveel botten gebroken. Helaas, want dat gun ik hem niet. Nee. Maar dit gaat hij zeker voelen de rest van zijn leven.
0: Een kleine voorspelling. Wie gaat er met de titel vandoor dit jaar?
1: Ja, vind ik heel moeilijk zeggen, joh. Dat is echt heel moeilijk zeggen. Maar ik heb mijn hoop gevestigd op Aprilia met Marco Bezzecchi. Puur voor de spektakel die er dan ontstaat. Het spelletje wat gespeeld gaat worden. Ja, dat zou mooi zijn als Marco Bezzecchi hem gaat pakken. Maar de beste wint hem. En ik denk toch dat Marc Márquez hem gaat doen.
0: De strijd om de wereldtitel ligt in ieder geval weer helemaal open. Joey, zo direct gaan we verder, want er was natuurlijk ook Moto 2... waarin de Nederlanders Colin Feijer en Zonta van de Goorberg in uitkomen. Daarover zo meer, hier bij GPR Sport Radio.

0: Sportradio. Het is dinsdagmiddag aan de lijn nog steeds oud-motorcoureur Joey Litjens. Joey, Moto 2 afgelopen weekend. Conor Feijer en Zonte van der Goorberg die erin uitkwamen. Het was een positief weekend, maar ook een beetje negatief. Al een mixje daarvan. Zo kun je het toch wel omschrijven, toch?
1: Oh, wat zuur. Wat erg zuur. Colin Feijer was gewoon op podiumkoers. Vanaf P6 vertrokken op de tweede startrij aan de binnenkant. Nou, dan heb je meteen kans voor de wedstrijd. Maar hij ging van start en het was heel agressief. Direct. Het was zoals ik hem wil zien, zoals wij hem willen zien. En hij deed wat in de voorgaande races ontbrak. Dat liet hij nu zien. Ja, en toen had ik al meteen zoiets, hij zit er goed op. En dan ga je kijken naar die rijlijnen en dan zie je, ja, dit is Colin. Ja. Dit is Colin zoals we hem kennen. En toen reed hij zelfs van P5 naar P4 naar P3. Ja, en dan krijg je kippenvel. Hè. Dan, ik begon al te staan. Ik denk, dit is hem. En dan 5 rondes voor het einde, ja, legt hij hem plat.
0: Oh. Ja, wat gebeurde er nou?
1: Nou, het was ingaan bocht 4. Het gaat onder hele hoge snelheid. Dan moet je denken aan 180 km per uur. Onder hellingshoek aanremmen. Banden zijn finaal op. Kreeg die chatter. Lichte vibratie aan de voor- en aan de achterzijde van de motorfiets. Ja, dan ben je hem kwijt. En dat toont maar weer, dit is geen onkunde. Dit is, die mannen moeten zo op de limiet rijden. Ja. Ja, en dat was duidelijk zichtbaar. Voor mij heel duidelijk zichtbaar. Voor de kenner heel zichtbaar. Dit is wat je krijgt als je zo op de limiet moet vlammen voor een podium. Want dat is Moto 2.
0: Ja, zijn sterke optreden was dus misschien wel het belangrijkste positieve punt van het hele weekend. Dat kunnen we toch wel stellen?
1: Ik durf gerust te zeggen dat hij terug is. En hij is hersteld van een schouderblessure, want dat mogen we ook niet vergeten. Geen excuus van Colin Feijer, absoluut niet. Die jongen die heeft echt een schouderprobleem gehad. Is hersteld, laat het ook zien. Ik zie podiums komen. Ik zie het echt goed komen.
0: Mooi, mooi. Voor Zonta van der Goorberg vliep Argon een stuk moeizamer, hè?
1: Ja, kleurloos weekend. Ik kan het niet anders zeggen. En dat zal hij zelf ook aangeven, want hij was er het hele weekend eigenlijk niet. Het begon best goed in FP1. Maar ja, FP1 is eigenlijk nog te weinig om iets van te zeggen. Maar vervolgens, gedurende het hele weekend, was het 1 ronde snel, 1 ronde langzaam, 1 ronde snel, 1 ronde langzaam. Ja, en wat je dan kunt resulteren, of wat je dan daarvan kunt zeggen, is het tempo zit er niet in. Er zijn mechanische problemen. Het loopt niet, het wil niet. Ja, dan is je weekend bekeken en dan eindig je op een kleurloze 23e plek.
0: Winnaar was Alonso Lopez, hè?
1: Ja, na 900 zoveel dagen. Ja, 2,5 jaar. Want hij is wel een megatalent. En dat vergeten wij allemaal. Want hij was teamgenoot van Fermín Aldeguer, die nu MotoGP rijdt. En sterker nog, ik denk dat Alonso Lopez toen dat tijd beter was. 2,5 jaar geleden. Maar nu is hij weer terug. En ik verwacht veel van hem het tweede deel van het seizoen.
0: De volgende halte, Joey, waar is dat?
1: Ja, voor de Spanjaarden in de Hol van de Leeuw. Misano, San Marino. Het Marco Simoncelli circuit in San Marino. Dat is de thuishaven van Valentino Rossi en de Italianen. Dus dat wordt knallen. Ja. Ik kijk er naar uit. Over 2 weken mogen we weer.
0: Dan ga ik jou weer spreken. Joey, hartstikke bedankt.
1: Zeker, tot snel.

Radio Sportief richting 3 uur op deze dinsdagmiddag. Ja, en hij is inmiddels in volle gang. De 10e etappe van de Vuelta, de ronde van Spanje. Het is een heuvelrit over 184 kilometer. Vanmiddag om 1 uur is hij begonnen. Hij is allesbehalve vlak, mag je wel zeggen. De nodige klimmetjes, een afdaling en een lastige, licht oplopende strook richting de uiteindelijke finish die rond 17:50 deze middag wordt verwacht. Straks tussen 4 en 7 hoor je hier Twan van Peperstraten. Hij zal je op de hoogte houden van de spannende finish van de 10e etappe in de Vuelta. Ik heb zo dadelijk onder andere tennis voor je. We blikken terug op de dag van gisteren, de US Open, en vooruit op de dag van vandaag.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat 1/2 uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
13: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak een podium.
17: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
12: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
16: Koekoek.
18: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
0: Nout van Sommeren.
24: Hey, goedemiddag. Inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar de dag van gisteren tijdens de US Open. En blik ik met je vooruit op de dag van vandaag. En goed nieuws voor de Nederlandse volleybalsters.
25: GPR Sportradio.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: GPR Sportradio met House am See van Pieter Fox. Het is dinsdag 1 september. Ja, vanmorgen toen ik mezelf dat realiseerde, had ik meteen zoiets van: god, gaat die tijd toch snel? Zomer zit er alweer bijna op. En voordat je het weet, zitten we weer aan het kerstdiner. Nou goed, dan loop ik wel heel erg hard van stapel. Maar toch, voordat je het weet, is het alweer zover. Goed, snel verder met sport. Arina Sabalenka die heeft haar eerste partij op de US Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld en titelverdedigster was in 2 sets te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio. 6-2 en 6-4 werd het. Ook Carolina Muchova bereikte de volgende ronde. De Tsjechische, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, had weinig moeite met de Oostenrijkse Sinja Kraus. Ze won overtuigend met 6-3 en 6-0. En Muchova was in juli nog een verliezend finaliste op Wimbledon. Nou, misschien gaat ze dus verder schoppen tijdens de US Open. Ze is in ieder geval lekker bezig. Vandaag een nieuwe dag daar in Amerika. Het restant van de eerste ronde in het mannen- en vrouwen-enkelspel vandaag. De allereerste partijen die beginnen vanmiddag 5 uur Nederlandse tijd op de kleine buitenbanen van het enorme tennispark. De avondsessie in het grote stadion, zeg maar, gaat vannacht om 1 uur van start. Ja, het wordt weer een lange dag op het hardcourt, waar de deelnemers proberen een plek in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi te bemachtigen. Wij van GPR Sport Radio houden je daarvan op de hoogte vanaf vanmiddag 5 uur dus. Dan nog wat ander goed nieuws uit Nederland. Want de Nederlandse vrouwen hebben de kwartfinales van het Europees kampioenschap volleybal bereikt. De ploeg was in een zenuwslopende wedstrijd na 5 sets te sterk voor Slovenië. Oranje won de beslissende 5e set met 15-9 nadat de wedstrijd in 2-2 was geëindigd. De setstanden waren 25-18, 19-25, 25-21 en 29-31. De kwartfinale wacht voor de Nederlandse volleybalsters een confrontatie met de ploeg van Polen. En dat is een pittige. Die wordt trouwens morgen gespeeld op 2 september. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere transfernieuws. Morgenavond, 11:55, dan sluit de markt en gaat hij op slot. En dan weet iedereen waar die aan toe is. Ja, en Joes, morgenavond, 11:55, dan sluit de markt en gaat hij op slot. En dan weet iedereen waar die aan toe is. Ja, ik ga het zo direct eventjes hebben over Cody Gakpo. Hoe zit dat nou met

GPR Sportradio met Coolio Gangsters Paradise. Het is dinsdagmiddag, langzaam zeker richting 3:30. Ja, in het voetbal lijkt die megatransfer van Cody Gakpo naar Manchester City dus definitief van de baan. Volgens ingewijden zijn de huidige koploper van de Premier League en Liverpool het niet eens geworden over de transfervoorwaarden. Een overstap van de Nederlandse international leek in de maak, maar de clubs konden geen akkoord bereiken over de financiële details. En hierdoor lijkt Gakpo voorlopig speler van Liverpool te blijven, tenzij een andere club zich op korte termijn nog meldt voor de aanvaller. Moeten ze wel snel zijn, want morgenavond 11:55, dan is het afgelopen. Dan sluit de transfermarkt. Dus moeten ze wel snel zijn, zeg maar. Ja, gisteren is het nieuws dan uiteindelijk naar buiten gekomen dat Lionel Messi een punt heeft gezet achter zijn indrukwekkende interlandcarrière. De 39-jarige aanvaller speelde 207 wedstrijden voor Argentinië, waarin hij 125 keer scoorde. De verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli was zijn laatste duel. En toen zagen we het al wel een beetje aankomen dat, dat het zijn laatste was voor Argentinië. Het volgende op sociale media geschreven. Hij heeft besloten dus om te stoppen. 2 dagen na de verloren finales geeft hij die verklaring al op. Maar inmiddels is hij er nog meer van overtuigd dat het juiste moment gisteren was om afscheid te nemen. Even na die verklaring.

beslissing hem diep pijn doet, maar dat hij begrijpt dat het moment daar is. Hij heeft zijn eigen zeggen altijd alles gegeven voor het shirt van Argentinië. Niet alleen in de jaren waarin hij alles won, maar gedurende zijn hele interlandcarrière. Hij wilde de Argentijnen plezier bezorgen en ervoor zorgen dat ze trots konden zijn op hun land. Ja, voor ons Messi komt er steeds meer een einde aan verschillende fases in zijn leven. Hij heeft alles gegeven en hij voelt dat hij niets meer te geven heeft. Tegelijkertijd staat er volgens hem een nieuwe generatie klaar die de kans verdient. Hij bedankt de fans voor hun liefde gedurende 20 jaar en zegt dat hij het enorm zal missen om hun steun vanaf het veld te horen. Voortaan zal hij zelf een van de supporters zijn vanaf de zijlijn in goede en slechte tijden. Ja, Messi sluit af met een dankwoord aan zijn familie, trainers, ploeggenoten en aan iedereen met wie hij heeft samengewerkt. Hij vertrekt met trots en met de rust dat hij samen met zijn ploeggenoten Argentinië onvergetelijke momenten heeft bezorgd. En misschien wel zijn meest persoonlijke woorden: hij bedankt God dat hij een Argentijn is. Vamos Argentina, zo sluit hij zijn boodschap op Instagram af. Gisteren dus Lionel Messi. Het is dinsdagmiddag 1 september. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: sportief bezig zijn op de dinsdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Mees Hilgers is de nieuwste aanwinst van SC Heerenveen. Maar hij laat bij SC Twente een roerige periode achter zich. De 25-jarige verdediger speelde 15 jaar in Enschede, maar kwam na zijn laatste wedstrijd in mei 2025 niet meer in actie. Nadat onderhandelingen over een nieuw contract waren stuk gelopen, werd hij buiten de selectie gehouden. Ja, opvallend is dat zijn contract later automatisch werd verlengd. Hilgers zegt dat dit voor hem als een verrassing kwam. Volgens hem had zijn zaakwaarnemer het contract kunnen opzeggen, maar wist hij niet dat die mogelijkheid bestond. Hij vermoedt dat Twente de verlenging vooral wilde om nog geld aan hem te kunnen verdienen. Nou, uiteindelijk kwam Hilgers weer terug op het trainingsveld, maar een toekomst bij Twente zat er niet meer in. Bij Heerenveen wil hij die moeilijke periode achter zich laten en een nieuwe start maken. Hij sprak over dat rare dingetje met zijn contract bij ESPN. Mees Hilgers.
1: Dus als ik wist dat die regel bestond, dat ik mijn zakennemer had gebeld om te zeggen van luister, vergeet niet het, om het op te zeggen. Ja, nu werd die automatisch verlengd omdat zij er wat aan wilde verdienen natuurlijk. Ik wil het achter me laten, maar de mensen die dicht bij mij staan en de spelers ook, zij weten het echte verhaal. Dus misschien moet je het een keer aan hun vragen, maar ik laat het achter mij en ik focus me op Heerenveen.
0: Ja, je voelt toch wel dat daar de nodige frustratie bij zit, maar hij wil er verder niet op ingaan. Mees Hilgers dus over dat bijzondere dingetje dat zijn contract bij SC Twente automatisch werd verlengd. Hij is nu in ieder geval aan het werk bij SC Heerenveen. Goedemiddag, dit is GPR.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Koekoek.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A15 naar Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. A20 richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven 10 minuten extra. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum wordt knooppunt Rijnsweerd 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort voor hetzelfde knooppunt Rijnsweer.
17: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
17: Nout van Sommeren.
23: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Het is dinsdagmiddag, dus hij staat voor je klaar. Een kakelverse F1 aan tafel. Ja, zo dadelijk gaan we het daar eens even over hebben. Want Verstappen heeft mogelijk wat privéproblemen.

0: BPR Sportradio met Katje en Kimbra. Somebody that I used to know. Het is dinsdag, dat wil zeggen dat hij voor je klaarstaat. Een kakelverse F1 aan tafel, die award-winning podcast van Grand Prix Radio. In de editie van gisteren is besproken of Isaac Hadjar op Monza weer plaatsneemt achter het stuur. In Zandvoort werd hij vervangen door Liam Lawson vanwege polsproblemen. Dat wordt dus besproken. En gooit diefstal op de Madring roet in het eten voor de Formule 1 race. En Ferrari neemt dikke updates mee voor hun thuisrace. Over dat er nog veel meer werd gesproken en ook vooral gelachen in de gloednieuwe Formule 1 aan tafel met presentator Frank Evenblij. Radio-dj hier bij GPR Sportradio, Rick van Veldhuizen. Voormalig coureur en autosportcommentator Max Koebold. En Nederlands meest controversiële Formule 1-analist Ronald Molendijk. En in de podcast werd ook gesproken over de mogelijke privéproblemen voor Max Verstappen.
1: Ik wil het nog heel even over Max hebben. Er viel mij namelijk iets op. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar op Instagram stond er een berichtje van Kelly. Van de vriendin van Max. En die had een heel emotioneel bericht. Dat het ging over haar dochter Penelope. En die dochter die heeft ze gekregen met haar vorige vriend, Kvyat. En uit dat bericht kon je duidelijk afleiden dat er nogal wat problemen waren tussen Kvyat en Kelly. En zij had die dochter maanden, of weken in ieder geval, niet gezien. Dat kon je daar wel een beetje uit afleiden. Toen dacht ik, dit heeft veel effecten op Kelly en de situatie thuis. Max heeft tot nu toe natuurlijk nooit eerder met dat soort problemen te kampen gehad. Heeft zelf ook een dochter waar hij veel voor moet zorgen, dan een vrouw met zorgen. Zou dat invloed kunnen hebben op Max zijn prestaties van de afgelopen
2: week? Vroeger ook altijd gezegd, hè, zodra ze gaan trouwen, dan begint het gezeik al.
1: Ja, nee, maar dat is een... Spreek je uit ervaring?
2: Nou ja, ook.
1: Maar... Dat is leuk, je vrouw zit achter je.
2: Maar het is wel zo, dat op het moment dat de kinderen in spel komen en de vrouw erbij komen, ja, dan komen er ook bijkomende problemen. En ja. Maak dan je hoofd maar eens vrij. Ja, dan kan je keerboeken zo wat je wil.
3: Nee.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Ronald?
3: Dat is echt gelul.
1: Ja?
3: Ja. Ik kan overigens niet voor jou de situatie thuis checken, maar je vrouw zit hoofdschuddend, nee te schudden. Dus succes met de thuisreis. Nee, want op een gegeven moment kan je gewoon heel duidelijk aangeven van mijn raceweekend begint nu.
1: Ja.
3: En we hebben hier te maken met topprofessionals.
1: Zeker.
3: Die heel duidelijk afspraken maken van joh, en dan laat je me met rust.
0: Nou, dat en veel meer is dus besproken in de gloednieuwe Formule 1 aan tafel, die momenteel te vinden is via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met The Temptations. Treat her like a lady.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong Ajax in de keukenkampioendivisie heeft gisteravond geen winnaar opgeleverd. Bij de Eindhovense belofte met doelman Nick Olij in de goal kwam de ploeg terug van een achterstand. Voor Jong SC Utrecht zet de negatieve reeks zich voort. Het team blijft na de meest recente speelronde nog altijd puntloos onderaan de ranglijst staan en kent daarmee een zeer teleurstellende seizoenstart in de competitie. Dat gaat dus daar niet erg lekker. Ook met het eerste elftal van FC Utrecht gaat het ook niet echt positief momenteel met Anthony Correa. Maar goed, die moet er misschien nog even in komen. Hoop houden ze daar in ieder geval in Utrecht. Ueda die vertrekt bij Feyenoord. De Japanse spits die met afgelopen seizoen nog topscorer was in de Eredivisie maakt de overstap naar het Franse Lille OSC. Naar verluidt betalen de Fransen een transfersom van ongeveer 15 miljoen euro voor de 28-jarige aanvaller. Ueda heeft een contract op medio 2030 getekend. Eerder op de dag, gisteren, verkocht Feyenoord ook al spits Kasper Tengstedt aan Toulouse, waardoor de club nog maar 2 onervaren aanvallers over heeft, maar wel een wat meer gevulde portemonnee, zeg maar. Over voetbal gesproken, vanavond barst de strijd los in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. 24 amateurclubs strijden om een felbegeerticket voor de volgende fase van het bekertoernooi. Alle duels die worden tegelijkertijd afgewerkt, vanavond om 8 uur. Ja, dus maken we ons op voor een drukke avond op de Nederlandse velden. En vanavond bij Rob Spijker zal dat nauwlettend in de gaten worden gehouden. En houden je daarvan op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Douwe Bob. Langzaam maar zeker gaan we richting 4 op deze dinsdagmiddag. En ja, hij komt in het zicht. De finish van de 10e etappe van de Vuelta vanmiddag rond 17:30 wordt hij verwacht. De rit is vandaag om 1:00 gestart. Hij is 184 kilometer lang, de etappe van vandaag. Rond 17:30 wordt hij dus verwacht. Een heuvelrit met de nodige klimmetjes, een afdaling en een lastige, licht oplopende strook richting de uiteindelijke finish. Daar hebben de wielrenners vandaag mee te maken. Ja, de finish die zal dus rond 17:30 gaan plaatsvinden. Ja, als het spannend wordt, en dat zal het zeker ook weer worden vandaag, dan ga je er alles over horen straks bij Twan van Peperstraten. Die houdt je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

Kim Sims, Too Blind to See It. Zo dadelijk na vieren hier, Twan van Peperstraten. En hij gaat je natuurlijk ook live op de hoogte houden hoe de Vuelta, de 10e etappe van de Ronde van Spanje, eruit ziet. Wat de ontwikkelingen zijn. En ja, richting de finish. Hè. Wie gaat er als eerste over de streep vandaag? Dat en meer hoor je zo dadelijk bij Twan.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijkste volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daarom een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum tussen Bilthoven en
4: drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7,77.
9: Wat een geld!
11: 15.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
11: Goedemiddag, sport is er altijd. Vandaag bijvoorbeeld de 10e etappe in de Vuelta. De open ronde van Spanje, zonder Tadej Pogacar. En nog maar 32 uur is de transfermarkt open in Nederland. En er gebeurt van alles. Wij houden je

0: En Adamski en Killer, goedemiddag. Dit is GPR Sportradio. Ja, wij zijn er eigenlijk zo'n beetje altijd wel. Hè? En we staan ook altijd vooraan. Vooraan staan we natuurlijk ook als het gaat om wielrennen. 10e etappe vandaag in de Vuelta. Björn, hoe staat het er allemaal voor?
1: Ja, het was natuurlijk de eerste etappe na de rustdag van gisteren. Met een, waar we een verrassende ja, toch wel tussenstand hadden in het klassement. Met Andriek Mas als klassementsleider voor Primoz Roglic op 1 minuut 18 achterstand. En de Oostenrijker Felix Gall op een achterstand van 1 minuut 39. Vandaag zijn we dus begonnen aan de 10e etappe. Van Alcaraz naar Elche. Een beetje in het middenland van Zuidoost-Spanje. Een heuveletappe van 184,7 kilometer. Met, het is eigenlijk nergens vlak vandaag. En de renners komen ook op bijna 3000 hoogtemeters. Terwijl de beklimmingen op zich niet overdreven zwaar zijn. Maar de opeenvolging daarvan die maakt deze rit wel lastig. De favorieten zijn ook sterke sprinters en aanvallers. Er wordt vooral gelet op de Belg Wout van Aert vandaag. We hadden al snel een kopgroep van 7 renners. En die kopgroep die dreigde een half uur geleden ingerekend te worden voor de tussensprint. Maar dat gebeurde niet. Het peloton heeft ongeveer een achterstand van 1,5 minuut op die kopgroep. En voor het puntenklassement van groene tuindrager Wout van Aert vond geen van de vluchters trouwens een bedreiging. En we hebben nog zo'n 44 kilometer te gaan.
0: Dankjewel Björn. En we houden je uiteraard op de hoogte op deze middag hier op GPR Sportradio. We hadden het natuurlijk ook hebben over de transfers die er maar plaatsvinden over en weer. Straks spreekt Jansen van VI over wat er allemaal gebeurt bij Ajax. En dan gaan we weer terug in de tijd. 25 jaar terug naar 2001 gaan we straks met de sportman van het jaar, Erik Dekker. GPR Sportradio.

0: Altijd goed, Raccoon, and Laugh About It. GPR Sportradio, ja, het US Open toernooi is inmiddels 2 dagen onderweg. Straks vanaf 5 uur de start van dag 3. Met vanavond onder meer Jesper de Jong, Botik van der Zandschulp en Arantxa Rus in actie. Gaan we later deze middag op vooruitblikken. Nog even kijken wat er allemaal afgelopen nacht is gebeurd. Carlos Alcaraz ging gemakkelijk door. Soufialine was zijn tegenstander, 3 sets. Anouk Koevermans werd uitgeschakeld. Zij verloor van de Amerikaanse Kathy McCauley in 2 sets. En Tellen Griekspoor, ja, ging ook onderuit tegen Ben Shelton. Uiteindelijk verloor hij in 4 sets. En na die nederlaag sprak Griekspoor voor de microfoon van Eurosport.
1: Ik denk dat die eerste set vooral heel matig was vanuit zijn kant.
0: Uiteindelijk verloor hij in 4 sets.

0: als ik normaal serveer. Alleen aan de andere kant blij dat ik hier überhaupt heb kunnen staan. Dat ik überhaupt toch nog wel een oké wedstrijd kan afleveren. Dat het lichaam het goed gehouden heeft. Het was een goede, dat gebied een goede test voor het lichaam. Dan is het uiteindelijk balen dat je verliest. Alleen is het niet anders.
1: Ja, maar het blijft toch wel opmerkelijk. Griekspo dus, ja, afgelopen maanden last van een blessure. Alcaraz, net teruggekeerd van een blessure. Sinner doet zelfs niet mee in de US Open vanwege een blessure aan de rechterknie. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vanmorgen, Ronald van der Geer sprak hier op GPR Sportradio met Stefan Kok. Dat was een podcastmaker van de Tennistafel en hoofdredacteur van het Tennis Magazine. En aan hem werd gevraagd, hoe zit het nou eigenlijk met zoveel blessures in de tenniswereld?
2: Ja, tennis wordt steeds fysieker natuurlijk. Dus dat is één. Ze willen maar doorspelen. Want kijk, als ik een weekje oversla, dan gaat mijn concurrent punten halen. Dus voor de spelers zeg maar van 50 tot 150, die willen eigenlijk geen enkele week missen. Want die hebben al die punten natuurlijk nodig voor de ranking. En om in de grote toernooien ook weer te komen, waar het grote geld natuurlijk ook te verdienen is. Plus, iedereen klaagt over de ballen. Elke toernooi heeft een eigen sponsor wat betreft ballen. Dan zijn ze weer wat harder, weer zachter, dus ze slijten sneller. En dat is ook wel een aanslag op die schouder. Maar vooral het vele spelen. Ik bedoel, je kan 52 weken in een jaar. Je kan 50 weken spelen als je wil.
1: Stefan Kok dus. Vanmiddag om 5:00 dan start dus dag 3 van de US Open. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: Carol G en Bruno Mars en Still hier op GPR Sportradio. Goed, en zo is het inmiddels alweer 12 minuten voor 4:30 geworden. Die transfermarkt in de Eredivisie gaat er nog wel even door tot morgenavond. Maar Björn, hoe zit het precies met de internationale transfermarkt?
1: Ja, er is een hoop gebeurd de afgelopen paar uren. Hij zat gisteren al op de tribune, maar FC Barcelona heeft Gabriel Jesus nu officieel gepresenteerd. De 29-jarige aanvaller wordt voor ongeveer 10 miljoen euro overgenomen van Arsenal, waar hij niet meer verzekerd was van veel speeltijd. Jesus heeft bij Barcelona voor 2 jaar getekend. Barcelona zat de hele zomer achter Julian Alvarez aan, maar dienstwerkgever Atletico Madrid weigerde mee te werken aan de transfer. Eerder deze zomer zag Barcelona Robert Lewandowski en Ferran Torres al vertrekken. Dan een opvallende transfer bij onze zuidenburen. De pas 18-jarige doelman Luca Brugmans die maakt de overstap van KRC Genk naar Liverpool, melden verschillende Belgische media. Met de transfer zou maar liefst 35 miljoen euro gemoeid zijn. Daarmee wordt Brugmans de duurste doelman ooit die vanuit de Belgische competitie wordt verkocht. De deal is dan officieel nog niet bevestigd, maar Brugmans zou zijn medische keuring al hebben doorstaan. Opvallend is dat Liverpool hem vervolgens direct wil verhuren aan Genk. Daar moet de jonge keeper dit seizoen vooral veel speelminuten en ervaring op doen. Liverpool ziet in Brugmans namelijk een toekomstig opvolger van Alisson Becker. En de Engelsen waren zeker niet de enige club met interesse. Ook Bayern München en Real Madrid zouden de 18-jarige doelman op de radar hebben gehad. Mogelijk wilde Liverpool daarom geen risico nemen en heeft het nu al flink bedrag voor hem neergelegd. Brugmans heeft eigenlijk ook een Nederlands tintje. Hij speelde 3 jaar in de jeugdopleiding van PSV voordat hij naar Genk vertrok. En dan hebben we nog een transfer die lijkt aanstaande voor oud-Ajax ziet Nicolas Tagliafico. Juventus is in de markt voor de Argentijnse linksback, maar nu blijkt ook Atletico Madrid in de race te zijn voor de speler van Olympique Lyon. Tagliafico heeft volgens diverse buitenlandse media al een persoonlijk akkoord bereikt met zowel Juventus als Atletico Madrid.
0: Blijft wel vals, zeg, Tagliafico. Ja. Jeetje, man, wat een carrière heeft hij gemaakt. Ik heb al het idee dat hij 10 jaar aan het afbouwen is, maar hij stond gewoon... Anderhalve maand geleden stond hij gewoon in de WK-finale.
1: Ja.
0: Goed, nog een laatste nieuwtje.
1: Ja, Ibrahim Mbaye die mag zichzelf definitief speler van Aston Villa noemen. De Engelse club neemt de 18-jarige aanvaller voor ongeveer 55 miljoen van Paris Saint-Germain. Myron Boadou gaat zijn carrière waarschijnlijk vervolgen bij Watford, de nummer 8 van de Championship. Boadou zat na vorig seizoen zonder club nadat zijn contract bij PSV was afgelopen. Diverse Engelse media melden dat de 25-jarige spits Boadou dus vandaag medisch gekeurd wordt in Engeland.
0: Ja, Boadou. Zijn carrière wordt ook weer enigszins verlengd na zijn periode in Eindhoven. Zometeen praten wat er allemaal in en uit is gegaan bij Ajax. Doen we met Freek Jansen van VI. Dit is Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I get up.

0: De Bos om 6:06.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan weer even een updateje halen wat betreft de Vuelta. 10e etappe is bezig. Hoe staat het ervoor, Björn?
2: Ja, we hadden een kopgroep van 7 renners. En met de tussensprint achter de rug is nu uitkijken naar de finale. We gaan richting de Puerto de Socorros. De laatste van 3 beklimmingen van vandaag.
0: Ik hoor al, jij hebt geen LOI Spaans gedaan.
2: Nee. Spaans is niet... Nee, daar ben ik niet goed in. Jij wel?
0: Ja, want ik doe al heel lang Duolingo.
2: Hoe zou jij het uitspreken dan?
0: Geen idee, ik heb het niet voor me staan hier.
2: Okay. Maar dat is de laatste van de 3 beklimmen vandaag. Op het stijlste meest van net een ongecategoriseerde klim voert Michael Coggi het tempo flink op in de kopgroep. Ondanks dat 7 koplopers goed blijven doorrijden, lijkt een massasprint steeds onvermijdelijker. In het peloton ligt het tempo ook hoog. En de voorsprong is nu van de kopgroep op het peloton is 1 minuut 13 zo ongeveer, met nog 30 kilometer gaan. En naast topfavoriet Wout van Aert zijn ook Christopher Laporte en Mats Pedersen kanshebbers op de eindzegen.
0: Dankjewel,
2: op de ritzegen.
0: Ja, dankjewel Björn. We houden je uiteraard op de hoogte van deze 10e etappe in de Vuelta. En zometeen net na 4:30 gaan we terug in de tijd. We gaan terug naar 2001, 25 jaar. We gaan praten met de sportman van het jaar, Erik Dekker.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000.
6: Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
7: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De politie roept iedereen in Overasselt en omgeving op om binnen te blijven. Vannacht was er een schietpartij waarbij een dode viel. En een politiemacht is nog steeds bezig met een klopjacht op de daders. Het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid valt niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en vakbonden CNV en FNV. Die gaan dan ook gewoon door met staken. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het Drentse Wijtenveen twee mensen vermoordde. Richard K. doodde dik 2 jaar geleden een echtpaar na een lange ruzie over een huis.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum. Tussen Bulthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
9: 10e etappe in de Vuelta is bezig. Nog ruim 26 kilometer te gaan. En de voorsprong van de 7 koplopers is teruggelopen van 1 minuut 15 naar 42 seconden. We houden je op de hoogte. En zometeen praten we met Erik Dekker over het mooie sportjaar 2001.
6: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Sisters en Automatic.
1: GPR Sportradio.
0: Iedere dag rond de klok van 5:05 gaan wij terug in de tijd. En dit keer maken we een sprong 25 jaar terug in de tijd naar 2001. Gisteren spraken we bijvoorbeeld met Sander Bosker, de grote bekerheld namens FC Twente in de finale. We praten aanstaande donderdag met de sportvrouw van het jaar, Inge de Bruin. En morgen praten we met André Ooyer. Hij was lid van de kampioensploeg van 2001. Vandaag gaan we praten met de sportman van het jaar. En dat was Erik Dekker. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En eigenlijk moeten we, voordat we naar 2001 gaan, even teruggaan naar 2000, het jaar daarvoor. Want eigenlijk was het natuurlijk al best vreemd dat jij met 3 etappezegens in de Tour geen sportman van het jaar werd, toch?
2: Nee, dat is vreemd, maar eigenlijk niet. Want eigenlijk met dat soort prestaties die heel bijzonder zijn, heb je eigenlijk in niet-Olympische jaren, of in Olympische jaren, geen kans.
0: Ja.
2: Dus ja, dan kom je tegenover Pieter van Hoogeband te staan in 2000. Ik was wel genomineerd, wat op zich ook al een klein wonder is. Samen met Mark Huizinga en Pieter van Hoogeband. Ja, Pieter werd het natuurlijk. En dat is dus één keer in 2 jaar wordt het lastig voor niet-Olympische deelnemers.
0: Ja.
2: Om sportman van het jaar te worden.
0: Ja. Erik, ik ga je even zometeen opnieuw bellen. Want we hebben een kleine hapering in de lijn. Ik weet dat je in Spanje zit. Ik had even het idee dat je zo'n beetje op mijn schoot zat. Maar we gaan je even opnieuw bellen. Gaan wij ondertussen even naar wat muziek uit 2001. Gaan we het zometeen nog even hebben over jouw...

0: Can't Get You Out of My Head op GPR Sportradio. Ja, we gingen terug naar 2001. Niet alleen met Kylie, maar ook met Erik Dekker, de sportman van het jaar. En Erik vertelde ons juist al, ja, je moet geen 3 etappezegers winnen in een Olympisch jaar, want dan word je toch geen sportman van het jaar. Dat werd toen Pieter van Hogeband in 2000. Maar het jaar daarna, toen won Erik Dekker de Amstel Gold Race en daarna nog alsnog een etappe in de Tour de France. Erik, als ik even met je terug mag gaan naar die Amstel Gold Race, heeft hij jou verbaasd toen?
1: Heb ik mij verbaasd? Nou, kijk, je begon net al over het jaar 2000. Dat was een beetje, nou, niet mijn doorbraak hoor, want ik had best wel wedstrijden gewonnen. Maar wel Tour de France en klassiekers, zeg maar, daar had ik nog nooit de overwinning behaald. Dus dat was een, ja, op dat gebied een beetje mijn doorbraak. En vanaf toen was het een beetje een ontdekkingsreis van waar liggen mijn grenzen. En ja, ben ik best wel een aantal keren verbaasd geweest tot waar dat leidde. En dat was eigenlijk tot 2 weken voor de Amstel Gold Race in de Ronde van Vlaanderen, waar ik heel nip tweede werd. Dat was eigenlijk mijn laatste les van...
0: Dit gaat mij nooit meer gebeuren.
1: Dat ik mezelf niet meer moet onderschatten in ieder geval. Nee. Dus dat het zelfvertrouwen was toen wel helemaal op punt. Dat ik wel realiseerde dat het wel dat ik wel een speciale renner geworden was.
0: Ja. Dan even naar die etappe in de Tour de France op 15 juli 2001. Het was heel koud, het regende de hele dag. Hoe zwaar was het voor jou als renner?
1: Nou, niet zo zwaar als je wint dan, hè? Ja,
0: als je wint, voel je niks.
1: Nee, ja, we hadden 35 minuten voor op het peloton. Dus ja, die hebben 35 minuten langer in de kou gereden. Nou ja, als je in de kopgroep zit, dan moet je wat meer werk verzetten. Dan heb je het ook wat minder koud. Dus dat is dan ook al iets.
0: Ja.
1: Maar het is wel een mooi verhaal. Want dat heb ik me later pas gerealiseerd. Want de avond voordat we gingen bij die etappe zouden zijn, ja, kwam ik Ludo Dieriksens tegen op de gang. Ik sliep in hetzelfde hotel als wij. Nou, dat is een goed gemutste Belg die vooral heel erg van aanvallen hield. Dus die sprak ik. En ik zei, Ludo, morgen regen, slecht weer. Ik zeg, heb je zin om mee op avontuur gegaan? Ik ga natuurlijk niet iemand vragen die sneller is in de sprint.
0: Nee,
1: Ludo
0: nee,
1: is een houdbare gast wat dat betreft. Hij zegt, dat is een goed idee, man. Dus nou, volgende dag moest ik natuurlijk starten, neutralisatie, een kwartier. En met een regenjas kun je niet heel, heel hard rijden. Maar het hele peloton had natuurlijk een regenjas aan. En we zagen de kilometer nul langzaam dichterbij komen. Wij ons regenjak uit. Dat is een heel raar gedoe, want dan krijg je het echt wel koud. Maar goed, ja, bij kilometer nul zijn we vol gedemareerd, Ludo en ik. We kregen... Ja, mannen 15 mee, geloof ik. Maar daar zat Vinokourov bij.
0: Ja.
1: En Vinokourov was toch wel een halve klassementsrenner. Dus dat ging een hele tijd met de ploeg van Armstrong in de achtervolging. Vanwege Vinokourov was dat 14, 15, 16 seconden. En iedereen was aan het mopperen tegen Vinokourov. Maar ja, die bleef er gewoon bij natuurlijk. Die had geen enkele reden om ons te zien wegrijden. Dus dat was eigenlijk verloren energie. Heb ik ook niet veel aan meegedaan. Maar en dat heb ik echt niet verzonnen, dat moet je echt geloven. Maar ik dacht echt, rij jij nou maar eens lek, dan zijn we weg. Ja. En verdomd, 10 minuten later reed hij lek.
0: Kijk.
1: Want wij waren nooit weggekomen met Vinokourov. Dus ja, Vinokourov die rijdt lek. Armstrong vond het niet meer de moeite om achter ons aan te rijden. En ja, ik kwam aan de finish en ik had 35 minuten voor.
0: Ja.
1: Dus ja, je moet soms ook een beetje geluk hebben. Natuurlijk, als je demareert, heb je aan die geluk ook niks. Maar dat is echt gebeurd.
0: Ja. Erik Dekker komt op de finish af en dan gebeurt er dit.
2: Oh, daar komt Dekker. Dekker. Oh. Daar komt Dekker.
3: Dekker. González.
2: Dekker.
3: Dekker dus. Dekker, González, Knaven en Wouters Dekker, zijn 4e etappe-overwinning ooit.
0: Ja, 3 dus het jaar daarvoor, toen deze erbij. Hoe belangrijk was jouw ploeggenoot Wouters in deze finale?
1: Ja. Ja, heel belangrijk. Sowieso heb je dan wat meer controle natuurlijk over die wedstrijd. En het mooie daarvan ook weer is dat we precies een week daarvoor zaten Mark Wouters en ik ook in de kopgroep in Antwerpen. En hij wint die rit en hij pakt de gele trui daar. En daar heb ik ook echt wel een hele mooie rol in kunnen spelen. En een week later kon hij hetzelfde voor mij doen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat je dat kan doen. En we hebben nog steeds heel veel contact met elkaar. En we zijn vrienden voor het leven.
0: Ja. Toch nog één ding, want in ieder geval over die etappezegen in 2001. Want je had het al over die 35 minuten. Het peloton komt uiteindelijk met die achterstand binnen. Eigenlijk over de tijdslimiet. Ja, en toen?
1: Ja, er is een regeltje in het reglement. Dat is ook wel een begrijpelijke regel. Want anders hadden we een wedstrijd van 17 man gehad. Dat schiet ook niet op. Maar als er zoveel mensen buiten de tijdslimiet zijn, dat ze dat kunnen oprekken. Dus dat deden ze ook netjes. En daar was ook geen discussie over volgens mij. Het bijzondere was wel dat ik inderdaad met een aantal renners heel ver voor hadden. Maar ik stond na die etappe nog steeds niet bij de eerste 10. Want ik was eigenlijk in die Tour mij aan het voorbereiden op de wereldbeker, waar ik aan de leiding stond. En er kwamen nog 5 manjes. Het was voor mij puur voorbereiding. Maar ik heb 2 keer voor het peloton gezeten. Dat was de 2e etappe in Antwerpen en de 8e etappe in Pontarlier. En voor de rest ben ik vrijwel alleen maar achter het peloton binnengekomen, omdat ik me eigenlijk een beetje aan het voorbereiden was op de klassiekers die daarna zouden komen. Maar ik was blij dat we niet met 19 man door moesten.
0: Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Goed, hoe het allemaal verder ging met Erik Dekker, dat hoor je zometeen. We praten dus over 2001, het jaar dat Erik Dekker sportman van het jaar werd. En dus draaien we ook muziek uit datzelfde jaar. Raymond, Supergirl, op GPR Sportradio.

0: Raymond, Supergirl. We zijn bezig aan de 10e etappe in de Vuelta. Björn, hoe staat het ervoor?
1: Ja, we hebben nog 12,6 kilometer te gaan. En de top van de laatste officiële klim van vandaag, die is inmiddels bereikt. Vooraan gaan ja, ik weet niet hoe je die naam uitspreekt. Kobo, Tavernes. Allemaal moeilijke namen. En Paleni nog altijd aan de leiding. Terwijl het uitgedunde peloton op korte afstand volgt.
0: Wil je nog even zeggen waarheen?
1: Waarheen? Nee, dat Spaans ga ik ook nog niet proberen, sorry. Een half uur geleden zei ik nog dat Mats Pedersen als een van de kansenmessers voor de ritzegen werd bestempeld. Maar die moest eigenlijk vlak daarna al redelijk vroeg lossen. De afdaling is inmiddels ingezet en er volgen nog enkele lastige knikjes. Voordat de echte finale los gaat barsten. Een helling van 1,7 kilometer aan 5,5%. Gevolgd door de laatste 4 kilometer die geleidelijk oploopt aan 2,6%. Massasprint is dus nog zeker niet nog geen uitgemaakte zaak.
0: Dankjewel Björn. Wij praten verder met Erik Dekker over het sportjaar 2001. Toch nog even over de Vuelta. Heb je die wel eens gereden, Erik?
2: Ik heb hem één keer ben ik gestart. Ik heb het net even opgezocht. Druk. 1998, ik was uitgevallen in de Tour. In de derde rit in Ierland. Ik had een hechting in mijn knie. En toen heb ik, ja, anders dan... Ja, ik rijd eigenlijk altijd klassiekers en de Tour. En dan is de Vuelta niet echt een hele logische optie. Maar die heb ik toen gereden. En de 7e etappe was ik opnieuw gevallen. Ik denk, ja... Ja. Een van mijn specialiteiten, denk ik, dat jaar. En ja, naar huis gegaan.
0: Ja, we hebben het met jou over het sportjaar 2001. We gaan deze hele week terug naar dat sportjaar. En jij werd sportman van het jaar. Onder meer omdat je de Amstel Gold Race won. Omdat je een Tour-etappe won. Hoe ging het allemaal verder met Erik Dekker? 2002 win je nog wel de Tirreno Adriatico. En dan in 2004, en misschien ben je daar wel heel trots op... na een blessure, een comeback en Parijs Tours. Ik neem aan dat die toch wel hoog staat in jouw lijstje.
2: Ja, dat was in ieder geval een... Nou, laat ik hem zo beschrijven. Ik heb die wedstrijd later op video teruggezien, de laatste 50 kilometer. En ik dacht zelf dat ik hem niet ging winnen.
0: Kijk, meestal is het andersom.
2: Het was een hele bijzondere dag. Ik was daar in het begin gelijk al ontsnapt met renner op 5, denk ik. En nooit ver weg geweest. Want ze hadden wel in de gaten dat Erik Dekker moest je niet te ver laten rijden. Ja. Zover was ik ondertussen wel. En bijvoorbeeld op 50 kilometer weet ik, hadden we 2 minuten. En toch dacht ik dat ik ging winnen. En op 25 kilometer had ik 1 minuut. En toch dacht ik dat ik ging winnen. En op 10 kilometer voor het einde, ik was nog alleen over. Komt er vanuit het peloton komen er een stuk of 6, 7 aangesloten. En eerlijk gezegd dacht ik opnieuw. En toch ga ik winnen vandaag. En ja, dat is heel bijzonder, vooral als je dan natuurlijk achteraf gewonnen hebt. Hè. Dan is het een stoer verhaal.
0: Ja.
2: Maar ik was zo overtuigd, ik was zo determined om die wedstrijd te winnen, dat ik 100% overtuiging had dat ik nog steeds een goede kans had. En ja, de laatste 3 kilometer of zo reek opnieuw uit die groep weg. Ja. Dus uit de groep weg waar alleen maar frisse renners zaten die het hele dag in het wiel hadden gezeten. Reek met een Duitser weg, Matthias Kessler. Die werd netjes 6e en ik won.
0: Ja, kijk aan. Daarna steeds meer blessures. 2006, ongelukkige valpartij in de Tour de France. Baal je nog een beetje dat het zo een beetje is afgelopen met je carrière?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb daar helemaal geen slechte gedachten op. Kijk, in een ideale wereld dan ga je de Ronde van Lombardije rijden. En dan speelt je heel bewust je laatste keer je nummer op. En dan rij je ook nog een goede wedstrijd. Ik zou dat jaar gewoon stoppen. Het was mijn laatste jaar. Ik zou ploegleider worden. En op 4 juli inderdaad de 4e etappe in de Tour de France. S'ochtends niets vermoedend vanuit Luxemburg gestart. Finish was op de Kouberg. En net voordat we Nederland ingingen was er schijnbaar, want ik weet er niks meer van, was er een gat in de weg. En daar ben ik ingedoken. En ik ging zo voorover met mijn gezicht over de straat. En het feit dat je het al niet meer weet, zeg maar, is al een symptoom van een hersenschudding. Maar goed, ik ben naar het ziekenhuis gebracht en daar hebben ze mij onder narcose mijn gezicht schoongemaakt. Daar zat allemaal asfalt en viezigheid in. En ja, ik miste ook wel een 7, 8, 9 tanden, geloof ik. Goed, het is allemaal weer... Het is betaald door de verzekering en het ziet er beter uit als voor die tijd, zullen we zeggen. Dus ja, en dat is het. Ik heb geen trauma van die val, want ik weet die val niet meer. En ja, ik ben wel zo nuchter dat ik... Ik ben vooral blij met hetgeen wat ik gepresteerd heb. En dat ik mijn laatste wedstrijd nooit gereden heb. Ja, vind ik een detail in mijn carrière, moet ik zeggen. En dat detail hoeft niet zoveel aandacht, want het gaat veel meer om de andere dingen die we net besproken hebben. Daar ben ik veel blijer om.
0: Was voor jou trouwens al duidelijk dat je na je carrière ploegleider zou worden?
2: Ja, het is niet dat ik na 1 of 2 jaar prof zijn dat ik dacht ik wil ploegleider worden. Maar tegen het einde was dat wel een idee.
0: Ja, ja.
2: Ik vraag natuurlijk wel af wat ik geworden was als ik geen ploegleider was geworden. Want het is wel een hele fijne manier om na je topsportcarrière toch enigszins weer normaal te worden.
0: Ja. Hey, en wat doet Erik Dekker nu?
2: Ik heb mijn eigen bedrijf, erikdekker.nl. En ik organiseer voor bedrijven relatie-events op de fiets. Bedrijven die hun relaties uitnodigen en een leuke dag willen geven. En dat doen we dan door middel van de fiets. Dat kan een mountainbike zijn, dat kan op de wegfiets zijn. Ik geef wat presentaties. En ik ben veel in Spanje. Ik probeer leuke dingen te doen. Ik heb 5 kleinkinderen tegenwoordig. Net 2 dagen geleden hebben we 3 meisjes teruggebracht naar hun moeder toe. Die zijn hier 2 weken geweest. Dat is ook topsport, moet ik zeggen. En voor de rest heb ik gewoon een leuk leven, volgens mij.
0: Ik hoor het. Levensgenieten. Fijn dat je kon spreken, Erik. Dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft.
0: En we gingen terug naar het sportjaar 2001 met de sportman van het jaar, Erik Dekker.
3: GPR Sportradio.
0: Ja, en we hebben weer een updateje wat betreft de Vuelta. Björn, wat is er gebeurd?
1: Ja, nog een kleine 7 kilometer te gaan. En Michael Gugel en Frederik Dwersnee hebben zich losgereden van de rest van de kopgroep. Maar het peloton komt met man en macht dichterbij. Onder wie Wout van Aert. Dus de vraag is nu, houdt het duo stand of wordt het toch een sprint?
0: We houden je op de hoogte. Het is 3 minuten voor 5.
3: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga, 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os, 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: prijzenparade. De beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar,
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Aldi.
21: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
23: Fans van voordeel.
19: Aldi.
1: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
1: Twan van Peperstraten.
25: Spannende finish in de 10e etappe van de Vuelta. Nog 2 kilometer te gaan. Walter Calzoni proberen weg te komen. Maar het zal wel waarschijnlijk gaan leiden tot een massasprint. En we gaan zo meteen bellen met Freek Jansen van VI... over wat er allemaal in en uit is gegaan bij Ajax.

0: Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, we hebben het deze hele middag al over de 10e etappe in de Vuelta. Björn houdt het allemaal in de gaten. Hoe is het afgelopen, Björn?
2: Ja, het was een hele spannende ontknoping. Asperan en Fedorov gingen vlak voor de finish in de aanval, maar die kwamen net tekort. Vanuit het uitgedunde peloton won de Fransman Bastien Tronchon uiteindelijk de 10e etappe voor de Deen Magnus Kort en de Belg Thibaut Nys. Wout van Aert kwam uiteindelijk als 4e over de streep. Toch kan hij wel weer flink wat punten voor het groen bijschrijven.
0: Nou, kijk aan. Dankjewel. En zometeen gaan we nog even babbelen over wat de consequenties allemaal zijn in het algemeen klassement en hoe morgen eruit ziet de 11e etappe. Ja, en zometeen gaan we nog even babbelen over wat de consequenties allemaal zijn in het algemeen klassement en hoe morgen eruit ziet de 11e etappe. Ja, ik zie de ene na de andere speler maar binnenkomen bij Ajax. Is het niet...

In ieder geval, we gaan zo meteen even praten met hem over wat er allemaal is gebeurd bij Ajax. Want Jordi Cruijff heeft daar flink de schoffel doorheen gehaald, kunnen we wel zeggen. En vooral Thilo Kehrer is toch wel een verrassing dat hij is gekomen. 28-voudig Duits international. Hij is afkomstig van Monaco. Maar is hij nou stand-in voor Bouwman? Of gaat hij direct ook voor een basisplaats? Daar gaan we dus zo meteen over praten met Freek Jansen van V.

0: en Crystal Ball. En nu hebben we zeker contact met Freek Jansen. Freek, goedemiddag.
1: Ja, ja, goedemiddag. Ben ik te verstaan?
0: Jij bent luid en duidelijk. Kom maar binnen. Kijk. Gisteren was Sjoerd Mossou al zeer vereerd dat hij al zo snel op GPS Sportradio te horen was. Ik neem aan, Freek, dat voor jou hetzelfde geldt, hè?
1: Meer dan dat zelfs. Meer dan dat. Wat een eer.
0: Dat doet ons zeer veel deugd. We wilden graag even met jou praten over Ajax. Want ik zei al, Jordi Cruijff haalt daar de ene naar de andere speler binnen. Vandaag, gisteren was hij ook weer druk. Ben je verbaasd over wat hij allemaal binnen weet te halen daar?
1: Ja, wel verbaasd. Ja, kijk, we beginnen het al bijna een beetje normaal te vinden. Dat er van alles naar Amsterdam komt. Maar ik denk als je een paar maanden geleden had gezegd dat aan het einde van de window de teller op 11 zou staan. En dat dan bijna allemaal ook international zijn. En spelers die toch wel allemaal bij wel redelijke mooie cv's achterna hebben staan. Ja, daar ben je toch wel verrast over. En ook vandaag weer twee nieuwe spelers erbij. Hè. Dus het houdt maar niet op. Het is ook maar de vraag wat er komt de komende anderhalve dag. En nog eentje bij. De trainer wil eigenlijk nog een middenvelder erbij. Nou, lukt Jordi Cruijff dat ook nog? Ja, dan komt de teller op 12. Maar goed, 11 nieuwelingen in één transfer.

0: komen is al meer dan genoeg, zou je denken.
1: Ja, Adringa van Sunderland. Is hij inderdaad de 1-op-1 opvolger van God?
0: Ja, is wel voor die positie gehaald. Is wel een heel ander type speler. Tenminste, als ik bij ons al de analyse van Pieter Zwart, die is er gelijk ingedoken, dan is het wel echt wel een ander type dan Mikko Gross. Maar het is wel de linksbuiten waar Ajax naar op zoek was. Omdat ja, daar de spoeling natuurlijk heel dun is. Ouazane, Glock hebben daar de afgelopen week gespeeld. Maar je wil wel echt een linker aanvaller hebben. En dat moet deze Simon Adingra zijn. 24 jaar Ivoriaan. En die huren ze van Sunderland.
1: Hey, kijk, en toen viel Freek even weg. Gaan we even kijken of we op een andere manier Freek even te pakken kunnen krijgen. Nou ja, we gaan even de verbinding herstellen. Komen zo meteen terug met Freek Jansen.

0: en Girl Crazy. Derde keer is scheepsrecht. Freek Jansen van VI. Goedemiddag.
1: Zo is het. Goedemiddag.
0: Ja, he. We hadden het net al een klein beetje over Adringa. Die van Sunderland is gekomen. 1-op-1 een beetje voor de plek van God. Maar hoe zit het precies met Kerer, de Duitser? Wordt hij voor de basis gehaald of wordt hij een stand-in voor Bouwman?
1: Nou, ik denk dat de Wouden bedoelen dat hij voor de basis wordt gehaald. Kijk, Bouwman heeft heel veel gespeeld de afgelopen weken. Die heeft het ook wel nabehoren gedaan. Maar is nog zo ontzettend jong. Is echt een talent ook richting de toekomst. Die zullen zoveel mogelijk minuten willen laten maken. Alleen, ja, je moet voorstellen, Itakura is vertrokken, Soetele is vertrokken. Dat waren de twee andere rechter centrale verdedigers. Dus Ajax was gewoon op zoek naar toch wel een nieuwe centrale verdediger die dan daar met Bouwman moet gaan concurreren voor die minuten. Dus ja, ik vind het wel logisch dat ze hem halen, want je kunt niet alleen op Bouwman vertrouwen, gezien zijn jonge leeftijd. Dus ja, dit is een speler van 29, hè, 28-voudig Duits international. Paris Saint-Germain achter zijn naam, en nu wordt hij natuurlijk van Monaco gehuurd. Dus het is wel een heel ander type met een heel andere cv. En dat maakt het ook, denk ik, ook wel weer interessant. En ook voor Bouwman misschien wel heel nuttig, want daar kan hij natuurlijk ook weer een hoop van leren.
0: Ik ben ook wel een beetje verbaasd dat een speler met zoveel achter zijn naam op dit moment voor Ajax kiest.
1: Heel bijzonder. Ja. Daar was ik ook echt oprecht verbaasd over. Ik ben ook wel benieuwd hoe die jongeren zelf die uitleg bij heeft. Het is wel opvallend wat misschien ook wel mee heeft gespeeld. Denk ik ook dan weer. Ja, een beetje simpele nadenken. Maar ja, misschien. Je hebt natuurlijk Julian Brandt rondlopen. Je hebt Ter Stegen rondlopen. Het zijn natuurlijk twee hele grote namen in het Duitse voetbal. Die hebben natuurlijk ongetwijfeld ook wel eens met z'n drieën bij die Duitse selectie gezeten. Ik denk dat soort namen, dat soort spelers die Jordi Cruijff gehaald heeft, dat maakt het denk ik wel makkelijk in het verhaal naar zo'n jongen toe. Waar Jordi Cruijff mee bezig is. Maar ik vind het opvallend, want ja, dit is wel een speler met een met een imponerend cv, ja.
0: Ik hoorde jullie gisteren in voetbal praten bij ESPN over Amrabat. Een beetje wisselend. Kenneth Perez was zeer cynisch. En jij zei, nou, dit kan wel het rustpunt worden op het middenveld.
1: Ja, ik ben wel positief, maar dat komt omdat hier zit ook zo'n stukje geschiedenis af was. Die eeuwenlange zoektocht van Ajax naar een nummer 6, naar een controlerende middenvelder. Iemand die niet wegredt naar voren, iemand die ook een beetje de balans bewaakt, restverdediging, allemaal van die mooie termen. Maar eigenlijk gewoon een beetje een extra slot op de deur voor de verdediging. En ik weet dat Ajax daar altijd zo moeite mee heeft en daar ook altijd zo naar op zoek is gegaan. Nou ja, Henderson was de laatste die aan het verwachtingspatroon kon voldoen op die plek. Maar daarna hebben er zoveel verschillende spelers gespeeld. Alleen niemand kon echt voldoen. En ook recent natuurlijk Jurgen Geer en ook Mokio. Ja, die hebben ook genoeg kansen gehad. Maar ja, dat is het ook niet helemaal. Dus dan vind ik Amrabat ook weer een speler met ook 30 jaar ervaring. WK's meegemaakt. En allerlei verschillende topcompetities gespeeld. Dan vind ik dat eigenlijk een hele goede versterking. Alleen ja, ik deel de mening. Het is geen Lasse Schöne nummer 6 die daar de boel even gaat verdelen. Of Frenkie de Jong die het een aan de andere dribbel gaat inzetten voorwaarts. Maar ja, ik denk dat je daar wel genoeg type spelers van hebt bij Ajax die dat wel kunnen. En dan heb je denk ik Amrabat echt als zo'n controleur voor de verdediging. Dat is denk ik in topduo's is dat alleen maar heel erg wenselijk. Ja.
0: Heel veel spelers weggegaan. Veel overbodige spelers. Met misschien Gods en Steur toch wel een beetje als potentiële basisspelers. Als je nou de balans opmaakt, Ajax is er volgens mij wel heel goed uitgekomen, toch?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Kijk, er zijn 11 nieuwe spelers op dit moment dan gekomen. Nou ja, in ieder geval die laatste twee jaar, Dinga en Kerer. Ja, die worden ergens in de komende uren, denk ik, gepresenteerd. Nou, dan is de teller op 11. Nou ja, waar je vandaan komt, is natuurlijk een krakkemikkig elftal. Wat zich er nou nog plaatsen voor de Conference League. Ja, waar van alles aan schorten. En dan moet Jordi Cruijff beginnen. En dan heeft hij eigenlijk, en dat vind ik het mooiste, die inkijkjes achter het scherm, dat hij vanaf april al bezig is geweest, hè, met spelers als Brandt, als Ter Stegen, als Amrabat, om die warm te maken. Ja, het is hem uiteindelijk wel gelukt. En er zijn 11 nieuwe spelers gekomen en ze gaan ongetwijfeld lang niet alle 11 opleveren wat er nu van verwacht of gehoopt wordt. Maar ik vind het wel imponerend dat je spelers als Daley Blind en Brandt en Ter Stegen en die Tolu maakt gelijk al indruk. Het Cigankov is natuurlijk vastgelegd. Zulke spelers met de staat van dienst. Amrabat erbij. Dus ja, het is wel een soort vreemdelingenlegioen. Ik ben heel benieuwd ook hoe het in de kleedkamer bij Ajax nu allemaal aan toe gaat met al die nieuwelingen. Maar ik denk dat het individueel zijn het allemaal wel spelers die in ieder geval het niveau bij Ajax moeten kunnen laten opkrikken.
0: Ja, opvallend veel spelers met een behoorlijke staat van dienst. Dat is in ieder geval, wat de ervaring betreft, mooi. Moet er nog iets bij of is Ajax nu klaar?
1: Nou, Michel zei afgelopen zondag na het thuis van Ajax, waar ik bij was, zei hij tijdens de persconferentie, ik wil het liefst ook 3 spelers erbij. Een centrale verdediger, die kunnen we afvinken, Keren. En linksbuiten kunnen we afvinken, Adingra. En hij zei, het liefst ook nog eigenlijk een middenvelder. Ja, het wensenlijstje van Michel, die stopt ook niet zomaar. Het liefst een middenvelder, maar de minste noodzaak van de 3. Die andere 2, die lijkt vrijwel zeker. Wie weet dat er lopen nu natuurlijk vanavond in Europa bij de topcompetities af en morgenavond pas in Nederland. Wie weet komt ook nog een zoveelste konijn uit de hoge hoed van Jordi Cruijff. En dan zou er dus nog een middenvelder bij moeten komen. Maar als dat niet gebeurt, dan denk ik ook dat Michel als trainer dik tevreden kan zijn met wat hij tot zijn beschikking heeft.
0: Is Jordi Baas over 2 dagen nog ijs ziet?
1: Ik denk het eigenlijk wel, want ik denk niet dat hij gaat geen binnenlandse transfer maken. Ja, zoals gezegd, veel competities sluiten vanavond. Dan Porto leek afgehaakt. Je weet natuurlijk nooit, het is nog allemaal nog een paar uur open. Maar ja, ik volgens mij op dit moment nog niet heel veel beweging. Dus dat moet een echte last binnen transfer zijn. Dus ik zou op zeggen, op dit moment wel. Misschien hangen we op en dan hebben ze dat weer te pakken. Maar ik ga ervan uit dat hij bij Ajax blijft op dit moment.
0: Tot slot, als we deze balans van Ajax opmaken. We weten ook wat er bij PSV is gebeurd. Nou ja, ik zou bijna zeggen ietsje minder bij Feyenoord. Wat zegt het over de strijd in Nederland?
1: Nou, het zegt dat we het is een ongelooflijk boeiende transfer zo bij al die clubs geweest. En helemaal bij Ajax. Ja, dit zegt dat Ajax all-in gaat. En Ajax wil zich niet zomaar neerleggen bij een tweede plek. En de best of the rest achter PSV. Dus ja, die gaan volle bak. Maar of dit echt de manier is en of dit echt de uitweg gaat krijgen waarop men hoopt, dat kunnen we alleen maar in de komende maanden gaan bekijken. Maar het maakt het voor ons allemaal wel ongelooflijk boeiend en interessant wat er allemaal in Amsterdam is gebeurd.
0: Absoluut. Dankjewel, Freek Jansen van VI. Fijn dat je even kon te bellen over de in- en uitgaande transfers van Ajax. Dit is GPR Sportradio.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de van Jumbo.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Pakken ze een podium?
22: Pakken ze een podium?
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pakken ze een podium.
26: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
27: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
28: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
31: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
32: Goedemiddag, dit is het AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Sinds het dodelijke schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie 34 mensen opgepakt. En dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op 2 snelwegen en bij het station in Nijmegen. De mensen die nu vastzitten zijn niet alleen Nederlanders, er zitten ook Fransen en Belgen bij. Het was een internationale groep, zegt het OM. Waarom een groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, kan het OM niet zeggen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie.
31: GPR Sportradio. Verkeer.
33: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
31: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: De tiende etappe in de Vuelta werd zojuist gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. Gebeurde in een massasprint. Zometeen maken we de balans op en kijken we vooruit naar de 11e etappe. En er is tennis. We kijken vooruit naar dag 3 van de US Open in New York.

0: Cool Kids hoor je hier op GPR Sportradio. Echo Smith. Goed, inmiddels is het alweer 10 minuten over 5:30 geworden. Ja, we houden hier alles in de gaten. Zometeen gaan we vooruitkijken naar de US Open. Het tennissen. Eerst maar eens even babbelen over wat er allemaal vandaag is gebeurd in de Vuelta. We hadden de 10e etappe daar. Ja, hoe zou je het omschrijven, Björn? Was het een leuke etappe om te volgen?
1: Ik vond het een hele leuke etappe. Het was zeker, het einde was spannend. Het begon allemaal met een kopgroep van 7 renners. Die leken lange tijd het peloton te slim af te zijn. Vluchters kregen maximaal 3 minuten. Maar onder meer Visma Leasebike die bracht het verschil langzaam terug. In de finale ging het vervolgens helemaal los. Op de laatste klim werden de aanvallers uit de vroege vlucht uitgedund. En ook vanuit peloton kwamen er steeds meer nieuwe demarages. Zelfs enkele klassementsrenners die probeerden weg te komen. Met nog 7 kilometer te gaan was de vroege vlucht uiteindelijk helemaal opgeslokt. Daarna volgden nog verschillende pogingen om de sprint te ontlopen, maar uiteindelijk kwam het toch aan op een massasprint. En daarin was verrassend genoeg de Fransman Bastien Tronchon die toesloeg. De Fransman die kwam met te veel snelheid van achteruit en verraste de grote namen. De Deen Magnus Kort die werd tweede. De Belg Thibaut Nies werd derde. En Wout van Aert moest genoegen nemen met een vierde plaats. Voor Tronchon is het overigens zijn derde profzege. Maar vooral zijn eerste overwinning op de World Tour niveau.
0: Ja, een massasprint, dus waarschijnlijk weinig verandering in het klassement.
1: Klopt, er veranderde eigenlijk helemaal niets.
0: Kijk, nou, dat is kort.
1: Makkelijk, hè? Ja.
0: Morgen hebben we de 11e etappe. Wat gaat dat betekenen?
1: Het is een relatief vlakke rit van 151 kilometer. Met onderweg nog wel een derde categorie klim. Maar omdat de rest van de route relatief vlak is, lijkt het een geschikte dag te worden voor de sprinters.
0: Dankjewel, Björn.
2: GPR Sport.

0: Andrew Gold en Graham Goldman, Wax and Building a Bridge to Your Heart. Inmiddels is dag 3 begonnen van de US Open in New York. Wordt een interessante dag voor de Nederlandse tennissers. Want vanavond komen Jesper de Jong, Botik van der Zandschulp en ook Arantxa Rus daar in actie. Naar verwachting komt Jesper de Jong zo rond 7:15 op het tenniscourt. De 25-jarige Nederlander heeft de afgelopen tijd namelijk laten zien dat hij steeds beter mee kan op het hoogste niveau. Vooral zijn optredens op Roland Garros eerder dit jaar was indrukwekkend. De Jong bereikte daarvoor het eerste derde ronde van een Grand Slam toernooi en boekte in Parijs bovendien een enorme stunt door Jack Draper, toen de nummer 5 van de wereld, te verslaan. Op de US Open krijgt hij vanavond de kans om daar opnieuw een mooi resultaat aan toe te voegen. Voor de Jong is het de tweede keer dat hij op dit toernooi in actie komt. Vorig jaar eindigde zijn toernooi al in de eerste ronde, maar het was wel een geweldige partij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De Jong kwam met 2-1 voor in sets, maar zag zijn ervaren tegenstander uiteindelijk in eigen land toch nog langzij komen. In een super tiebreak won Nakashima uiteindelijk. Ja, hopelijk kan Jesper de Jong vanavond dus zijn eerste partij winnen op het US Open toernooi. In gesprek met Eurosport sprak de Jong over zijn vorm in aanloop naar het Amerikaanse tennistoernooi.
1: Ja, prima. In Winston-Salem niet geweldig gespeeld. Het is een beetje up en down, maar de stijgende lijn zit erin. Een beetje comfortabel worden op hardcourt. Daar waren ook die eerste weken voor. Dat gaat steeds beter. En ik heb nog wel dagjes tot dinsdag om voor te bereiden.
0: Ja, en dat is dus inmiddels vandaag. We hopen dat Jesper de Jong zich goed heeft weten voor te bereiden, want hij neemt het zometeen op om 7:15 tegen de Italiaan Francesco Passaro. In datzelfde interview met Eurosport werd de Jong gevraagd naar wat hij over zijn tegenstander weet.
1: Vorig jaar Roland Garros, eerste ronde tegen hem gespeeld. Toen kwam ik 2-0 sets achter en toen draaide ik hem nog om. Zaak om dit jaar iets beter te beginnen daarin. Het is een goede speler. Hij is iets meer iets gedropt in zijn ranking. Omdat hij wat familie, wat persoonlijke dingen had. Ook in zijn familie en wat blessures. Dus hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Nu is hij weer terug aan het komen. Het blijft een goede speler. Zijn ranking is wat lager dan zijn spel doet lijken. Kijk, het is iemand die sowieso lager staat dan jij staat. Vanaf de acceptatielijst. Kan in de tussentijd nog hoger zijn gekomen. Maar iemand die al 3 potten in de benen heeft, dat is gewoon lekker qua zelfvertrouwen. Dat is niet iets wat onderschat moet worden. Natuurlijk is het lekkerder dat je in een talents geval een Shelton lood. Een wat gunstige loting. Maar het is een Grand Slam. Het is een hoofdtoernooi van Grand Slam. Iedereen kan ongelooflijk goed tennissen. Dus we moeten gewoon aan de bak.
0: Ja, absoluut. Jesper de Jong dus in aanloop naar zijn eerste rondepartij op de US Open. Tegenstander is dus Francesco Passaro. Wedstrijd is natuurlijk hier te volgen op GPR Sportradio. Dancing with a Stranger, Sam Smith en Normani.

0: Sam Smith. Het is 6:08.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en vanavond gaan we beginnen aan het bekertoernooi. Ja, er worden 10 wedstrijden gespeeld vanavond, morgen en ook overmorgen. En het zijn dus allemaal amateurclubs die tegen elkaar uit gaan komen in een soort van voorronde van het bekertoernooi. Even de wedstrijden van vanavond doornemen. Genemuiden speelt tegen Lisse. Ja, Genemuiden versloeg in 2015 nog Eredivisieclub ADO Den Haag naar strafschoppen. En zorgde daarmee voor een historische bekerstunt. Verder hebben we vanavond de wedstrijden tussen NSVV en Kloetingen. Longa 30 tegen Koninklijke HFC. Sportlust 46 tegen Blauwgeel 38. TEC neemt het op tegen Almkerk, Elinkwijk tegen Eemdijk en Harkemaarse Boys tegen Excelsior 31. En die laatste ploeg versloeg in 2015 Excelsior Rotterdam nog met 4-3. Ja, de ploeg uit de Rijssen kwam eerst met 2-0 achter, maar zorgde voor een spectaculaire comeback tegen de Eredivisieclub. En verder nog de wedstrijden tussen Achillesveen en Portugal. Bikwik speelt tegen AFC en AFC 34 tegen Scherpenzeel. En tenslotte ADO 20 tegen Excelsior Maassluis. En die ploeg versloeg Volendam nog in 2023 met 1-0. En vorig jaar Eredivisieclub Excelsior met 1-0 na verlenging. En het winnende doelpunt viel toen in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. En al deze duels in de eerste ronde dus van de beker zijn vanavond hier allemaal te volgen op GPR Sportradio.

0: Jungle en Amazing. Zometeen kijken we verder vooruit naar dag 3 van de US Open. Botik van de Zandschulp komt vanavond ook in actie. En we gaan het hebben over FC Twente.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knop het Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knop het Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation.

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
10: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
14: Twan van Peperstraten.
16: Goedenavond, iedere paar minuten gaat er hier een pingeltje in de studio. Weer een transfer. Zometeen maken we de balans op van de belangrijkste Nederlandse transfers. En er is nieuws over Max Verstappen. Oh.

0: Pat Benatar, Love is a Battlefield. We gaan eens even kijken, want morgenavond 12 uur sluit de Nederlandse transfermarkt. En dus gebeurt er van alles bij de clubs. Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Wat is daar allemaal gebeurd, Björn?
1: Ja, bij Feyenoord hebben ze een akkoord bereikt met doelman Florian Kastenmeijer. De 29-jarige keeper is transfervrij en moet in Rotterdam de tweede doelman worden achter Chark Ernst. Kastenmeijer speelde afgelopen seizoen nog voor Fortuna Düsseldorf, maar daar werd zijn contract niet verlengd. Doelman stond 7 jaar onder contract met Düsseldorf en speelde nog nooit buiten de Duitse landsgrenzen. Dat is toch wel opvallend, want eerder vandaag werd natuurlijk gezegd dat Feyenoord klaar was op de transfermarkt.
0: Ja, maar ik moet zeggen, een tweede keeper, ja, kan ik maar nog wel iets bij voorstellen.
1: Klein nieuwtje, inderdaad.
0: Gerucht ging eigenlijk dat misschien, na Ueda, dat er misschien wel een spits bij zou komen. Daar heeft Feyenoord op gezegd, nee. En ik ben wel blij, want Willem II heeft zich aan het slot van deze transfermarkt nog gemeld bij NEC voor Vito van Crooy. Dat lijkt er van te gaan komen, want de 30-jarige aanvaller zou zelf dolgraag willen vertrekken naar Tilburg. Ja, als het aan de Tilburgers en van Crooy ligt, dan wordt hij dus een nieuwe aanwinst voor de promovendus. Akkoordje tussen het kamp van de speler van NEC en NEC zelf moet nog wel worden bereikt. Dus wij wachten het nog even af.
1: Ja, bij FC Twente hebben ze een nieuw bod van FC Barcelona voor Ruud Nijstad afgewezen. Dat weet het de Spaanse Sport te melden. De Catalanen willen zich nog versterken met een talentvolle verdediger, maar sluiten op de vraagprijs van de Tuckers. De FC Twente zou 10 miljoen euro willen zien voor Nijstad. De hoogte van het bod van Barcelona bedraagt naar fluit 8 miljoen euro.
0: Ik heb bijna het idee, dan gaan ze er straks nog wel uitkomen. Maar goed, de competitie is begonnen. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Over Twente gesproken. Arno Verschuren vertrekt daar definitief. 29-jarige Belgische middenvelder maakt de overstap naar Beveren. Middenvelder kwam 1,5 jaar geleden uit van Sparta over naar Enschede, maar wist daar geen basisspeler te worden. Verschuren kwam uiteindelijk tot 52 wedstrijden voor FC Twente.
1: Ja, bij Cambuur dan hebben we nog een nieuwtje, want die hebben zich ook versterkt met een nieuwe doelman. Luca Plochman is de naam. 26-jarige Duitser stond de afgelopen 3 seizoenen onder contract bij Go Ahead Eagles en komt transfervrij over naar de club uit Leeuwarden.
0: Dat kan het leuk worden daar tussen Plochman en Thijs Jansen, wie daar dus uiteindelijk de eerste keeper gaat worden. En Esmir Bayraktarević kan mogelijk gaan vertrekken bij PSV. Dat schrijft PSV-watcher Rick Elfrink. Daarbij zou het gaan om het Spaanse Sevilla. Eerder kwamen er al geruchten uit zijn thuisland Bosnië-Herzegovina dat er vanuit Italië en Kroatië interesse zou zijn voor de 21-jarige vleugelspeler. Fiorentina, Lazio en Dynamo Zagreb werden daarbij genoemd.
1: Ja, tot slot nog een nieuwtje bij Ajax. Die hebben een akkoord bereikt met de 19-jarige Leo Salazar Hinojosa. Zo meldt de Telegraaf. De linksbuiten van SPOB komt op huurbasis over naar Amsterdam en kan na 1 seizoen voor een bedrag van circa 1 miljoen definitief worden opgenomen.
0: Dat zal dan waarschijnlijk wel zijn voor Jong Ajax. GPR Sportradio met zometeen nieuws over Max Verstappen.

You too, sometimes you can make it on your own. Ja, nieuws over Max Verstappen, want hij lijkt in oktober opnieuw achter het stuur van een GT3-auto te gaan kruipen. Mogelijk gaat Verstappen van 16 tot en met 18 oktober meedoen aan de laatste ronde van de GT World Challenge op het circuit in Portugal van Portimão. Verstappen zou daar met zijn eigen team rijden in de Mercedes AMG GT3 samen met Chris Lowell. Het derde zitje is nog vakant en binnen het team zouden meerdere coureurs worden overwogen. Maar één naam springt eruit, de kersverse IndyCar-kampioen Alex Palou. Afgelopen zondag werd hij voor de vijfde keer kampioen van de Amerikaanse raceklasse. Volgens de geruchten zou Verstappen zelf graag zien dat Palou naast hem en Lulum gaat plaatsnemen. Palou is in oktober beschikbaar omdat het IndyCar-seizoen er dan op zit. Of

komt, is nog maar de vraag. Mercedes bevestigt namelijk niets en zegt verschillende scenario's te bekijken voor de bezetting van de auto. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk. Mocht Verstappen inderdaad starten, dan wacht hem een hele drukke periode. Een week eerder rijdt hij in de Formule 1 Grand Prix van Singapore. En een week later staat er weer de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Hele drukke tijden dus voor hem. Zometeen vooruitkijken naar de US Open. Botik van de Zandschulp komt daar vanavond in actie in de eerste ronde.

0: tijdloze muziek van Kenny Loggins. This is it. Naast Jesper de Jong en Naranja Rus komt vanavond ook Botik van de Zandschulp in actie in New York op de US Open. De Nederlander heeft in New York goede herinneringen aan het gras, aan het Grand Slam toernooi. En daar sprak hij over met Eurosport.
1: Ja, eerste keer kwartfinale hier top 100 halen. Een aantal jaar geleden hier ook derde ronde gehaald van Alcaraz gewonnen. Dus altijd wel met goede momenten hier eigenlijk altijd gehad. En ik vind de omstandigheden fijn, altijd fijn spelen hier. En ik moet zeggen, het is altijd fijn om even in New York te zijn ook. Voor een paar dagen is het lekker. Of voor 2 weken en uiteindelijk ben je ook weer blij als je dan weggaat. Maar geweldige stad om in te zijn.
0: Ja, en hopelijk kan hij daar nog veel meer mooie herinneringen aan toevoegen. Want vanavond rond 10 uur gaat hij spelen tegen de Brit Jan Chojnski. In aanloop naar die partij sprak Van der Zandschulp over zijn tegenstander. Ja, en wat kan hij verwachten vanavond?
1: Ja, hij is ongelooflijk veel gaan winnen dit jaar. Heel veel challenges gewonnen. En staat ongeveer rond de 80 of 70 staat hij ongeveer. Dus ik denk een goede speler. Goede service. Erg goed vanaf de baseline. En ik denk zeker een jongen die misschien wel zijn meerdere deel op greppel heeft gehaald. Maar ik denk dat het ook wel dat hij het goed doet op snellere banen. Dus ik ga nog verder gaan we nog kijken naar hem. Maar dat is het in ieder geval wat ik nu over hem weet. Ja, ik denk dat ik als ik mijn eigen spel speel, dat ik daar een eind mee kan komen. En ik moet zeggen, 5 sets vind ik altijd fijn. Deze omstandigheden vind ik fijn. Dus ik denk dat we het allemaal gaan zien.
0: Ja, mooi. Wat overtuiging bij Botik van de Zandschulp. Vanavond rond 10 uur gaat hij dus spelen tegen Jan Chojnski, een Brit. En verder hebben we dus nog 2 Nederlanders op het Amerikaanse tenniscourt staan. Jesper Jong is zich al een beetje aan het opwarmen voor zijn partij tegen de Italiaan Francesco Passaro. Die partij staat gepland rond de klok van 7 uur. En bij de vrouwen komt Arantxa Rus in actie tegen een Française, Léolia Jean-Jean. En die partij begint 8:30 en is natuurlijk hier te volgen.
2: GPR Sportradio.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Oh, Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
19: Dames en heren, de daluren beginnen.
20: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
26: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Nieuws, headlines.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Na het schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland heeft de politie 34 verdachten uit verschillende landen opgepakt. Ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Toen agenten vannacht bij het huis aankwamen, waar de groep mannen naartoe was gegaan, werden ze gelijk onder vuur genomen, is net bekendgemaakt. Twee agenten raakten gewond, een man uit Wiegen kwam om het leven. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Blijkt volgens de Duitse regering het onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn op de A50 en de A1.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Twan van Peperstraten.
26: In Enschede bij FC Twente vertrekt de ene naar de andere speler. Sam Lammers, Arno Verschuren. En er is een einde gekomen aan de lange soap rond Rick Hilgers. Reden genoeg om zometeen te bellen met Twente-watcher Leon ten Voorde.

0: Robbie Williams en Candy. Ja. FC Twente won afgelopen zondag met 4-1 van Cambuur. Heeft de leaguefase bereikt van de Conference League. Kortom, iedereen loopt weer een klein beetje met de borst vooruit daar in Enschede. Ja, en ondertussen is er ook een einde gekomen aan die heel langlopende soap rond Rick Hilgers. Hij stond onder contract bij FC Twente. Zijn contract werd automatisch verlengd. Hij mocht op een gegeven moment niet meetrainen. Kwam van de ene in de andere blessure. Maar er is een einde gekomen aan die soap, want hij is vertrokken naar Heerenveen. En dus is hij opgelucht.
1: Pas als ik wist dat die regel bestond, dat ik mijn zakennemer had gebeld om te zeggen van luister, vergeet niet het, om het op te zeggen. Ja, nu werd die automatisch verlengd omdat zij er wat aan wilde verdienen natuurlijk. Ik wil het achter me laten. Maar de mensen die dicht bij mij staan en de spelers ook, zij weten het echte verhaal. Dus misschien moet je het een keer aan hun vragen. Maar ik laat het achter mij en ik focus me op Heerenveen.
0: Rick Hilgers over die automatische contractverlenging bij FC Twente. Aan die soap is dus een einde gekomen. We gaan eens verder praten over de ontwikkelingen bij FC Twente met Leon ten Voorde. Leon, goedenavond.
2: Goedenavond, man.
0: Ja, Rick Hilgers. Er is een einde gekomen aan die soap. Ik denk dat Twente er ook wel klaar mee was, hè?
2: Ja, iedereen was er wel een beetje klaar mee. Hij, sinds een paar weken trainde hij weer mee. Omdat het contract natuurlijk doorliep. Daarvoor kwam hij niet opdagen. Hè? Want, hij was het niet mee eens dat het contract automatisch was verlengd. Maar dat volgens de regels moet je hem opzeggen als het afloopt voor 15 mei. Nou, dat bleek ook wel net uit het interview. Dat was hij en zijn management waren daar niet van op de hoogte. Ja, dat is niet al te sterk, komt dat natuurlijk over. Dat behoor je te weten als zaakwaarnemer. Dus hij moest trainen in de voorbereiding, maar hij kwam niet opdagen. Een soort van werkweigering. Hij postte foto's op Instagram dat hij in een Feyenoord-shirt aan het trainen was in Amsterdam. Dat viel natuurlijk niet al te goed bij de achterban. Nou, uiteindelijk hebben ze een soort van compromis bereikt dat hij toch weer kwam. Maar dan moest hij trainen in het klasje van spelers die niet meer bij de eerste selectie mee trainen, maar waar geen uitzicht meer was op speeltijd. Maar toen is iedereen ook wel, er is maar één oplossing. En dat is dat Mees Hilgers gewoon gaat vertrekken. Dat is voor iedereen het beste, ook voor hem en ook voor de club. En wat jij ook zei, er komt eindelijk een einde aan deze show die meer dan een jaar geduurd heeft met allerlei merkwaardige wendingen.
0: Ja, hij gaat nu voor 2 jaar naar Heerenveen. En ja, en Twente heeft er inderdaad nog gewoon een zakcentje aan overgehouden.
2: Ja, 5 ton ongeveer, een half miljoen. En een doorverkooppercentage van 20%. Mocht hij ooit nog weer een andere klapper gaan maken na Heerenveen. Dus dat heeft denk ik een overgang met uiteindelijk alleen maar winnaars. Hoewel, als je naar Mees Hilgers kijkt, die wilde natuurlijk vorig jaar niet bijtekenen. Omdat hij dacht van, ik wil naar een grotere club, naar een grotere competitie. Jaren geleden stond hij zelfs in de belangstelling van Feyenoord. Hij kon naar Brest voor seizoen, maar toen was hij te laat voor de medische keuring in Frankrijk. Dus ja, al met al, als je dan met al respect dat Heerenveen dan je volgende bestemming is, dat had hij denk ik een jaar geleden, was dat niet zijn opzet toen hij niet wilde bijtekenen bij FC Twente.
0: Ja goed, Rick Hilgers, het is maar even afwachten of hij nog zijn niveau gaat halen daar bij Heerenveen. Dan Sam Lammers, die naar PSV gaat. Heeft hij de medische keuring inmiddels doorstaan?
2: Ja, hij schijnt helemaal fit te zijn. Vorige week was hij niet fit genoeg om mee te gaan naar Baku, naar Azerbeidzjan voor de Conference League wedstrijd tegen Karabach. Maar hij is wonderbaarlijk snel hersteld. En er is niks geconstateerd bij de keuring. Dus hij gaat naar PSV en daar heeft Twente nog ongeveer 2,5 uur aan overgehouden.
0: Kijk, ja. Het enige is natuurlijk afwachten. Ja, kijk, voor Lammers begrijp ik het wel een klein beetje. Die zal bij PSV dan wel aan het spelen toekomen. Maar het is natuurlijk wel, Twente laat best wel een goede spits gaan. Een spits met ook, waar ze in de toekomst echt wel iets aan hadden kunnen hebben.
2: Ja, nee, kijk, de kwaliteiten van Sam Lammers, zijn voetbalkwaliteiten staan bij niemand in discussie. Dat hebben ze bij Twente ook al afgelopen week ook al meerdere keren gezegd. Alleen, toen de balans werd opgemaakt van vorig seizoen en Ten Hag technisch directeur werd, toen hebben ze gewoon een simpel rekensommetje gemaakt en geconstateerd, Twente had de minste tegengoals van de hele Eredivisie. Maar toch steeds maar 4e geworden. En dat lag aan het aantal goals. Ze hebben 56 goals gemaakt en de spits van FC Twente, Sam Lammers, had er 6 gemaakt. En als je dan kijkt, 2 jaar Sam Lammers, wat zijn rendement is geweest, dat vonden ze te laag. Ook met het oog op zijn salaris. Hij was een groot verdiener in Enschede. Zo'n contract loopt over een jaar af. Ja, en toen kwam Ja, de international Wout weg was op de markt. En toen hebben ze geconstateerd, ons rendement moet omhoog. Ja, en toen zijn ze dus voor Weghorst gegaan. En je weet, als je Weghorst binnenhaalt, international, net een WK gespeeld. Ja, die wordt in eerste instantie sowieso de eerste spits. Daar hebben ze gecommuniceerd met Sam Lammers. En wat zij daarna niet handig hebben gedaan is dat zij naar de buitenwacht toe Lammers als derde spits hebben gebombardeerd. En ja, toen wist je eigenlijk al van bij elke slechte wedstrijd die Weghorst speelde, en in het begin waren dat er heel veel, dan wordt de roep om Sam Lammers heel groot. En dan krijg je constant die discussie ook bij de achterban. Van Lammers derde spits, hoezo derde spits? Vorig jaar met hem ging het voetballen veel beter. Ja, die ruis is nu verdwenen. En dit is goed voor Sam Lammers en dit is goed voor Twente. De pleister is eraf getrokken. En geloof het of niet, maar Weghorst ging opeens scoren. En ook speelde twee keer een goede wedstrijd.
0: Ja. En gaan ze nu de competitie in met Weghorst en Verdegoor als enige twee spitsen? Er komt geen extra aanvallen meer bij.
2: Nee, en dat sommige mensen vinden dat raar. Ik begrijp het eigenlijk wel. Kijk, ze hebben gekozen voor het, laten we maar even voor het smaak noemen, het project Weghorst. En Lucas Vennegoor of Hesselink is een talentvolle spits. Als je een spits wilt halen die Twente beter maakt, dan betaal je, zoals Jan Strooijen, de voormalige technische directeur, al zei, minimaal 5 miljoen euro. Nou, die tover je nu niet meer tevoorschijn. En bovendien, je hebt gekozen voor Weghorst. Dan moet je een spits gaan huren. Maar dan blokkeer je weer de ontwikkeling van een zelfopgeleide speler, waar zij heel veel potentie in zien. En zij zeggen ook van ja, dit is ook FC Twente, spelers opleiden en ontwikkelen en beter maken. En zij denken dat Vennegoor of Hesselink na Weghorst de eerste spits is van Twente. En dan snap ik dat je in deze fase ook van de transfermarkt, dat je geen speler meer gaat huren. En dat je gewoon kiest voor dit. En er komt bij dat Marco Piazza, de Kroaat, die kan ook nog in de spits spelen. Dus zij denken dat zij hiermee voldoende zijn voorzien. En de filosofie van de club, eigen jongens ook door laten stoten naar het eerste elftal, dan begrijp ik deze keus wel.
0: Ja. Nog één dingetje, Ruud Nijstad. Barcelona was weer teruggekomen de afgelopen periode. Ik hoorde dat het verschil tussen vraag en aanbod maar tussen de 8 en 10 zit. Dus 2 miljoen verschil. Dan denk ik, Barcelona gaat hem halen en verhuurt hem nog een jaartje aan Twente. Of denk ik dat
2: het simpel? Dat is niet aan de orde. Nee. Ten achtste vorige week in Karabach van dat de hele Europese top heeft Ruud Nijstad op het lijstje staan. Dus zij waren daar niet zoveel onder indruk. Barcelona is nog wezen kijken in de thuiswedstrijd tegen Karabach. Die zijn ook in het voorjaar in Twente geweest om te praten met de entourage van Nijstad. Maar Ruud Nijstad heeft, ik denk 2 maanden geleden, heeft hij zijn contract verlengd. En ook met de insteek van ik wil wedstrijden spelen. Twente gaat Europa in. Hier kan ik mijn ontwikkeling ontwikkelen en ik kies voor dit traject. Twente kon ook heel veel geld krijgen voor Oya Setter, 20 miljoen is daar vorige week voor geboden. Maar zij hebben duidelijk het standpunt ingenomen. Oya Setter en Nijstad zijn niet te koop. In Spanje gaat geloof ik de transfermarkt vannacht ook al op slot. Je kreeg wel een beetje gevoel. Vandaag kwamen weer berichten vanuit de Spaanse krant dat het een beetje goed was door Barcelona. Er waren ook de kranten in Barcelona die melden dat Nijstad heel graag toch de overstap naar Barcelona wilde maken. Nou, dat gevoel heb ik. Ik heb Ruud de afgelopen tijd best wel vaak gesproken. Dat gevoel had ik niet. Hoewel iedereen, elke jonge voetballer en elke voetballer heeft gevoelen voor Barcelona, heeft hij toch duidelijk voor dit seizoen voor FC Twente gekozen. En die zal gewoon het seizoen afmaken bij Twente.
0: En jij? Morgen een rustige dag dus. Gaat niks meer gebeuren daar bij die Tukkers?
2: Ja, ze zijn natuurlijk vooral bezig met aan de uitgaande kant. Hè. Ze hebben aan het begin van de voorbereiding een duidelijk statement gemaakt naar spelers die geen uitzicht meer hadden op speeltijd. Dan moet je denken aan Teleboet, aan Arno Verschuren, aan Van Horenbeek, Latajev, Bas Kuipers. Kjellos staat iets anders, omdat hij weer gewoon bij de selectie zat.
0: Okay.
2: Maar deze spelers die hebben ze apart laten trainen op een gegeven moment. Die kwamen ook niet meer in de wedstrijdselectie. En met het naderen van de transfer deadline, zeg maar, ja, hebben ze toch bijna afscheid kunnen nemen van al die spelers. Dus ze hebben wel doorgepakt en doorgeselecteerd. Keur is net vertrokken naar Beveren. Die gaat terug naar België voor 3 jaar. En eigenlijk in dat klasje, zoals ik dat een beetje noemde, het klasje dat apart trainen, zijn er alleen nog maar Gijs Besselink over, die vorig jaar
0: Willem II.
2: De jou zo beminde Willem II speelde.
0: En promoveerde.
2: Dus misschien dat ze in Tilburg hem nog weer gaan ophalen. En doelman Issam Elmaas zijn nog over.
0: Ja, ja.
2: En de rest die hebben ze kunnen, een beetje oneerbiedig om te zeggen, die hebben ze kunnen sluiten. Want Teleboet gaat terug naar Amerika. Die gaat terug naar de club waar hij ooit begonnen is, in Salt Lake. En die wordt verhuurd. Dus het kastje is bijna leeg.
0: Ja. Nou, goed om te horen. En fijn dat je ons even hebt willen bijpraten over FC Twente. Dankjewel, Leon.
2: Oké, Twan.
0: Leon Tervoren was dat van Tubantia. Aanstaande zondag volgende wedstrijd van FC Twente. 12:15 dan uit tegen FC Groningen. Dit is GPS Sportradio met nu Queen. Komt u maar.

0: Bojo en Lady Hear Me Tonight.
1: GPR Sportradio.
0: De Vuelta kende vandaag een prachtige 10e etappe. De Fransman Bastien Tronchon pakte de ritzegen na een geweldige massasprint. In die sprint kwam de Belg Wout van Aert nog heel dichtbij, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de 4e plek. Van Aert werd van tevoren nog bestempeld als de grote favoriet voor deze etappe, en dus stond hij na afloop een beetje teleurgesteld bij de collega's van VTM.
2: Ja, ik ben teleurgesteld. Ik moest inderdaad van ver komen. In die bocht op 600 zat ik eigenlijk te ver. We hadden heel de ploeg nodig om een sprint van te maken. En ja, daar ben ik al teleurgesteld dat ik mijn weg zelf niet kon vinden. En dat, dat ik het laat liggen, die lasten mee.
0: Ja, een beetje teleurstelling dus bij Wout van Aert. Al staat hij na vandaag nog altijd wel aan de leiding in het puntenklassement. Van Aert zag zijn landgenoot Thibaut Nijs wel dichterbij komen. In het algemeen klassement vandaag geen veranderingen. Dit is GPR Sportradio.

0: Somber and My Body Isn't Ready. Ja, wij maken ons al een klein beetje klaar over wat er allemaal zometeen gaat gebeuren hier op de zender. Na 7 uur. Rob Spijker, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Twan. Ja,
0: wat heb je nou zometeen allemaal?
1: Ja, we hebben natuurlijk tennis, want er is weer US Open tennis. Er komen twee belangrijke mannen voor ons aan bod, die over 2 weken ook, 2,5 weken ook de Davis Cup moeten spelen.
0: Ja, samen, dus, hè?
1: Ja,
0: vrienden voor het leven in één keer. Ja.
1: Maar daar gaan we het, we gaan ook even contact hebben met Amerika. Want als het allemaal een beetje mee zit, dan krijgen we namelijk Paul Haarhuis aan de lijn. Die is daar om die jongens te bekijken. Dat zal vast en zeker alles met de Davis Cup te maken hebben. Maar er is natuurlijk ook heel veel voetbal vanavond. En eigenlijk zijn dit de leukste voetbalwedstrijden. Want het is namelijk de eerste ronde van de beker. Niet alleen in Nederland met alle amateurclubs, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Italië worden de eerste bekerwedstrijden gespeeld. Dus daar komen we ook bij. En we blikken natuurlijk even terug op de Vuelta. Maar er is meer wielrennen, maar daar hoor je straks meer over.
0: Ja, hou hem dus hier op GPR Sport Radio.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sport Radio. Sport Radio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Mevrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op 2 snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
18: Rob Spijker.
21: Het is dinsdag 1 september en er is deadline day, in ieder geval op heel veel plaatsen in Europa, voor wat betreft de voetbaltransfers. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. En straks ook meer over de Vuelta.

0: EBS Sport Radio. En het lijkt een beetje alsof we de muziek bij de items gaan uitzoeken. Want er moet veel ja gezegd worden natuurlijk vanavond. Maar dat is echt niet het geval, geloof me. The Limit hoorde je met Say Yeah. Het is 1 september. En dat zou weer een hele gekke avond kunnen gaan worden. Vandaag en morgen sluiten namelijk in verschillende Europese landen de transfermarkten. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige spanning bij de voetbalclubs. En we bellen hierover met Jordi Amali. Hij is presentator onder andere bij ESPN. En maakt ook de podcast Tekengeld Tekengeld over grote transfers. Dan heb ik hem er toch goed uit. Misschien dat toch nog een keer wat aan die naam moet doen, Jordi. Een hele goede avond.
1: Goedenavond. Ja, nee. Het gaat vaak over tekengeld bij de transfers. Ja. En daar zijn we iedere dag mee bezig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat is voor jou de opvallendste transfer van het afgelopen uur? Want ik kan me vragen de afgelopen dag. Maar ja, er is zoveel gebeurd. Afgelopen uur even erbij pakken.
1: Als we het zo klein moeten maken, dan is Jakov Medic. Die heeft een verleden, dat zullen de Ajax-ieden nog misschien wel wat zeggen. Een verleden bij Ajax. En die is dit keer opgepikt door FC Utrecht. Maar hij lijkt niet helemaal te passen bij de speelstijl van de nieuwe trainer.
0: Ja, volgens mij past daar gewoon alles bij. Ze zijn er blij als we weer wat nieuws erbij hebben, denk ik toch, bij Utrecht? Alles is welkom.
1: Ja, dat
0: daar
1: is ook wel zo. Maar ja, het is wel, zeg maar, dat we een beeld hebben bij de speler en een beeld hebben wat bij de trainer probeert in te passen bij Utrecht. En dat lijkt niet de allerbeste match. Maar ja, zoals je zegt, alle beetjes kunnen nu helpen daar.
0: Ja, en is dat al helemaal afgerond met handtekeningen en alles eronder?
1: Dat is helemaal rond, dat is bevestigd. Het gaat over een huur en dat komt over dit keer van Norwich City uit de Championship in Engeland.
0: Oké, wat is er in de afgelopen jaren ook al eens gebeurd dat er iets op het laatste moment misging? Dat er bijvoorbeeld per ongeluk nog geen handtekening of zo was gezet?
1: Ja, zeker wel. Gisteren was het verhaal Mees Hilgers van FC Twente bijvoorbeeld, de verdediger. Die lag in conclaaf met zijn club. Wel verlengen, niet verlengen. Als je niet verlengt, niet spelen, et cetera. Toen was zijn zakenwaarnemer vergeten dat er een eenzijdige optie in zijn contract zat. Zat hij nog een jaar langer vast aan Twente. Maar dat was een jongen die vorig jaar, ja, eigenlijk was alles in kannen en kruiken. Hij zou naar Noord-Frankrijk gaan. En toen hij daar aankwam, was hij te laat voor de medische keuring. Dus ging het mooi niet door.
0: En dat kwam omdat hij te laat was voor die medische keuring.
1: Ja, er is te veel voorwerk in het papierwerk gaan zitten aan kant tussen Twente en Brest was dat destijds. Ja. En ja, dat was net te laat. En het is wel zo dat de registers in de landen en de UEFA, die zijn echt scherp. Een minuut te laat is een minuut te laat.
0: Ja, op welke nieuwe aanwinst in het Nederlandse voetbal mogen we ons gaan verheugen? Waar moeten we op gaan letten?
1: Nou ja, het is het meeste deze zomer natuurlijk gegaan over het nieuwe bewind in Amsterdam. Jordi Cruijff haalt de ene na de andere speler binnen met roots elders. Avontuurlijke jongens uit het Europese. Dus over het algemeen zijn we natuurlijk bekend met de spelers die we zelf opleiden in de Eredivisie, die een stapje maken naar de topclubs. Maar nu komt er toch wel een hele wind van buitenaf. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt, je ervaren en wat duurdere jongens in Amsterdam.
0: Ja, duurdere jongens, maar er zijn ook jongens die kun je zo overal ophalen. Hè? Die komen misschien zelf nog wel deze kant op, want er zijn er nog heel wat transfervrij en zonder club, hè?
1: Ja, zeker. En die zijn niet gebonden aan onze deadline van morgen. Want op het moment dat je geen actief contract hebt, dan ben je dus vrij om daarna ook nog aan te sluiten. Alleen voor die categorie wordt het natuurlijk wel net zo penibel als misschien voor de clubs en de spelers die wel ergens onder contract staan. Want ja, het is niet met een reden dat mensen je tot op heden nog geen contract hebben aangeboden. Dus ook voor hun wordt het natuurlijk een spannende tijd.
0: Ja, en het is ook niet zo dat als je iemand gratis op kan halen, dat je dan zijn salaris bijvoorbeeld kan betalen.
1: Nee, dat heeft er ook zeker mee te maken. En dat is natuurlijk vaak. Wij zelf bij ESPN hebben ook vrijdag ook de voetbalkantine. Daar komen
0: salaris bijvoorbeeld kan betalen.
1: Daar komen heel vaak clubloze spelers langs. En die hebben echt wel een wensenlijstje. Dus dan zou je kan wel

0: deden met Jadon Sancho. Dat hij misschien, ja, dat zou dan toch een beetje een rehabilitatietraject zijn om hem terug te brengen naar de topvoetbal. Ja. Dat zijn wel leuke dingen voor ook die laatste paar uur van gaat er zoiets maar gebeuren. Maar Karim Benzema, die is niet te halen voor Topos, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat is wel jammer, die hadden we graag gehad natuurlijk in die keukenkampioen-divisie. Ik weet niet of hij het zelf ook leuk
0: zou vinden.
1: Maar we weten ook allemaal wat er vorig jaar met Sterling is gebeurd. Hè? Dus zo grappig zijn we ook niet meer op naam in Nederland natuurlijk. Hebben we wel geleerd, toch?
0: Nee, dat is zeker waar. En het is natuurlijk ook, Nederland is van oudsher. En daarom is het natuurlijk best wel anders wat Ajax op dit moment doet. Want Nederland is van oudsher niet van de spelers over de 30 en die de grote namen hebben. En misschien wel over de heel. We zijn natuurlijk een super jonge competitie die graag zelf opleiden. Ja. Dus ja, dat. Maar soms is het toch wel, als zo'n Sterling komt, dan het pakt dan niet goed uit. Maar in het begin merk je dan toch wel wat zo'n naam kan doen qua. Ja, dat je daar zin hebt en benieuwd naar bent hoe dat uit gaat pakken. Ja, dit keer was niet goed.
1: Je verkoopt er in ieder geval een hoop seizoenkaart op, alleen op de naam al. Hoeveel gaat er de aankomende uren nog gebeuren? Wat denk je?
0: Ja, ik denk dus dat wij. Het was een beetje. Normaal gesproken, het is natuurlijk de zomer geweest van een wereldkampioenschap. En dan komt het heel laat op gang. Maar nu was eigenlijk tijdens de start en voor de start van het WK waren al hele grote transfers. Waardoor wij dachten, nou, dat loopt wel door. En toen kwam er toch een beetje een vertraging in. En nu merk je met dat de grote jongens, want in de toplanden gaat het zo meteen al dicht over 4-5 uurtjes. Dat geld sijpelt nu her en der. En Europa is wild, Europa is los. Dus ik denk dat Nederland meer dan ooit gaat doen deze laatste paar uren.
1: Oké, nou, we gaan het allemaal afwachten. En jij hebt het druk de aankomende uren, Jordi Amali. Dank je wel voor je bijdrage.
0: Alsjeblieft.

GPS Sportradio, de man met die hele lange solo's. Ik ben wel eens naar een concert van hem geweest. Dan duurde een nummer gewoon 45 minuten. Echt waar, ongelogen. Santana hoorde je. En Maria Maria. Het is de dinsdag van Transfer Window, wat op veel plaatsen dicht gaat, behalve in Nederland. En in Nederland hebben we ook de bekerwedstrijden. Die beginnen straks allemaal om 8:00. En vanavond is een hele mooie avond met allemaal amateurvoetbal. Gaan we straks ook even op inhaken natuurlijk. Er is vanavond ook weer tennis vanaf de US Open. Maar zoals we dat gisteren met Anouk ook al hebben meegemaakt. Anouk die daar moest spelen, dat de wedstrijden veel later starten dan dat wij hopen dat ze zich daar een beetje aan de tijd houden. Eigenlijk zou Jesper de Jong tegen Passaro, die zou om 7:50 beginnen. Die staat nu gepland op 7:50. We houden dat begin in de gaten. En ook Botic van de Zandschulp, die gaat vanavond spelen. Om 9:00 staat die gepland, maar ook dat kan later worden. En we weten dat de coach van het Davis Cup team ergens nu door het verkeer rijdt in New York. En dat is Paul Haarhuis. En die halen we straks even in de uitzending. Want die gaat even zijn licht laten schijnen over wat die mannen daar doen. En natuurlijk ook over een goede 2,5 week, wanneer de Davis Cup ontmoeting is. Daar meer over bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio 1 september 2026. We hebben vanavond natuurlijk heel veel over transfers, maar in het voetbal. Maar in het voetbal wordt er ook gespeeld in de KNVB-beker. En dat is een hele mooie eerste ronde met heel veel amateurploegen. Straks hebben we vlak voor achten, vlak voordat al de wedstrijden beginnen, hebben we contact met Pieter Tammens. Hij kan ons alles vertellen over de amateurteams die mee gaan doen. En die natuurlijk hopen dat ze deze ronde doorkomen, zodat ze daarna tegen een hele leuke ploeg kunnen loten. Bijvoorbeeld Ajax thuis. Ik noem maar wat. Nee, die zitten volgens mij nog niet in de tweede ronde. Maar in ieder geval wel tegen de grote ploeg. Maar dan moeten ze eerst deze ronde doorkomen. Welke er allemaal meedoen, dat hoor je dus straks vlak van achter ook hier bij GPR Sportradio.

0: Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie Chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Rob Spijker.
6: Als je trouwens vragen voor ons hebt, dat is heel leuk. En als je een beetje mee wilt doen in de uitzending, hebben we graag. Dat kan via onze website, grandprixradio.nl. Klik je op dat groene icoontje, dat is van WhatsApp.

0: GPR Sportradio, Handsome Poets in The Skies on Fire. Dat zal vanavond moeten gebeuren, Nederlandse tijd vanavond, tijdens de US Open. En we hebben hem aan de telefoon, echt waar, Paul Haarhuis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Goedemiddag hier.
0: Ja, voor jullie is goedemiddag. Net nog door het drukke verkeer in New York. Nu in het stadion, neem ik aan.
1: Ja, ik zit nu in de lounge.
0: Je zit in de lounge. Kun je daar een beetje van je afkijken? Kun je het stadion inkijken? Beschrijven ze wat je ziet?
1: Nee, er staan een heleboel televisies waar de wedstrijden die op Center Court en Armstrong Stadion, dat gaat natuurlijk door omdat het overdekt is. Dus daar kun je kijken. Ja. Maar er zitten vooral heel veel spelers met hun familie, coaches, gasten. Die hier allemaal zijn en te wachten totdat ze een keer op naar de training mogen of naar hun wedstrijdbaan.
0: Ja, welke spelers heb je om je heen zitten?
1: Ik liep net even langs. Dus ook een indoorbaan. En Katjana van Rublev waren aan het spelen. En Mertens en Anisimova. Dus die zag ik 2 seconden geleden hier aan het spelen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij ook nog steeds niet gewoon over straat kan, toch? In New York. En zeker niet in het stadion.
1: Jawel. Nee, zelden dat er... het gebeurt wel eens, maar heel zelden nog dat er iemand... naar je toe komt en in New York wat zegt.
0: Oh, want ik kan me nog een hele belangrijke...
1: De eerste 10, 15 jaar nadat ik tegen Connors en Mekko daar had gespeeld. Ja. Als er dan een regenonderbreking was s'avonds, dan werd die wedstrijd weer uitgezonden. Dus dan werd het nog wel jarenlang dat er iemand... you're the guy from the Connors match.
0: Ja. En je hebt natuurlijk...
1: Dat gebeurt niet meer. Nee, we zijn allemaal 30 jaar verder, hè, dus we zijn een stuk ouder.
0: Ja, die mensen zijn allemaal dood.
1: Ja, ook misschien.
0: Nee, maar je werd daar ook wel gezien natuurlijk. Iedereen had jou in zijn hart gesloten door 1 antwoord op 1 vraag. Waar kom je vandaan, Paul?
1: Ja, zei ik van Mars.
0: Ja, en dat vonden ze leuk in Amerika. Ja.
1: Vonden ze wel grappig.
0: De guy van Mars.
1: Ik denk, hij heeft een blaadje voor zich en kan niet zien waar ik vandaan kom. Ja. Dus dat vond een beetje een rare vraag, maar we krijgen een rare antwoord. Ja. Alleen... Hij bedoelde eigenlijk meer van waar kom jij ineens zo vandaan?
0: Ja,
1: daar
0: natuurlijk.
1: Ben jij eigenlijk nog bij weinig. Dus,
0: Vanavond gaan Jesper de Jonge en ook Boties van de Zandschulp de baan op. Ik neem aan dat je toch speciaal voor hun bent gekomen, toch?
1: Ja, ik ben hier deze week voor de jongens van het Davis Cup team. Dus eigenlijk iedereen met een Nederlands paspoort in het hoofdtoernooi deze week ben ik aan het supporteren. Want we hebben het Davis Cup over meteen de week na de US Open. En dan ga ik meestal in de Grand Slam daarvoor ook hierheen om de spelers te zien, te ondersteunen, met ze te praten, met hun coaches even te zitten. Mm-hmm. Om te kijken de laatste ontwikkelingen, waar zijn ze nog mee bezig, zijn er nog dingen die ik hoor te weten. En vandaag Botek en Jesper, dan ga je zeker kijken. Alleen het is een miserig. Hier eigenlijk zo'n beetje de hele dag voorspeld. Dus ik ben benieuwd of ze nog aan het spelen toekomen.
0: Oh, dat is de reden dat de wedstrijd wat later begint. Want we zagen al dat Jesper een uur later ging beginnen. Ja. Maar dat gebeurde eigenlijk gisteren bij Anouk Koevermans ook. Alleen die hadden hele lange pot voor zich. Heb je gisteren ook nog even bij Anouk wezen kijken?
1: Nee, want ik zat toen vlak voor de wedstrijd met Tellen. Dus,
0: tuurlijk.
1: Die moest bij zijn training en dan een beetje bij zijn voorbereidingen. Dus dat lukte niet.
0: Anouk had een beetje pech hè, dat ze net niet die eerste set kon pakken. Anders dan, anders dan weet je het gewoon niet. Ze deed het hartstikke goed.
1: Maar...
0: Word je afgeleid, Paul?
1: Ik word niet afgeleid. Ik zit op dezelfde plek. Ik heb mijn hoofd niet gedraaid.
0: Niks aan de hand.
1: Ik wel dat de verbinding minder is, maar goed.
0: Oh, sorry. Nou, dat zal dan aan Nederland liggen. Hey, maar
1: kan aan beide.
0: Ja, dat kan. Over een goede 2 weken de Davis Cup. Wat verwacht je daarvan? Ja. En wie gaan daar spelen? Weet je dat al?
1: Op dit moment hebben de 3 singelaars van de nummer 1 tot met 3, Jesper, Botek en Tellen, hebben toegezegd om te spelen. En ik ben nog een beetje in dubio van, wie ga ik eraan toevoegen voor de dubbel? Worden dat 1 speler, worden dat 2 spelers? En die keuze ga ik komende weken maken. En dan ga je dat... dat team complementeren. Ja. En mooi dat de singelaars beschikbaar zijn. We spelen tegen Colombia in Nederland, in de Maaspoort in Den Bosch. En daar zullen we aan de bak moeten. Maar we zijn wel duidelijk favoriet met dit team. Als we met dit team tegen Colombia moeten, zijn we duidelijk favoriet om dat wel te winnen.
0: Ja, en in Nederland, goed sfeertje altijd met die Nederlanders. Hè? Dat moet lukken, toch?
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, we gaan dat allemaal mee.
1: Trouwens nog, wie zie je nog meer?
0: Ja.
1: Hier, echt, maar ik had hem nog niet gezien, want ik had hem niet echt goed rondgekeken. Maar op 2 meter afstand zit de Tsjech Koep Mensik.
0: Oh.
1: Maar die zit met zijn team een kaartje te spelen.
0: Oh, dat
1: met,
0: ja. Een beetje relaxed.
1: Dus die weet dat hij nog een paar uurtjes heeft. En dat hij de baan op kan.
0: Dat lijkt me sowieso als speler. Nou, dat zijn niet de fijnste minuten, hè? Dat je dan even niks kan, hè?
1: Ja, aan de ene kant ben je er als tennis aan gewend. Dat je soms een hoop moet wachten, hangen. En ja, als je. Ja, dat hoort een beetje bij. En als je dan gewoon lekker even een beetje inderdaad een potje gaat kaarten. Dat is aan de ene kant heel relaxed. Je kan het toch niet veranderen. Je kan het weer niet veranderen.
0: Nee.
1: En op het moment dat je dan weet, hey, over een half uurtje moet je weer trainen. Dan is het droog. Dan baal je eigenlijk, want je zit net lekker in je kaartpotje. Dus,
0: ja, dat kan ook. Wat verwacht je straks van Botis en ook van Jesper?
1: Nou, Jesper speelt tegen Italiaan Passaro. Speelt op hardcourt behoorlijk goed. Die Italiaan, maar daar toch maakt Jesper daar een goede kans in tegen vandaag. Als hij gewoon zijn eigen spel speelt, goede benen heeft en vooral zorgt dat hij probeert het initiatief naar zich toe te nemen. Nou ja, en datzelfde geldt eigenlijk voor Botik. Die speelt tegen de Engelsman Tjoinski, die wel bezig aan zijn beste jaar. Hè, voor het eerst dit jaar in de top 100. Loopt er al lang mee, maar voor het eerst top 100. Dus dat is wel een jongen met nou ja, behoorlijk wat vertrouwen. Maar ook als ik gewoon puur kijk naar niveau van beide spelers, is dit een wedstrijd waarin Botik absoluut favoriet is. En dus ik verwacht minimaal 1 overwinning. Maar ik hoop vooral op 2 overwinningen, zodat we 2 jongens bij de tweede ronde hebben.
0: Ja, wij delen die mening zeker. En kunnen we afspreken, omdat jij er toch de hele week bent? Stel dat deze mannen nou doorgaan, mogen we dan nog een keer lastigvallen?
1: Ja, zeker. Ja? Zeker, dat kan zeker.
0: Oké, gaan we dat doen. Paul Haarhuis vanuit New York bij de US Open. Dankjewel voor je tijd.
1: Helemaal goed. Graag gedaan en succes met de uitzending.
0: Dankjewel. GPR.

0: GBR Sportradio. Je hoorde Dennis Edwards van de Temptations. En Don't Look Any Further. We krijgen al wat appies binnen hier. Iedereen vindt het allemaal hartstikke leuk om te luisteren. Nou, dat vinden we mooi. En die gaan we niet allemaal voorlezen, want dan klinkt het allemaal zo gek. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... Hey, we hadden toch gehoord dat Robert Meder er ook is. Waarom zegt hij dan niks? Nou, natuurlijk kan hij wel wat zeggen. Toch, Robert?
1: Zeker.
0: Ja, nou, dat was hem.
1: Ja, ik ben er toch. Dus dan ga ik maar beter wat zeggen.
0: Ja, toch.
1: Hoeveel van die appjes zijn er binnengekomen dan?
0: Voor jou?
1: Ja.
0: Of gewoon mensen die het leuk vinden?
1: Gewoon in het algemeen, ja. Maar die gaan we niet allemaal voorlezen. Maar ik hoop dat het allemaal positief is.
0: Maar dat vind ik ook zo gek klinken. Van de laatste drie kwartier zijn er, weet ik veel, 30 ongeveer binnengekomen.
1: Oh, oké.
0: Dat valt er wel mee.
1: Dat niet allemaal behandelen.
0: Nee, maar als mensen willen reageren, dat kan dus via onze website. Dat is gprsportradio.nl. Nu heb ik wel de goede. Er zijn ook heel veel appjes al verloren trouwens. Hè? En dan klik je op het groene icoontje. Dat is van WhatsApp. En daar kun je heel makkelijk reageren.
1: Je zei Grand Prix, hè?
0: Ja,
1: die radio.
0: Ja, smeer het er maar in.
1: Staart morgen.
0: Ja, wrijf maar in die vlek. Maar wij moeten het even over wielrennen hebben, Robert.
1: Ja, morgen start de ZLM-tour. En als je zegt ZLM-tour, zeg je al snel Bas Tietema. Dag Bas, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ja, toch, met de Unibet Rockets. Jullie staan morgen ook aan de start. Ja, hebben jullie goede herinneringen aan de ZLM-tour?
2: Ja, we hebben hele goede herinneringen.
1: Dat dacht ik al,
2: ja. Het is de plek waar we onze allereerste overwinning van ons bestaan in de ploeg op profniveau hebben behaald. Uh-huh. Dus dan denk je al, dat is lang geleden. Maar zo lang was het nou ook nog. Dat is volgens mij 3 jaar geleden geweest. Het is allemaal heel snel gegaan. Maar ja, daar hebben we gewonnen. En volgens mij komt er een etappefinish volgens mij daar ook weer langs. Dus zeker goede herinnering.
1: Ja, leuk. Ja. Kijk, het hele verhaal van de YouTube-serie tot de Unibet Rockets, dat kent iedereen nu zo langzamerhand wel. Dus dat hoeven we niet te herhalen. Is dit voor jou, zeker ook in Nederland, dan toch wel iets speciaals? Kan ik me voorstellen. Is dat zo?
2: Ja, als iemand die in natuurlijk veel wedstrijden in Nederland vroeger heeft gefietst. En je ziet natuurlijk dat er iets minder wedstrijden tegenwoordig. Je hebt natuurlijk de Amstel Gold Race, wat een groot wielerfestijn is. En verder heb je niet heel veel grote koersen op dit niveau in Nederland. En de ZLM Tour en ook de Eneco Tour, Tour of Holland zijn daar nog één van. Dus ja, ik ga er altijd, of ik probeer er in ieder geval altijd zelf naartoe te gaan. En als er wind staat, dan heb je altijd hele leuke wedstrijden met waaiers. Dus ja, daar kijk ik altijd wel naar uit. Ook als liefhebber van de wielersport.
1: Ja, nou morgen de eerste etappe. Het is een tijdrit, hè, in en om Capelle. Daarna blijven jullie in Zeeland met het peloton. Tweede etappe, 193,8 kilometer in Zeeland. Waar verwacht jij dan de meeste waaiers? Welke etappe? Welke van die twee? Of verwacht je hem in etappe 3 misschien van Roosendaal naar Bergen op Zoom ook nog een keer?
2: Ja, ik heb me vanmiddag heb ik eens even goed gekeken naar het parcours. En volgens mij etappe 2 is inderdaad door Zeeland. Nou, daar is het overal vlak en heb je veel wind. Maar volgens mij komt er de dag daarna komt er een soort halve storm Nederland over geraasd. Dus ik denk... morgen de tijdrit, maar die dagen daarna, dus in Zeeland en de etappe van Bergen op Zoom en Roosendaal, dat wel de etappes zijn waar veel kan gebeuren. Dus als je liefhebber bent van de wielersport en houdt van chaos en wind, dan zou ik de tv aanzetten.
1: Ja, peloton is ook wel, laten we zeggen, goed gevuld. Hè? Het is echt een sterk peloton. Is er eentje die er bij jullie, of in ieder geval voor jou, als je het even vanuit helikopterperspectief bekijkt, is er dan iemand die eruit springt dat je zegt, daar ben ik echt wel als wielerliefhebber ook benieuwd naar?
2: Er doen hele goede teams mee. Met Visma Laserbike doet mee. Little Trek doet mee. Alpecine doet mee. Picnic PostNL. Dus eigenlijk de grootste teams uit Europa die zijn aanwezig. Volgens mij heeft helaas Jonathan Milan, meervoudig etappenwinnaar van Tour de France etappes, heeft moeten afzeggen omdat hij in de Renewi Tour ten val kwam. Uh-huh. Dus het is best wel een... ik denk dat het een hele open wedstrijd gaat worden.
1: Ja.
2: Dus veel toppers aan het vertrek, maar niet één topfavoriet, denk ik. Dus
1: het ligt echt bij elkaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: En bij jullie?
2: Of dat hoop ik. Dat hoop
1: ik tenminste. Nee, zeker. En waar aanzien jullie op? Aanzien jullie op een goed klassement of wil je gewoon proberen een etappe te pakken?
2: Nee, we hebben wel gefocust ook op het klassement. Dus we hebben twee hele goede tijdrijders meegenomen. Of in ieder geval van ons de betere tijdrijders die we hebben. En daarmee hopen we in ieder geval goed in het klassement te komen. En daarna gaat het veel afhangen van de wind. En kijken of we daar het verschil kunnen maken. Dus daar kijken we ook wel erg naar uit. We hebben denk ik veel jongens die dat goed kunnen. Het is toch een soort van specialisme om daar een neusje voor te hebben. Dus... Nee, wij gaan zeker proberen om zowel een etappe te winnen... als mee te doen voor een goede klassering. Ja,
1: en dat begint dus morgen met die tijd dit gelijk een punt zetten, kan ik me voorstellen.
2: Precies, als we daar gewoon in de buurt kunnen komen... Dan zijn we goed van start.
1: Ja, zeker. Tot slot, Bas. Is er nog wel eens een moment dat je, ondanks alle drukte... en alles wat je moet doen rond zo'n team... dat er nog wel eens een moment van rust is... dat je met trots kunt kijken wat je in die korte tijd hebt bereikt met je jongens?
2: Ja. Ja, als je soms terugkijkt, dan voelt het allemaal heel snel. Maar als je dan ziet in wat voor korte tijd we eigenlijk van onze allereerste World Tour wedstrijd... Nou, dat was dan 3 jaar geleden. En dit jaar rijden we bijna elke grote wedstrijd met nog 1 wedstrijd die ontbreekt. En dat is de Tour de France, waar we heel graag aan mee willen doen. Maar eigenlijk al onze andere doelstellingen en dromen qua wedstrijden... hebben we eigenlijk al veel van volbracht. Dus ja, op die momenten dan denk je wel van... Het is wel heel mooi wat we daar met z'n allen hebben neergezet en hoe dat gaat. En proberen we ook steeds meer te winnen en mee te doen. En dat gaat hartstikke goed. Dus, maar die droom van de Tour de France die blijft nog steeds. Dus daar blijven we hard voor werken.
1: Blijven dromen, want daar ben je goed in. En dan komen ze vanzelf uit. Dankjewel, Bas. Bas Tietema van Unibet Rose Rockets over de ZLM Tour... die morgen begint in Zeeland met een tijdrit.

0: luisteren.
1: GBR Sportradio met Louis Capaldi. Lekker mee bleren onder de douches. Is dat altijd met die gast. Heerlijk is dat. Over lekker gesproken en heerlijk. Het is bijna 8 uur. En dat gaat zo meteen beginnen. KNVB Bekertoernooi. En daarom hebben we in de uitzending Pieter Tammens. Pieter, goedemiddag. Zeg ik, goedenavond. Hallo Pieter.
2: Ja, het is echt al avond hoor. Het is echt al avond.
1: Ik zit even nu. Maar we zitten hier al een tijdje. Hè? Dan moet je. Maar goed, dan kun je alles weer voorstellen. We zijn het voorbereiden. Hè? Hey, we zitten aan de vooravond. Nog een paar seconden voor het 8 uur is. Zitten we aan de KNVB-beker. En dat begint met de amateurs tegen elkaar. En dat vind ik eigenlijk. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik vind dat altijd de leukste wedstrijden.
2: Ik vind het fantastisch. En het is met name fantastisch omdat tegenwoordig als je KNVB-beker voetbal zegt en je vergelijkt het met de vorige eeuw, dan had iedereen het altijd over IJsselmeervogels. Want die waren in de jaren 70 erin geslaagd om ver te komen. En daarna was het allemaal een beetje, ja, als je tegen een amateur loodde, dan dacht je bij jezelf, nou, die kunnen we alvast opschrijven. Maar dat is niet meer zo tegenwoordig. En ik vind het vooral heel leuk dat van uit elke uithoek uit de provincie, iedereen kan eventueel zometeen tegen een BVO gaan loten. En ja, dat is voor zo'n club natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en het zijn ook altijd briljant mooie wedstrijden. We kunnen ons allemaal de wedstrijd van Hercules bij Utrecht herinneren. Nou ja, en zo kunnen we er nog heel veel opnoemen. Maar voordat we die wedstrijden krijgen, moeten ze eerst een potje tegen elkaar spelen natuurlijk vanavond, hè?
2: Nee, dat klopt. We hebben de eerste ronde. Laten we niet te ver vooruit lopen. Daar heb je absoluut gelijk in. Er zijn er ook een aantal die deze ronde vanavond nog niet hoeven te spelen. Die komen pas in de tweede kwalificatieronde. Dat zijn 8 ploegen uit met name de tweede divisie. Nummer 1 tot en met 4 in de eindrangschikking van vorig jaar. En een aantal mensen die het goed gedaan hebben in de periodetitels. Dus die zijn pas eind van deze maand aan de beurt. En ja, nu hebben we inderdaad vanavond een aantal ploegen die tegen elkaar gaan spelen. Zal ik het rijtje eens doornemen?
1: Ja, doe maar even. Haal ik even koffie.
2: Nou, doe jij dat eens even. Nou, leuk in Brabant. Achillesveen tegen Portugal. En dat is met name leuk omdat dat 2 ploegen zijn die in de derde divisie B ook tegen elkaar gaan uitkomen. Dat zijn de voormalige kampioenen uit de vierde divisie. Die gaan dus vandaag voor de eerste keer elkaar daarin treffen. ADO 20 uit Heemskerk speelt tegen Excelsior Maassluis. Dan in Alkmaar. AFC 34 tegen Scherpenzeel. Wedstrijd is ondertussen al begonnen overigens. 0-0 nog daar. Pickwick 1887. Daarvoor moet je naar Groningen. Althans, dat moet AFC uit Amsterdam. Die zijn daar naartoe. En Utrecht speelt 1-5 tegen 1-5. Dat is wat dichterbij allemaal. Genemuiden-Lisse staat op de lijst. Ondertussen afgetrapt. Harkema's Boys in Friesland tegen het Rijzense Excelsior 31. Dan in Hogeveen HZVV tegen het Friese Frisia. Komen uit Leeuwarden. Longa 30 ontvangt Koninklijke HFC uit Haarlem. NSVV speelt tegen Ploetingen. En nog 2 wedstrijden. Sportbus 46 tegen Blauwgeel 38. Ploeg uit Hoerden. En in Tiel is het Tech tegen Almkerk. En daar komen een paar ploegen die je voorbij hoort komen. En dat zijn allemaal eerste klassers. En dat komt dat zij hierin mee mogen spelen. Omdat zij in de districtbeker het heel goed hebben gedaan.
1: Okay.
2: Dus ik hoop dat je de koffie ondertussen al hebt.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben ook niet ingedut of zo. Ik vind het gewoon heel interessant. Maar ik denk, laat je even je woord doen. Het is nogal een rij. Hè? Ik bedoel, er worden heel wat wedstrijden gespeeld. Ze zijn inmiddels allemaal begonnen. En jij gaat dat voor ons in de gaten houden?
2: Ik hou dat vanzelfsprekend in de gaten. En met name de opmerkelijke tussen- en eindstanden, die ga ik gedurende de komende uren even met jullie delen. Dus ja. Hou mij in de lijn.
1: Ja.
2: En dan zorg ik dat jullie niets hoeven te missen hier op GPR Sportradio.
1: Nee, eigenlijk hebben we geen live center, maar toch een live center. Dat vinden we dan weer heel erg leuk. Ja, precies.
2: Met eigen verse koffie.
1: Ja, weer precies. Pieter, alvast bedankt voor de introductie. En we komen straks heel graag nog even bij je terug.
2: Hartstikke goed. Hoor je zo, Rob.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. Nou, het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Vanavond is droog. Minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
8: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurlen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Deze week is het de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
21: en de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Rob Spijker.
1: Het is 1 september, dus gaan we ons zeker bezighouden vanavond met de transfer window, wat straks gaat sluiten. Gaan we zeker naar kijken. Verder blikken we terug op de Vuelta-rit van vandaag. En veel meer nog.

0: Sportradio, uw commerciële omroep. Simply Red Audio Money's Too Tight to Mention. Het is vandaag de 1e van september. Dat is natuurlijk Transfer Window. En het is de belangrijke avond. Wat gaat er vanavond op dat gebied allemaal nog gebeuren? Daarover gaan we straks trouwens wel even contact hebben. Ja, natuurlijk. Dat is niet voor niks dat we daar contact over hebben. Onder andere gaan we nog even bellen met een fijne PSV-watcher. We gaan even kijken of er bij Feyenoord nog wat gebeurt. En misschien gebeurt er ook nog wel wat bij Ajax. Dat kan me ook zo voorstellen. AZ, de enige club binnen Europa die heeft geroepen... dat riepen ze vanmiddag al. We zijn klaar. Dat is heel gek dat ze dat nou roepen. Maar goed, was Bayern München was dat. Die zei, ja, geld is op. Of ze waren in ieder geval klaar. Verder houdt Pieter Tammens. We hebben hem net gehoord, vlak voor 8 uur. Die houdt voor ons alle wedstrijden van vanavond in de gaten. Wat betreft de KNVB-beker. Het zijn allemaal amateurteams die tegen elkaar spelen. Heerlijke potten voetbal. Straks iets voor 8:30 en proberen we hem nog weer even in de uitzending te halen. En dat gaat lukken met even wat tussenstanden. Even toch stiekem een beetje een livecenter erbij. We gaan het zo meteen nog even hebben over de Vuelta. Want die is natuurlijk weer begonnen. Vandaag met een niet heel erg moeilijke etappe. Maar wel met de verrassende winnaar. Als ik Robert Lief aankijk, dan gaat hij misschien zijn dag nog wel wat doen. Dat zeg ik tegen de mensen die al die appjes maar blijven sturen. En we hebben eerder in de uitzending Paul Haarhuis al gehad. Vanuit New York. Die wist ons te vertellen dat de wedstrijden daar wat later van start gaan. Onder andere de wedstrijden van Botik en ook de wedstrijd van Jesper de Jong. Die gaan allemaal wat later van start. Het heeft te maken met slecht weer daar. Eerder vertelde Jesper de Jong al voor de microfoon van Eurosport alles over zijn vorm.
1: Ja, prima. In Winston-Salem niet geweldig gespeeld. Het is een beetje up en down, maar de stijgende lijn zit erin. Een beetje comfortabel worden op hardcore. Daar waren ook die eerste weken voor. Dat gaat steeds beter. En ik heb nog wel dagjes tot dinsdag om voor te bereiden.
0: Ja, die dinsdag, dat is vandaag natuurlijk. Ze zitten alleen op dit moment te toepen omdat het daar regent. Alles over de US Open hoor je ook hier bij GPR.
1: Om voor te bereiden.
0: Ja, die dinsdag, dat is vandaag.

0: KPR Sportradio en de oren zijn weer schoon. Keen audio en is it any wonder? Het is vandaag ook weer de dag van de Vuelta. Die heeft de eerste rustdag erop zitten. En die hadden we eigenlijk ook wel een beetje nodig. Vooral de kijkers naar de Vuelta. Want wat hebben we allemaal meegemaakt? Sander Kleikers, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben een bijzondere eerste week meegemaakt. Hè? Dan heb ik het niet alleen over de valpartij. Maar het is sowieso een beetje chaotisch, wil ik het niet noemen. Maar er gebeurde wel veel de eerste week in de Vuelta.
1: Nou, er gebeurde ongelooflijk veel in die eerste week. En ik denk vooral toch, die valpartij, daar ontkomen we niet aan. Dat is natuurlijk het grote verhaal van deze ronde van Spanje. Want ja, de grote koning, Tadej Pogacar, deed natuurlijk mee. Pakte meteen op dag 1 de rode trui. Wist in de eerste week meteen 3 ritten te winnen. Stond al op 3,5 minuut voorsprong na etappe nummer 4. Dan denk je eigenlijk, goed, streep al voor dat klassement. We kunnen verder om plek 2, 3 en 4. En we kunnen kijken naar de andere truien. Maar ja, je begon er al over. Die zaterdag was natuurlijk de dag van de onverschuwelijk lelijke valpartij door die ene steen. Pogacar uit de ronde. En in één keer krijg je een hele andere wedstrijd met een hele sterke Enric Mas. Met Primoz Roglic die nog zeker in de derde week een belangrijke gooi zou willen doen naar de vijfde eindzege in de Vuelta. Weten dat er een tijdrit aan zit te komen. Ja, dus een beetje die chaos die jij misschien aanstipt. Ook wel een beetje de onvoorspelbaarheid die we in één keer weer gaan aantreffen in die Vuelta. Dat maakt deze ronde super interessant.
2: Ja, Sander, vandaag een etappe waar we eigenlijk wat het klassement betreft niet zo heel veel van hoefden te verwachten. Hè? Dus een beetje consolideren en wennen aan het feit misschien dat Pogacar er niet meer bij is. Maar goed, peloton wacht op niemand. Alcaraz naar Elche de la Sierra, 185 km. Kilometer bijna. Ja. Dan rij je helemaal het slot voor het ogen als ploeg. Vesma Laserbike. Ja. Kan je even uitleggen waarom het dan toch nog voor hun misging in die laatste, misschien wel in de laatste paar meter?
1: Ja, absoluut. Inderdaad. We hadden aanvankelijk een dag voor de vluchters. Die vluchters die reden weg. Maar Visma Liesenbike heeft met Matthew Brennan en met Wout van Aert twee hele grote potentiële winnaars in de ploeg. Dus ging die ploeg rijden om die kopgroep terug te pakken. Dat lukt uiteindelijk. Maar dan gaat er weer een andere kopgroep toch weer uiteindelijk ervan door. Moesten ze daar weer achteraan gaan rijden. Veel energie verspeeld ook wel in de achtervolging op die koplopers.

0: Uiteindelijk kopt iedereen bij elkaar. In de laatste kilometer springen er weer twee renners weg. Moeten ze daar weer achteraan gaan, dan is die hele ploeg voor een deel al opgebrand. Moest Wout van Aert het eigenlijk ook een beetje alleen doen. En hij kwam toch eigenlijk net energie tekort in de laatste 300 meter om de etappe te winnen. En dan moest hij uiteindelijk genoegen nemen met plek 4 in de rit naar de totaal verrassende winnaar Bastien Tronchant, die tot tranen toe geroerd over de streep kwam.
1: Ja, want hij kwam over de streep, maar toen wist hij nog niet dat hij had gewonnen, hè?
0: Nou ja, ik denk dat hij het wel wist. Althans, hij moet het geweten hebben, want hij had echt wel toch wel een ruime voorsprong. Misschien wel een fietslengte voorsprong. Maar ik denk dat hij vooral totaal geëmotioneerd was. Want ja, die wint niet zoveel. Dit is zijn derde professionele zege in zijn carrière. En meteen ook de grootste. Je wint een Vuelta-etappe. Dus die kwam over de streep. En die heeft als een kind gehuild in de armen van zijn ploeggenoten van Groupama. Dat is een ploeg die winnen überhaupt niet zo heel erg veel. Dus het is wel ook wel een beetje de Vuelta waarin ook kleinere ploegen. Vorige week zagen we dat met Cofidis. Vandaag ook weer met de ploeg Groupama. Die dan een toch mooie Vuelta-etappe weten te winnen.
1: Ja, die gun je dan ook wel een keer wat. Vandaag dus ja. Toch weer een hele mooie etappe gehad. Morgen dan gaan we echt een bergetappe meemaken, hè?
0: Ja, morgen nog niet. Morgen nog niet.
1: Oh, donderdag pas, ja. Klopt.
0: Donderdag gaan we echt wel een zware bergrit krijgen. Zaterdag een zware bergrit. Morgen is het wel echt een etappe voor de sprinters. De laatste 30 kilometer zit wel nog een klimmetje in van een kilometer of 9 à 4-5%. Jij en ik hebben daar heel moeilijk mee. Maar de meeste mannen in dit peloton die vliegen daar hard overheen. Dus ik verwacht niet dat het peloton daar zwaar zal gaan breken. En dan denk ik dat Visma Leasebike echt wel is gebrand op revanche. En met Matthew Brennan morgen misschien wel de belangrijkste kandidaat hebben om de etappe te pakken.
2: Ja. Waar denk jij dan dat het gaat gebeuren? Dat er misschien toch wat verschillen zullen komen in het algemeen klassement? Is dat inderdaad donderdag met die zware finish? Twee calls van de eerste categorie in de laatste. Wat is het? De laatste 40 kilometer, 30 kilometer ongeveer? Zoiets?
0: Absoluut, donderdag. Echt een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters. Dan gaat het weer op en af. Moeilijke finale ook. Zaterdag, idem dito, eigenlijk ook echt een zware rit. En dan weten de mannen ook allemaal nog, er komt echt een loodzware derde week aan. Een beetje op zijn Vuelta's. Dat houdt nooit op met klimmen. De laatste zaterdag bijvoorbeeld, superzware rit met 5100 hoogtemeters. En de laatste zondag, aankomst in Granada, niet in Madrid. Dus geen champagne rit. Het wordt echt een lastige rit, want ook daar is de aankomst bovenin Granada. Dus ook daar kunnen nog secondes worden gepakt. Het is echt een Vuelta die tot het laatst spannend zal blijven. En dan heb ik nog niet eens over die tijdrit gehad, ook nog eens in die laatste week van 32 kilometer. En daarom, jullie begonnen terecht, het is een wat chaotische, maar ook echt hele onvoorspelbare ronde van Spanje. En dat maakt die ronde zo heerlijk, hè?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we je nog wel even gaan bellen op GPS Sport Radio, Sander Kleikers. Dankjewel voor nu, hè?
0: Goed te vertellen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Fijne avond.
2: Dag.

0: Christina W. en Feel What You Want. Het is de avond niet alleen van Transfer Window, maar natuurlijk ook van de start van de KNVB-beker met veel amateurteams. Daar heb ik het eerder in de uitzending al met Pieter Tammens over gehad. Pieter, je hebt volgens mij een opmerkelijke tussenstand voor ons, hè?
1: Ja, dat klopt erop, want we zijn nu een klein half uurtje onderweg in die eerste bekerronde. De meeste, noem het maar, tweede en derde divisionisten staan ook wel op voorsprong, of als je in de vierde divisie speelt. Maar één wil ik er toch wel even benoemen, want in Tiel speelt TEC momenteel tegen Almkerk. Almkerk is een eerste klasser, is hier een achterdeurtje binnengekomen. Maar na 27 minuten staat Almkerk wel degelijk voor tegen de ploeg van Gerry Vink. 1-0 de voorsprong voor Almkerk bij TEC. En voor de rest geen verrassingen in de lijst op.
0: Oké, komen we straks nog een keer bij terug. Vind je het goed?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
3: Vanavond houden we alles voor je in de gaten. Onder andere het voetbal, KNVB Beker voetbal. We hebben de transferwindow in de gaten, dat niet zomaar plotseling dichtvalt. En we gaan zo meteen vooruitblikken op Monza. Aankomend weekend, Formule 1.

0: GPR Sportradio, je hoorde The Script en Nothing. Dat is zo ongeveer het aantal punten wat Max Verstappen haalde in Zandvoort. Daar kunnen we grappen over maken, maar leuk was het niet natuurlijk. We gaan wel even vooruitblikken op Monza, dat is aankomend weekend. In de categorie nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mijndert van Buren, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, jij zit altijd bij Formule 1 aan tafel. Daar schrijf je vaak aan. Analist bij ons voor alle Formule 1 races. Dus je weet van de hoed en de rand. En je hebt zelf ook behoorlijk wat rondjes gereden. Wat er in Zandvoort gebeurde. Het was sowieso al de laatste in Zandvoort. En daar valt Max ook nog zo snel uit. Je zag echt, ik zal niet overdrijven, maar 20% van het stadion zag je opstaan en vertrekken. Dat waren de echte Max-volgers, hè?
1: Ja, dat zijn de echte Max Verstappen fans. Ja, helaas was het zo'n evenement waar Max het niet goed presteerde. Het was de koning van Zandvoort. Uiteindelijk heeft hij de meeste Grand Prix gewonnen en op zijn naam geschreven op Zandvoort. Helaas dit jaar niet. Klein foutje. Ja, ook de beste maken wel eens een foutje.
0: Ja.
1: Op naar de volgende zeggen we dan gewoon weer.
0: Ja, en de volgende is aankomend weekend. Ondertussen is bij Max en bij Red Bull de handtekening gezet. Dat was al een tijdje bekend. Maar de inkt was nog niet opgedroogd. Of ook Norris zette zijn handtekening. Had het een niet een beetje met het ander te maken?
1: Nou ja, ze zeggen van niet aan de voorkant. Maar aan de andere kant droogden de opties natuurlijk op. Kijk, uiteindelijk kunnen we natuurlijk wel stellen dat Max Verstappen de man is die je eigenlijk als teambaas in je team wil hebben. Want ja, je weet gewoon, als ik een goede auto bouw, dan is Max er altijd 3/10 sneller mee dan iemand anders. Dus uiteindelijk wil iedereen wel Max hebben. Maar ja, Max die denkt gewoon bij zichzelf, ik weet wat ik heb. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik weet waar Red Bull naartoe gaat. En Max Verstappen heeft heel helder zijn keuze gemaakt. En die zit tot 2030 bij Red Bull Racing. En ja, Lando Norris kreeg daardoor misschien ook wel een optie. Of hij was daar ook in die onderhandelingen bezig. En uiteindelijk tekende Lando Norris ook bij tot 2030.
0: Ja, want dat was wel opmerkelijk. Dat geeft wel een bepaalde rust, denk ik, hè, richting Monza.
1: Ja, zeker voor jezelf als coureur zijnde. Dat je weet, oké, mijn stoeltje is veilig. Het enige wat ik moet doen is werken met het team. Werken met de engineers. Om te kijken of we de auto zo goed mogelijk kunnen verbeteren voor dit jaar nog. En voor volgend jaar een goede auto neer kunnen zetten.
0: Ja, en richting

0: Monza, is Hadja er weer bij?
1: Dat lijkt er wel op als die hersteld is. Maar ja, uiteindelijk is Monza natuurlijk wel een best wel zwaar circuit voor de nek. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk zijn hand gebroken. Dus uiteindelijk is het sturen van de Formule 1 auto toch ook zwaar. Uiteindelijk moet hij fit bevonden worden door de medische staf van eerst Red Bull. En op het moment dat hij daar fit door bijvoorbeeld bevonden wordt, moet je ook nog even langs de FIA. Want daar moet je ook even laten zien. Kijk, ik kan wel aan een stuurtje draaien dit weekend. Dus ik mag weer rijden. Maar dat moet wel goedgekeurd worden. Dus wie weet is het gewoon dezelfde line-up als Zandvoort. Maar goed, uiteindelijk gaan we ervan uit dat we gewoon Hadja weer in de auto zien.
0: Oké, en wat verwacht jij van Max Verstappen aankomend weekend op dat circuit in Italië?
1: Het is natuurlijk een totaal ander circuit dan Zandvoort. Zandvoort was een high downforce circuit. Monza is weer low downforce. Het is 5,8 kilometer lang. We gaan 53 rondjes racen. En het circuit heeft natuurlijk niet zoveel downforce bochten. Omdat je eigenlijk die topsnelheid wil op het rechte stuk. Maar ja, wat weten we van die topsnelheid van de Red Bull? Is dat die dan toch altijd weer onderdoet van de Mercedes. Want je moet toch wel weer die accupakketten opladen. En dan gaat dat wel weer hier met die chicanes. Dus ik verwacht dat Max toch wel weer moeite heeft om de aansluiting te vinden. Maar uiteindelijk op de zaterdag en de zondag toch weer meevechten om het laatste plekje op het podium.
0: Ja, dus hij zal waarschijnlijk niet vanaf de eerste startrij gaan starten volgens jou.
1: Daar ga ik niet van uit, nee. Omdat er gewoon heel veel teams zoals Mercedes en Ferrari daar toch wel wat beter in zijn op die high speed om die accu weer op te laden.
0: Oké. Nou, Meindert, dank voor jouw wijze woorden. En we hebben alles begrepen, dus je hebt het ook goed uitgelegd. We gaan het aankomend weekend gewoon meemaken, Meindert.
1: Ik zou zeggen, heel veel plezier.
0: Ja, dankjewel. En we gaan het aankomend weekend natuurlijk ook allemaal live hier meemaken. Bij GPR Sportradio, onder andere de race, hebben we live met Olaf en Jack. We zitten ook nog te wachten op de wedstrijden van de US Open die nog moeten starten. De wedstrijden van Jesper en ook Botik. Maar dat heeft alles te maken met slecht weer in Amerika. En dat houdt in dat de wedstrijden allemaal verlaat zijn. Dus die zitten waarschijnlijk pas wat later op de avond. We houden die op de hoogte. Botik heeft eerder al voor de microfoon voor Eurosport gezegd dat hij goede herinneringen heeft.
2: Ja, eerste keer kwartfinale, hier top 100 halen. Een aantal jaar geleden hier ook derde ronde gehaald, van Alcaraz gewonnen. Dus altijd wel met goede momenten hier eigenlijk altijd gehad. En ik vind de omstandigheden fijn, altijd fijn spelen hier. En ik moet zeggen, het is altijd fijn om even in New York te zijn ook. Voor een paar dagen is het lekker. Of voor 2 weken en uiteindelijk ben je ook weer blij als je dan weggaat. Maar geweldige stad om in te zijn.
0: Al dus Botik die dus later vanavond, misschien zelfs al vannacht aan de beurt komt bij de US Open. We gaan zo meteen contact zoeken met Rick Elfrink. Hij is PSV-watcher en dan hebben we het natuurlijk over de transfers die er nog aan zitten te komen.
2: Ja, eerste keer kwartfinale hier.
0: Ja, dat hebben we gehoord, Botik. En heel veel succes straks, hè.
3: GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio met The Third World en Try Ja Love. We zitten natuurlijk op 1 september. We zitten op dit moment al op 10 voor 9. En dan begint het echt spannend te worden. Want de transfer windows die sluiten hier en daar. Vooral in het buitenland. Morgen gaat hij in Nederland nog even door. Maar er gebeurt ook in Nederland wel het een en ander. Er is ook al veel gebeurd. Ook in het zuiden bij PSV. En wie kun je daar dan beter over spreken dan PSV Watcher. Namens het Eindhovens Dagblad. Rick Elfrink. Rick, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
0: Ja, er is nogal wat gebeurd bij PSV. Ik heb begrepen dat Wajsa nu echt definitief PSV'er is.
1: Ja, zeker. Dat diende zich natuurlijk al een paar dagen aan. PSV legt nog 4 spelers vast in de laatste 2 dagen van de transferperiode. Dus ja, dat is nogal wat. En er gaan er misschien nog 1 of 2 weg.
0: Ja, Boadou is weg al, toch? Boadou is al weg, toch?
1: Ja, die was natuurlijk al. Die was vorige maand eigenlijk al vertrokken. Dus ja, transfervrij. Die gaat tekenen bij Watford. Daar gaat hij een seizoen naartoe. Maar ook Babadi zal nog wel vertrekken. Dat wordt waarschijnlijk Fortuna Sittard of Sparta. Dan hebben we nog Esmir Bayraktarevic. Ja, die kan ook nog naar een aantal clubs in het buitenland.
0: Ik had begrepen dat hij in de belangstelling stond van Sevilla, toch?
1: Ja, maar dat gaat vanavond niet meer lukken. Dat is, dat is inmiddels uit de lucht.
0: Oh.
1: En zo gaan dit soort dingen soms op en neer. Hè, in de voetbal.
0: Ja, maar heeft dat dan te maken met de tijd die ze hebben? Dat het gewoon niet lukt in de tijd om daar nog uit te komen?
1: Ja, dan is of de tijd tekort, of ze hebben toch voor een andere optie gekozen. Of ze lossen dingen intern op een club. Ja. Dus ja, dat kan natuurlijk van allerlei dingen afhangen. Maar er zijn nog wat markten open. Turkije, België, Schotland. Daar zijn misschien ook nog opties. Dus dat zou de komende dagen nog kunnen gebeuren. Ja, morgen gaat de markt in Nederland dicht. Dat betekent dat na morgenavond dus geen nieuwe spelers meer worden aangetrokken door Nederlandse clubs. Tenzij ze transfervrij zijn. Maar goed, dat is maar een heel kleine. Dat is maar een hele kleine markt.
0: Nou ja, ze kunnen Luc de Jong toch weer terughalen?
1: Dat zou in theorie kunnen.
0: In theorie,
1: Die is natuurlijk niet fit en heeft eerder ook gezegd dat hij eigenlijk niet meer in Nederland gaat voetballen.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: Dus dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: Maar ja, PSV is wel wat geld misgelopen, hè, daar in Engeland. Doordat die mooie deal met Gakpo niet doorging.
1: Ja, eigenlijk 2 dingen. Inderdaad, Gakpo die zou eigenlijk naar Manchester City gaan. Nou, dat is niet doorgegaan. City wilde hem graag voor 1.100.000 kopen. Waar hebben we het over, hè?
0: Ja.
1: Maar Liverpool zwalkte een beetje deze zomer. In de voorzomer mocht hij verkocht worden. Toen weer uiteindelijk weer niet, toen weer wel. En uiteindelijk was er nu een club dus, City. Gakpo mocht de keuze maken als Bradley Barcola naar Liverpool zou gaan. Ja, en uiteindelijk heeft Liverpool toch besloten om hem niet te laten gaan. En dat is, dat is voor hem wel teleurstellend natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd, hij heeft er niks aan om te gaan sikkeneuren. Koppie moet weer omhoog bij Gakpo. En hij zal zich richten op de wedstrijd tegen Ipswich Town van dit weekend.
0: Ja, waar richt PSV zich nog op? Of is PSV wel een beetje klaar op de transfermarkt?
1: Nou, ik denk als die 4 mannen binnen zijn, althans 1 is nog een jongen, hè, van 17. Maar als die binnen zijn, ja, misschien komt er dan nog een verrassing, hè, zoals dat heet. Daar hopen mensen natuurlijk altijd op, hè, dat in de slotuurtjes nog iets opduikt. Ja, ik verwacht het eigenlijk niet, maar ja, ik kan het ook niet uitsluiten. Hè. De selectie van PSV zit toch wel behoorlijk vol. Als je kijkt naar middenveld, aanval, verdediging, in aantallen alles goed bezet. Ja, of dat kwalitatief ook goed genoeg is, dat zal moeten blijken. Ik vind wel dat PSV een behoorlijk deel van de kern van vorig seizoen toch nog heeft behouden. Dus de structuur van vorig seizoen zal blijven. En wat je bij Ajax vooral ziet, is heel veel nieuwe spelers. En die puzzelstukken moeten uiteindelijk natuurlijk in elkaar gaan passen de komende periode.
0: Ja, dat was bij Ajax ook wel te verwachten. Desti blijft ook nog, hè? Die wil niet naar Fulham, toch?
1: Bij PSV, ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dat was ook nog zoiets geks. Ja, Fulham belde vandaag in 1 keer. Geïnformeerd bij Dest van, ja, zou je misschien nog de stap willen wagen? Ja, daar heeft hij ook van gezegd van, goh, ik ben de hele zomer te koop geweest. En dat gaat hem dus niet meer worden.
0: Oké, nou mag ik je in ieder geval danken voor je tijd. Rick Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad. En tot de volgende keer.

GPS Sportradio heb je aanstaan. Shibuzi, hoor je. Time flies when you don't think twice. En de tijd vliegt inderdaad. Want ja, we gaan natuurlijk richting een raam wat dicht gaat. En dan hebben we het over het transfer window. Verder houden we ook nog de US Open voor je in de gaten. Maar daar is het wat minder weer. We hebben eerder in de uitzending al Paul Haarhuis in de uitzending gehad. Die is daar speciaal heen gegaan om Jesper en Botik allebei te zien spelen. En daar hoopte hij eigenlijk op. Ze zit op dit moment te toepen. Dus tenminste als we Paul Haarhuis mogen geloven. En verder gaan we ook in het volgende uur ons bezighouden met het transfer window. Wat gaat sluiten op veel plaatsen in Europa? En dat gaat om middernacht gebeuren. In Nederland gaat dat gewoon nog even een dag door. We houden je op de hoogte. Hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio en in de avond is dat natuurlijk open deur. Hè? Corona en Rhythm of the Night. We hebben het wel over de transfers, maar er wordt ook gewoon lekker gevoetbald. Dat is eigenlijk veel leuker. En vanavond is de KNVB-beker begonnen. Dat begint met allemaal amateurteams. Pieter Tammans houdt het voor ons allemaal in de gaten. Dat is een beetje live center op afstand. Pieter, de eerste helft zit erop. We beginnen al bijna aan de tweede helft daar. Zijn er nog bijzonderheden?
1: Ja, er zijn wel bijzonderheden, Rob. Want ik had het in het begin over Tech tegen Almkerk. Almkerk, die eerste klasser die het opneemt tegen een derde divisionist. 1-0 stond Tech heel gauw achter. En dankzij een penalty van Jonathan Vergara-Berrio hebben die een 1-1 ruststand nu bij die 45 minuten. En Tech geeft heel duidelijk zelf aan dat het echt anders moet gaan spelen, willen deze eerste klasse gaan verslaan. Dat maakt dat bekervoetbal ook zo leuk. Overige ruststanden, Sportles 46, Blauw-Geel 38 op 1-1. Kloetingen leidt bij NSVV met 0-1. Koninklijke HFC is helemaal in Lichtenvoorde. Bij Longa 30 leiden daar met 3-0. En tussen AZVV en Frisia staat het 0-2 voor de Friese ploeg. Dan Hakemase Boys Excelsior 31 en Genemuiden-Lisse. Daar is nog niet gescoord. Dat geldt ook voor Biekwik 1887 tegen AFC in het Groningse Haren. Elinkwijk in Utrecht staat thuis achter met 0-1 tegen Eendijk. En bij rust staat het 1-1 bij AFC 34 tegen Scherpenzeel. ADO 20, Heemskerk, leidt met 1-0 tegen Excelsior Maassluis. En Achillesveen tegen Portugal, daar zijn de meeste doelpunten gevallen. Het zijn twee ploegen die elkaar ook gaan tegenkomen in de derde divisie. En Achillesveen met 3-1 voorsprong, maar ook met 11 tegen 10. Want bij Portugal is in de 20ste minuut een speler van het veld gestuurd met een direct rode kaart. Na verluid een behoorlijk zware overtreding. De volgende helft is nog te gaan, maar dit zijn in ieder geval de ruststanden in die eerste ronde van de KNVB-beker.
0: Dankjewel Pieter. We houden het voor je bij. De KNVB-beker is gestart.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR, Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden komt nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen €2,65 voor een liter €1,95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
13: Fomar! Voordeelmarkt! Fomar! Voordeelmarkt!
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
19: Nu halen, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Nu met de Gamma Voordeel.

0: GVR Sportradio. Rob Spijker.
1: Het is de dinsdagavond 1 september. Transfer window gaat bijna dicht, straks om 12 uur. En daarom hebben we ook in de uitzending nog even Dennis Kranenbarg. Hij is van Rijnmond. En dan hebben we het over Feyenoord natuurlijk, wat daar maar nog gaat gebeuren.

0: BPR Sportradio heb je aanstaan. David Bowie hoorde je en China Girl. We hebben het al de hele avond natuurlijk over het transfer window. En de spelers die bij de ene club vertrekken en bij de andere club lekker mogen aansluiten. We houden dat allemaal nog voor je in de gaten. Iets wat al langer speelde en wat al langer sudderde, dat was natuurlijk de liefde tussen Mees Hilgers en FC Twente. Die eigenlijk gewoon over en uit was. Hij wilde weg, kon niet weg. Van alles wat er fout was gegaan. En daar wilde Mees Hilgers voor de microfoon van ESPN nog wel even iets over kwijt.
1: Dus als ik wist dat die regel bestond, dat ik mijn zakennemer had gebeld om te zeggen van luister, vergeet niet het, om het op te zeggen. Ja, nu werd die automatisch verlengd omdat zij er wat aan wilde verdienen natuurlijk. Door het achter me laten. Maar de mensen die dicht bij mij staan en de spelers ook, zij weten het echte verhaal. Dus misschien moet je het een keer aan hun vragen. Maar ik laat het achter mij en ik focus me op Heerenveen.
0: Ja, hij laat het achter zich, maar ik weet niet of het heel kort achter hem zit of dat hij het echt helemaal kan laten vallen. We gaan het zien tijdens de wedstrijd Twente-Heerenveen. Moeten even kijken wanneer die gespeeld gaat worden. Die wordt interessant, hoe dan ook. Wij zitten ook te wachten op de US Open. Botti van der Zandschulp die gaat vanavond aantreden. Tenminste, dat hopen we. Het is een beetje slecht weer daar in Amerika. En Jesper de Jong, die moet ook aantreden. En Paul Haarhuis, die is daar aanwezig. Die hadden we eerder al in de uitzending. En die vertelde al, het is speciaal voor deze gast is gekomen dat hij de hele week ook daar blijft. Dat heeft alles te maken met de Davis Cup die over 2,5 weken plaats gaat vinden in Nederland. En hij wil zien of die gasten daar klaar voor zijn. Of ze ook gaan spelen in onze uitzending. Ik betwijfel het. Gebeurt het? Dan hoor je dat hier natuurlijk.

0: GPR Sportradio met Maroon 5 en She Will Be Loved. We hebben één club in Nederland nog niet heel erg goed onder het licht gehad. En dat gaan we nu dan meteen maar even doen, want we hebben nog niet heel erg goed naar Feyenoord gekeken, vinden we zelf. Feyenoord watcher voor Rijnmond, dat is Dennis Kranenburg. Die hebben we aan de telefoon. Dennis, een hele goede avond. Oh, wacht even, ik had de verkeerde schijf open. Sorry, Dennis. Dennis, goedenavond, ja, nogmaals.
1: Goedenavond.
0: Ja. Daar gaat het dan missen. Hey, Feyenoord, daar moet volgens mij nog wel wat gebeuren. En volgens mij heb ik te horen gekregen, ja, zijn ze al klaar met de transferperiode of kan er nog wat?
1: Nou, ze hebben wel vandaag nog een nieuwe keeper binnengehaald. Uit Duitsland was transfervrij. Florian Kastenmeijer. Die heeft voor een jaar getekend met een optie voor nog een seizoen. Dat is wel fijn, omdat Feyenoord had eigenlijk alleen Lian Bossen en daarachter nog wat jeugdkeepers. Dus ze wilden sowieso nog een keeper erbij halen. Nou, dat is nu dus gelukt met deze Duitse achter Tjark Ernst. Die eerder natuurlijk in de transferwindow al overkwam. Maar het blijft een beetje stil wat dat betreft, hè, bij Feyenoord. Wel wat spelers natuurlijk binnengehaald. Onder andere met die Tjark Ernst. Mika Marmol met Nacho Ferri. De spits en Charles van Houten. Maar ja, het blijft toch een beetje rustig. En we verwachten eigenlijk ook niet, tenzij er nog echt een buitenkansje opdoemt, dat Feyenoord dan pas nog iets toe zal slaan. Maar we denken niet dat er nog met heel veel geld gegooid gaat worden om dan nog maar in die laatste uurtjes nog iemand binnen te halen.
0: Ja, en heeft dat ermee te maken dat ze het geld niet hebben of dat ze de spelers niet kunnen vinden?
1: Nee, dat heeft vooral te maken met dat er ook andere kostenposten natuurlijk ook zijn. Feyenoord heeft meerdere spelers gehad in de afgelopen jaren waar veel geld voor is betaald. Luka Ivanovic is er bijvoorbeeld eentje van. Daar is vandaag officieel bekend geworden dat zijn contract werd ontbonden. Dat hing al langere tijd in de lucht. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat je wil als club, dat je een speler zijn contract gaat ontbinden voordat je hem dan uiteindelijk weg laat gaan. Omdat hij dan wel een hoop heeft gekost, maar niks meer oplevert. Nou ja, ze hebben zijn rookie voor een hoop geld gehaald voor minder weg laten gaan. Borges die gehaald is voor een hoop geld, die tot nu toe ook nog niet levert wat je van hem mag verwachten. Ja, en die dure spelers die verdienen ook weer een x-salaris, wat er dan bij zo'n transfersom ook hoort. Wetende dat Feyenoord ook nog eens te maken heeft met het terugkopen van aandelen van het stadion. Het noodzakelijk onderhoud dat er moet worden gedaan aan het stadion. Dus er moet best wel veel geld ook weer naar andere takken toe. Ja, waardoor je natuurlijk toch wel een beetje op de centen moet letten, ook daarin.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel een duidelijke beslissing geweest bij Feyenoord natuurlijk, dat ze ervoor hebben gekozen om een eigen stadion te hebben, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat was zeker een bewuste keuze, omdat het ook best wel ingewikkeld was, ook met besluitvorming, dat je met verschillende takken te maken had die allemaal daar iets van konden vinden. Je hebt ook te maken met mensen die eeuwig zitrecht hadden daarin, wat natuurlijk ook voor de club betekent dat die kaarten wel weggegeven worden, maar niks meer opleveren. Ja, en daar wilden ze uiteindelijk vanaf, omdat er gewoon meer geld uit dat stadion ook te halen is, denken ze bij Feyenoord. En dat moeten ze dat dus zelf gaan doen. En dat is nu ook wat ze nu hebben gedaan.
0: Ja, en was de transfer van Ueda naar Lille, was dat dan een verrassing? Was dat een buitenkantje of zo voor Feyenoord, dat ze toch nog even wat konden innen?
1: Het is wel opmerkelijk ook omdat Ueda is natuurlijk de topscorer geworden van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. International van Japan, het WK ook zelfs gespeeld. Je weet wat je aan hem hebt. Hè. Dit is er ook alweer een aantal doelpunten gemaakt. Maar hij had wel zijn zinnen gezet op een stap naar het buitenland. En dan met name naar de Premier League. Dat is waar hij zelf zijn zinnen op had gezet. Er was wel wat sluimerende interesse, maar nooit echt concreet geworden daarin voor hem. Wel uit Turkije, daar wilden ze hem wel hebben. Daar wilden ze ook wel een groter bedrag voor hem betalen. Maar hij wilde daar zelf niet naartoe. Ja, toen kwam Lille uit Frankrijk ineens om de hoek. Ja, en daar hebben ze met Feyenoord over gesproken. En, de bedragen die wisselen een beetje, die je hoort. 15 miljoen wordt in Frankrijk gezegd. In Nederland ging ook een bedrag van 20 miljoen een beetje rond. En dan zijn er wel mensen die zich afvragen voor een speler die nog 2 jaar contract heeft. Van, is dat dan niet weinig? Hij is wel 28. Maar als je dan je spits laat gaan, die wel doelpunten ook maakt, had hij dan niet meer ingezeten om hem bijvoorbeeld te verleiden met een opgewaardeerd contract bijvoorbeeld, wetende dat je ook zelf in de Champions League gaat spelen.
0: Ja, want als hij was blijven voetballen, dan krijg je in de Champions League, verdien je het gewoon heel makkelijk terug als die wedstrijden voor je gaat winnen, toch?
1: Ja, als je die, volgens mij is de winstpremie in de Champions League, als je 1 wedstrijd wint, is volgens mij 4 miljoen euro. Dus stel dat hij inderdaad zijn salaris opgehoogd ziet worden. Dan zou je toch zeggen dat makkelijker zou zijn om hem dan binnen te houden. Maar blijkbaar had hij zijn zinnen gezet op een stap naar het buitenland, waar hij waarschijnlijk ook veel meer kan gaan verdienen dan dat hij bij Feyenoord überhaupt zou kunnen gaan doen.
0: Ja, dat dan weer wel. Ze hebben het wel eens over een paniek aankopen. Dit is eigenlijk

0: bijna een paniekverkoop als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk wel te maken met een speler die ook wel graag een stap wilde maken. Dit zal niet de stap zijn die hij in zijn hoofd had, want hij had zelf gehoopt. Dus ja, wat ik net zei, de Premier League. Maar ja, ja, het zal uiteindelijk gewoon om de centen gaan. En dan denk ik dat ze ja, daardoor hebben gezegd van hij wil graag weg. We kunnen er nu nog een x-bedrag voor krijgen. Alleen ja, je had wel gehoopt dat als die bedragen inderdaad die je dan hoort. Hè, want ja, we zien nooit die contracten in, dus we weten het niet helemaal exact. Maar ja, dan zou je toch denken, had er dan niet wat meer in gezeten?
0: Ja, dat is wel jammer. Als je nou denkt van ze hebben bij Feyenoord nog wel wat nodig. In welke linie hebben ze dan nog het meeste iemand nodig?
1: Nou, sowieso voorin. Het liefst nog een, ja, als het kan, als er nog een spits bij zou kunnen, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Hè? Want Nacho Ferri heeft al een aantal wedstrijden nu dat hij ingevallen is, maar nog geen onuitwisbare indruk gemaakt. Je hebt Shaquil van Persie, die nog heel jong is, uit de eigen jeugd komt, maar ook op die positie zou kunnen spelen. Ja, en vooral aan die linkerkant in de aanval. Daar moet je vooral echt gaan kijken. Dat zou bij mij echt prioriteit nummer 1 zijn. Omdat daar Leo Sauer degene was die daar stond, maar die is voor 15 miljoen naar Duitsland gegaan, naar Stuttgart. Ja, Diarra staat op die positie, maar heeft nog niet een onuitwisbare indruk achtergelaten. Nou, Borges is veel voor betaald. Die valt niet eens meer in. Er worden zelfs jeugdspelers eerder ingebracht dan deze jongen. Dus ja, wat mij betreft zou dat echt de topprioriteit zijn om in ieder geval ervoor te zorgen dat je aan die linkerkant in de aanval nog een goede versterking erbij gaat krijgen.
0: Er kan nog wat gebeuren, want ze hebben nog een dag. Feyenoord Watcher voor Raymond Dennis Kranenburg. Dank voor je tijd.

0: NPR Sport Radio. Ach, we hebben allemaal van die lekkere inkoppertjes. Ook weer een mooie woordspeling. Lenny Kravitz hoorde je 1-1 Dover Till It's Over. Want de KNVB-beker is gestart. En ze zijn nog niet klaar met de potjes. Want die zijn om 8 uur gestart. Allemaal amateurteams tegen elkaar. En Pieter Tammens houdt het voor ons in de gaten. Pieter, daar ben je weer. Een hele goede avond.
1: Nee, Rob, je maakt hem gewoon in die inkoppertje.
0: Ik kop hem gewoon in. Was ook een goede voorzet, hè? Zo, dat is weer de laatste. Is er nog iets bijzonders gebeurd bij de amateurteams die tegen elkaar knokken?
1: Ja, nou, wat wel leuk is om te melden. We begonnen de eerste flitsen met de verrassende achterstand van Tech in Tiel tegen Almkerk. Maar dat hebben ze ondertussen met nog 20 minuten te gaan goed teruggedraaid. Door 3-1 de voorsprong voor de ploeg uit Tiel. Nog altijd 1-1 tussen Sportla 46 en Blauwgeel 38. Die strijden hard. Kloetingen stond lang achter tegen een laag geplaceerde NSVV, maar staat nu op 2-1 voor. Koninklijke HFC heeft het niet moeilijk hoor. 4-0 ondertussen al de voorsprong. En ook bij HZVV Hogeveen tegen Friesia gaan de Friezen er echt met de winst vandoor. Kan ik nu al voorspellen. 0-3 daar de tussenstand. Voor de rest zijn de marges smal of zelfs gewoon nog steeds 0-0. Hakemaarse Boys Excelsior 31 en Bikwik 1887 tegen AFC staan nog altijd op 0-0. Vind ik best opvallend. AFC is toch een tweede divisionist tegen een eerste klasser. Dus ik ben benieuwd wat daar verder gaat gebeuren. En Achillesveen, ja, die gaan hem ook binnenbrengen tegen Portugal. Portugal met een rode kaart. Dus kortom, het is op een aantal velden nog wel een beetje spannend. Op een aantal velden lijkt de race gelopen. Zeker voor de mensen die nu een marge hebben van zeker 3 tot 4 doelpunten.
0: Ja, we zitten dus met al die wedstrijden op 1 rode kaart. Vind ik niet echt iets voor de KNVB-beker. Zeker niet als amateurs tegen elkaar spelen. Dat willen nog wel eens losgaan, toch? Maar het kan nog.
1: Wat niet is, kan nog komen. Hè? We hebben de slotfase nog echt gehad natuurlijk, Rob.
0: Wedstrijden zijn om 8 uur begonnen. Dus Pieter, we komen straks ergens zo rond 15:15 nog een keer bij je terug. Want dan lopen de wedstrijden op hun einde. En dan gaan we kijken of er nog wat verlengingen uit te peuren zijn.
1: Je weet maar nooit. Je weet maar nooit.
0: Het KNVB bekervoetbal is begonnen. En dat begint met amateurteams die tegen elkaar spelen. En daarom halen we Pieter Tammens straks nog een keer in de uitzending. Dat zal ergens rond 15:15 gebeuren. Dit is Teddy Swims op GPR Sportradio.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
9: Het is die 1e van september met dat transferwindow. Dat gaan we voor je in de gaten houden. En we hebben natuurlijk de KNVB-beker. Die is gestart met die amateurwedstrijden. Wat een heerlijkheid.

0: GPR Sport Radio, Lost Frequencies hoorde je en Reality. Ik heb goed nieuws voor FC Utrecht, al zat dat er al wel een tijdje aan te komen, want hij trainde daar ook al mee. In het voetbal heeft FC Utrecht zich versterkt met Nordin Amrabat. Afgelopen weekend zat hij ook op de tribune, inmiddels 39 jaar. De Marokkaanse international die trainde al 2 weken mee. En die wordt nu dus ingepast en hij is speelgerechtigd. Amrabat sluit op amateurbasis aan bij de club uit de Domstad. Hij zal zijn wedstrijden in de Galgenwaard gaan spelen. Dat is hartstikke mooi voor Utrecht natuurlijk. De ervaren aanvaller voegt met zijn komst toch wel een beetje routine toe. En als je het over routine hebt, dan kom je al heel snel... Ja, dit is een hele rare bocht dit hoor. Dan kom je heel snel uit bij Messi. Die niet al te lang geleden afscheid van het voetbal heeft genomen. Tenminste, bij het nationale team. Want het deed hem heel veel pijn dat hij tijdens het WK... het toch niet voor elkaar heeft kunnen boksen. Dat hij zijn mannen meenam aan de hand. En volgens mij, Robert, heb jij nog meer nieuws over Messi?
1: Ja, groot nieuws is het niet hoor. Maar het is wel opmerkelijk. Want de Argentijnse bond die heeft gespeculeerd over zijn rugnummer 10... om die in te trekken bij de nationale ploeg. Dat hebben ze eerder ook al geprobeerd. Hebben ze het al gezegd in 2024. De voorzitter heeft toen gezegd van... als Messi stopt, dan trekken we het nummer 10 terug. Eerder hebben ze dat geprobeerd bij Diego Maradona... om dat hetzelfde te doen. Maar dan hebben ze niet helemaal goed in de reglementen van de FIFA gekeken. Want het mag namelijk helemaal niet. Want de FIFA staat niet toe om dat rugnummer... tijdens de FIFA-competities definitief uit het veld te laten. De rugnummers moeten van 1 tot en met 26. En het moet zonder een nummer over te slaan. Dus in eerste instantie denk je, nou, we hebben nieuws 10, gaat eruit. Maar vervolgens blijkt het helemaal geen nieuws te zijn, want dat mag helemaal niet.
0: Dus er gebeurt helemaal niks.
1: Nee, er gebeurt helemaal niks.
0: Dus dit is eigenlijk nieuws voor de bühne vanuit Argentinië dan voornamelijk.
1: Ja,
0: ja, dat ze in ieder geval naar de familie hebben kunnen laten merken van... kijk, dit hadden we eigenlijk gewild, maar het mag dus niet. Ja, dat heeft niks met Infantino te maken trouwens, dit, hè?
1: Nee, het zijn gewoon de regels.
0: Ja, het zijn gewoon de regels. Ja, niet alle regels hoef je te volgen natuurlijk. Dus ze mogen het altijd nog zelf weten, denk ik. Als ze die nummer 10 niet meer in willen zetten. Ja, ja, whatever.
1: Krijgen ze, hebben ze problemen met de FIFA.
0: Ja, en wie niet.
1: Ja, lekker in een rondje praten.
0: Ja, precies. En dan zitten we eigenlijk nog stiekem te wachten op die partijen bij de US Open. Samen met Paul Haarhuis, die daar zit te toepen in de lounge. Want eigenlijk hadden ze al zullen spelen. Sterker nog, Jesper de Jong, die had eigenlijk al klaar zullen zijn. En Botik, die moet ook nog spelen. Kortom, de twee jongens van de Davis Cup, die komen nog in actie op de US Open. Voordeel is, we kunnen ook nog zeggen, ze zitten er nog steeds in. Maar het heeft eigenlijk te maken met wat minder weer daar in Amerika. Dus dat gaat nog niet echt helemaal.
1: Het is wel droog, lekker, zie ik nu inmiddels.
0: Oh, het is wel droog, maar ja, voordat dat ze dan op de baan zijn, dat duurt het ook weer even. Wij zitten ook richting het einde van onze uitzending natuurlijk. Dus ja, het houdt allemaal ergens een keer op, hè. We gaan zo meteen, over het einde gesproken, nog wel even contact zoeken met Pieter Tammens. Hij volgt namelijk voor ons alle amateurwedstrijden, want zo mogen we die gerust noemen. Alleen dan hebben we het wel over de start van de KNVB-beker. En dat is meteen hartstikke lekker. Zo meteen Pieter in de uitzending hier bij GPR Sportradio.

0: Cool. En Too Shy met Limal, die had toen die haren in twee kleuren. Ja, dat was toen heel erg gek, maar dat is tegenwoordig heel gewoon. Nu klink ik als een oude lul. Ja, dat weet ik. Het is, we kijken, 14 minuten voor 10. Dat houdt in dat er volgens mij, Pieter, nog geen ene wedstrijd is afgelopen. Of wel aan de telefoon, Pieter Tammens, over de KNVB-beker.
1: Alles speelt nog en het is ongemeen spannend bij een aantal wedstrijden. Een aantal wedstrijden zitten al in het slot. Nou, je zei in de vorige flits al, waar blijft die tweede rode kaart? Nou, je bent op je wenken bediend, want ADO 20 uit Eemskerk heeft rood gekregen. Daarna wist Excelsior besluit meteen 1-1 te maken. Oh. Dat is dus een van die hele spannende wedstrijden. En als ze ergens blij zijn, is het nu bij Excelsior 31. Want het duurde heel lang voordat ze konden scoren. Dat hebben ze tegen Hakkemaanse Boys in de 85e minuut gedaan. Het was Sam Holsink die de treffer maakte en daar waren ze uitermate blij mee. Lisse leek op weg naar een nederlaag, maar heeft nog een aansluitende treffer weten te maken. Dus gaan ze het redden tegen Genemuiden. Bloetingen trekt hem ondertussen in het slot. Dat geldt ook voor Sportlus 46. Iedereen speelt nog en op veel plekken is het nog uitermate spannend.
0: Nou, dan komen ze dadelijk toch nog één keer bij je terug. Maar dat is dan alleen voor de wedstrijden die geen verlenging hebben. Hè? Want we moeten ook wel een keer naar huis, hè?
1: Ik ben het met je eens. Okay. En dan is het ook tijd om de koffie een keer op te ruimen hier.
0: Ja, precies. We komen zo nog even bij je terug, Pieter.

0: GPR Sportradio, je hoorde Morgan Wallen. En we volgen de hele avond al de KNVB-beker. De start daarvan, dat is met allemaal amateurteams. Ik zeg wij, maar eigenlijk bedoel ik Pieter Tammers. Pieter, hoe doe je dat eigenlijk, dat je dan al die wedstrijden ziet, joh?
1: Ja, ik ben een beetje schizofreen, denk ik. Dat moet het haast wel zijn, als je zoveel wedstrijden in de gaten kan houden. Ja. Maar het lukt wel, hoor. Wat dat betreft is internet geduldig. We hebben de nodige contacten overal en ergens zitten.
0: Ah, mooi.
1: En de nodige bronnen die het ons kunnen vertellen. Dus,
0: even voor de duidelijkheid, hè. Welke wedstrijden staan er nog gelijk? Of die gaan sowieso de nacht bijna in? Welke zijn dat?
1: Om te beginnen ADO20 tegen Excelsior Maassluis, waar dus die tweede rode kaart van de avond is gevallen. Die zitten in blessuretijd, 1-1 daar de tussenstand. En dat is voorlopig de enige. Er hangt toch wel iets in de lucht, want Excelsior 31, Harkemaarse Boys ruim in blessuretijd 0-1. Dus de Friezen kunnen hem nog gelijk maken. En als ik verder in de tussenstanden kijk, dan hebben we het daar wel mee, hoor. Achilles Veen gaat hem pakken, AFC 34 gaat het niet meer verliezen. Eendijk zojuist gewonnen van Elinkwijk. Genemuiden heeft gewonnen van Lisse. Dat is opvallend, want Lisse had toch een behoorlijk eindschot. Lukte allemaal niet. Sportles 46 lijkt het binnen te gaan brengen. Tech uiteindelijk ook van Almkerk, terwijl ze daar toch heel stroef tegen gespeeld hebben. Dus eindsignaal ondertussen ook geklonken bij het duel tussen AFC 34 en Scherpenzeel. Dus nu al met al gaat alles eindigen. En de enige plek waar mogelijk nog verlenging gaat komen is in Heemskerk tussen ADO20 en Excelsior Maassluis.
0: Nou, hartstikke mooi. We dankzij jou, Pieter, toch een beetje mee kunnen genieten van de opening van de KNVB-beker met al die mooie amateurteams.
1: Absoluut, met liefde gedaan.
0: Oké, dankjewel, Pieter, en een hele fijne nacht nog, hè. Doei, doei.
1: Dank je.
2: Ja, ik ben teleurgesteld.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Over Asselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: en 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurder.
1: Alcantara bekleding. En,
3: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
7: Koekoe.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
10: Goedenavond, GPR Sportradio met zo direct meer over de wedstrijden die morgen gespeeld worden in de KNVB-beker. Ik neem ze met je door. Verder Duits en Italiaans bekervoetbal. En we blikken natuurlijk ook vooruit op de Ronde van Spanje van morgen.

PR Sportradio, daar zijn we hartstikke trots op. Maar we zijn nog trotser op het feit dat jij naar ons luistert. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk praten we hierbij over de sport. Wat gaan we doen in de komende 2 uur? Nou, onder andere kijken we naar de wedstrijden die in de eerste kwalificatieronde van de Toto KNVB-beker worden gespeeld. Tientallen amateurploegen moeten namelijk het veld op om dichterbij te komen bij het hoofdtoernooi. Die wedstrijden die ga ik met je doornemen. Het zijn er maar liefst 20. Verder wordt er ook gespeeld in Duitsland. Want in de Duitse beker, de DFB-bokaal, wordt er gespeeld tussen record Bayern München. Die gaan op bezoek bij Osnabrück voor een ontmoeting met de lokale VfL Osnabrück. Wedstrijd wordt gespeeld om 9:15 daar in Duitsland. En wat hebben we nog meer in deze komende 2 uur? Nou, we blikken ook nog even terug in de geschiedenis. Wat gebeurde er op 1 september in de sportgeschiedenis? Ook daar hoor je meer over vandaag hier op GPR Sportradio.

Radio, goedenavond. We zeiden het al, er is veel voetbal in de KNVB-beker. Maar liefst 20 wedstrijden. Een aantal wedstrijden die onder andere gespeeld worden om 8 uur morgenavond. Alle wedstrijden, alle 20, beginnen om 8 uur. Met in ieder geval de wedstrijden van VV ATC 65 tegen DVS 33 uit Ermelo. VV Zwaluwe gaat op bezoek bij SV Lierop. De Ajax-amateurs moeten op visite bij VVSB. VV Staphorst speelt thuis tegen VV Oena. En VPV Purmerstein speelt tegen RKVV Zwaluw VFC. Zo even een aantal wedstrijden uit de KNVB-beker die onder andere plaatsvinden. Welke wedstrijden er nog meer zijn, hoor je later hier op GPR Sport Radio.

GPR Sportradio, goedenavond. Het is 1 september vandaag. Tijd om even terug te blikken in de geschiedenis. We gaan terug naar 1 september 1909, heel lang geleden. De eerste Nijmeegse Vierdaagse gaat van start op die datum, 1 september 1909. Lang geleden, hè? Dan gaan we naar 1981. Willy Jansen speelt bij PSV. Ruud Gullit speelt op dat moment bij Haarlem. Wim Kieft en Frank Rijkaard spelen bij Ajax. En die maken op 1 september 1981 hun debuut voor het Nederlands voetbalelftal. Dat is tijdens een oefenwedstrijd in Zürich. Ja, en die wedstrijd die wordt verloren met 2-1 van Zwitserland. Johnny Medgod maakt het enige doelpunt voor Oranje. Dat dus in 1981. Straks hebben we nog een paar historische sportfeiten voor je. En we hebben natuurlijk ook nog heel veel voetbal uit de KNVB-beker. En ook uit de Italiaanse beker, want ook daar wordt gespeeld.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we: aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited.

0: de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt!
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Danny Elbersen. 20 wedstrijden worden er gespeeld in de KNVB-beker morgen. Zo direct neem ik weer een aantal wedstrijden met je door. En we kijken ook naar het bekervoetbal in Italië. Want wie moet er morgenavond spelen in de Coppa Italië? Je hoort het zo.

is GPR Sportradio waar je naar luistert. Goedenavond. En ik heb het al gezegd, er is heel veel voetbal. Want tientallen amateurploegen door het hele land moeten een stapje dichterbij komen aan het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Maar liefst 20 wedstrijden. De eerste 5 heb ik je al genoemd. Nou, de volgende 5. FC Rijnvogels tegen VV Bennekom. VV Hogeveen speelt tegen SVZW Wierden. RKSV Mierlo Hout moet het opnemen tegen VV Germania. En Westlandia gaat om 8 uur op visite bij ACV. En tot slot RKVV Spartaan, die moeten het opnemen tegen Udi 19. Dan hebben we het over Nederlands bekervoetbal. Ook in Italië bekervoetbal. 2 wedstrijden worden gespeeld in de 16e finales van de Coppa Italia. In de middag al een wedstrijd. Om 3 uur is het Sassuolo tegen Frosinone. En om 6 uur morgenavond Udinese tegen Venezia. Nou, laten we hopen dat Venezia de nederlaag tegen AC Milan van afgelopen weekend alweer een beetje vergeten is. Want die deed toch wel een beetje pijn.

niet alleen het radiostation met natuurlijk de hele dag door sport voor je, maar natuurlijk ook de podcast. En je weet het, morgen is het weer woensdag. Op maandag en vrijdag hebben we Formule 1 aan tafel als podcast die uitkomt. Op woensdag wordt Autosport aan tafel voor je gelanceerd. Dus morgenmiddag om 16:30 kun je hem alweer beluisteren. Rick Winkelman zit met belangrijke mensen uit de Autosport aan tafel om te kijken naar de Nederlandse sport, de geschiedenis, maar ook vooruitblikken. Die podcast die kun je natuurlijk lekker beluisteren via onze podcastkanalen. Kun je natuurlijk ook beluisteren via onze app. En je vindt hem uiteraard ook op onze website. Dus Autosport aan tafel, zeker de moeite waard om te beluisteren. Zo direct ga ik je bijpraten over tennis. Eerst muziek van Simple Minds. Dit is Let It Be Love op GPS Sport Radio.

NTR Sportradio richting middernacht met zo direct nog een vol uur te gaan. Gelukkig maar, want dan kunnen we het onder andere nog hebben over de Ronde van Spanje. 11e etappe komt eraan. Wat staat er precies op het programma? Wat komen ze tegen? Vanuit Cartagena gaan ze starten. Ik vertel je zo direct de details. Kijken we ook nog naar het US Open. En we hebben natuurlijk ook nog voetbal in de KNVB-beker. Welke wedstrijden worden er gespeeld? Dat hoor je straks.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
1: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
20: Goedenavond, zo direct blikken we vooruit op het voetbal in de KNVB-beker. Welke amateurclubs komen er in actie? Verder gaan we het hebben over Duits voetbal. We hebben het over de Ronde van Spanje. En natuurlijk over tennis, de US Open in New York.

Wij zijn GPR Sportradio. Ja, het is vandaag nog 1 september. Nog heel even dan. Zo brengen we je richting 2 september. En wat gebeurt er dan morgen? Nou, onder andere in de Ronde van Spanje moeten de wielrenners zich opmaken voor de 11e etappe. De peloton zal vertrekken vanuit Cartagena. Ze gaan dan over een afstand van ruim 151 kilometer naar de finishplaats. En dat is Lorca. Zo rond 2:10 zullen ze gaan beginnen aan de etappe morgenmiddag. De winnaar zal zo rond 5:50 aan de eindstreep komen. Onderweg zitten er nog wel wat derde categorie klimmetjes in, namelijk de Alto del Morón de Totana. Verder is de route relatief vlak, dus het zou zomaar een geschikte dag voor de sprinters kunnen worden daar in Spanje. Verder wordt er ook gevoetbald in Duitsland morgen om 8:45. VfL Osnabrück krijgt Bayern München, de recordmeister, op visite. Dat gaat natuurlijk voor als eerste ronde in de Duitse beker, de DFB-bokaal. Straks ga ik je ook nog vertellen welke wedstrijden er gespeeld worden in de Nederlandse KNVB-beker. Eerst Simply Red op GPR Sportradio.

dinsdag 1 september. Als we even teruggaan in de geschiedenis naar 1 september 2019... dat moet absoluut een topdag geweest zijn voor coureur Charles Leclerc van Ferrari. Die won namelijk op 1 september 2019 voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix. En dat deed hij op Spa-Francorchamps in België. Dus die beker, daar zal hij ongetwijfeld nog wel eens even naartoe kijken. Want dat was toch wel een mooi moment in de carrière van Charles Leclerc van Ferrari. Ook een mooi moment is natuurlijk dat er getennist wordt. Het US Open gaat ook weer verder vandaag met de tweede ronde in het enkelspel. Zowel de mannen als de vrouwen komen in actie op de hardcorebanen in Amerika om een plek in de volgende ronde af te dwingen. Eerste wedstrijden die beginnen in Nederlandse tijd om 5 uur. De avondsessies die beginnen om 11 uur Nederlandse tijd. Dus ook in de nacht wordt er weer volop doorgespeeld. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

speelt tegen EVV. FC Schavenzander moet het opnemen tegen VV Gemert. En VV Dovo uit Veenendaal moet afreizen richting Surhuisterveen. Om 8:00 moeten ze daar hun wedstrijd spelen. En ook RKSV Groene Ster moet spelen. Zij krijgen VV Heerjansdam op visite. Dat zijn een aantal wedstrijden van de 20. We hebben er nog 5 over. Die ga ik je straks vertellen hier op GPR Sportradio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wip even langs bij Kruidvat.

0: Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
13: Goedenavond, 11 uur geweest. Zo direct vertel ik nog welke wedstrijden er zijn in de KNVB-beker. Verder ga ik ook nog naar de Duitse beker met je. En we gaan het ook hebben over het aankomende raceweekend in Monza. Want Formule 1 komt in actie, maar ook de Porsche Supercup.

Wij zijn GPR Sportradio. 1 september vandaag. Nog heel eventjes dan. Dan is het 2 september. En op 2 september worden dus 20 wedstrijden maar liefst gespeeld in de KNVB-beker. Allerlei amateurclubs die in actie komen in heel Nederland. 15 wedstrijden heb ik je al genoemd. Er zijn er nog 5 over. En dat zijn HVV Hollandia. Die moeten het opnemen tegen RKSV Halsteren. VV Noordwijk moet op visite bij VV Goes. SV Venray reist af naar VV Sparta Nijkerk. Dan GSV 28, die moeten het opnemen tegen RBC. En tot slot VV Dongen speelt tegen JOS Watergraafsmeer. Dat zijn de ploegen die ook nog in actie komen om een plek verder te komen in de KNVB-beker. Voetbal in de beker in Italië is er ook. Morgen 2 wedstrijden. Om 3 uur Sassuolo tegen Frosinone. En morgenavond om 6 uur speelt Udinese tegen Venezia. En als we het dan toch over Italië hebben, dan wordt natuurlijk ook Formule 1 gereden. Komend weekend grote prijs van Monza. Daarbij komen niet alleen de Formule 1 aan actie, maar ook de Porsche Supercup. Daar ga ik je zo direct meer over vertellen op GPR Sportradio.

bij GPR Sportradio en we hebben goed nieuws voor de Formule 1-fans. Komend weekend natuurlijk weer een Formule 1-weekend. Grote prijs van Monza wordt verreden. En dat belooft een spannende wedstrijd te worden met eerste en tweede vrije training op vrijdag. Derde vrije training zaterdagmiddag om 12:30. Aansluitend om 4:00 de kwalificatie en dan zondagmiddag om 3:00 uiteraard de race. Het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, ook dat hoor je gewoon hier bij GPR Sportradio. Maak je niet ongerust. Verder goed nieuws voor de Porsche-fans, want in het voorprogramma van de Formule 1 natuurlijk ook de Porsche Supercup. We weten inmiddels wie de kampioen is. 20 jaar oud, afkomstig uit Nederland. Flint Schuring, supergoed gedaan. Won de wedstrijd in Zandvoort en daarmee trok hij het kampioenschap naar zich toe. Dat is bekend, maar bij de rookies, degene die dus een eerste seizoen volledig in de Porsche Supercup rijden, daar is de stand nog niet beslist. Andrea Bristot uit Italië heeft 52 punten. Hij werd tweede in Monaco, daarna werden de resultaten wat minder. Staat nog wel derde in het rookie-kampioenschap. Paul Cohoop staat tweede met 64 punten. De Fransman werd tweede in Barcelona en won de eerste wedstrijd in Zandvoort in zijn eerste seizoen in de Porsche Supercup. Supergoed gedaan. En een man die twee keer een tweede plek pakte, dat waren zijn beste resultaten in Spa en in Hongarije. Chester Kiefer uit Luxemburg. Hij leidt het rookie-kampioenschap met 77 punten. Heeft dus de beste papieren om kampioen te worden. En daarmee misschien wel Porsche junior te worden, zodat hij een financiële injectie krijgt voor volgend seizoen. Aankomend weekend is dat dus te zien in Monza. En als je de wedstrijden wil volgen, ze worden uitgezonden op Viaplay. En natuurlijk ook hier houden we je op de hoogte op GPR Sportradio.

NTR Sportradio richting 12 uur. Ja, het belooft een heerlijke sportdag te worden morgen, met heel veel voetbal natuurlijk in de KNVB-beker. Wielrennen in de Ronde van Spanje. De Vuelta is natuurlijk morgen gaande. Morgenavond Duits bekervoetbal, Italiaans bekervoetbal. En er wordt getennist in Amerika bij de US Open in New York. Dus heel veel sport. Ga je natuurlijk heel veel over terug horen. En dat begint morgenochtend al om 6 uur. Heel veel plezier dan met Ronald van der Geer. Welterusten.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofdracing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofdracing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
0: GPR Sportradio.